0: ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat om en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht, is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwe verkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
9: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
11: Manutan, Manutan.
10: Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
11: Manutan, Manutan.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Shaping Your Future. Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim €255 miljoen aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
6: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
6: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radeon, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
2: I told myself, life is short.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat om en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
10: Manutan.
9: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
10: Manutan.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten. New Business Radio voor business shapers.

0: Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie- en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
7: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
8: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Nieuw Business Radio.
2: Innovatie en impact
1: voor business shapers.

0: keten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Business Shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
9: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
9: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
11: Manutan, Manutan.
10: Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
11: Manutan, Manutan.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim €255 miljoen aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Het DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer informatie. Info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
0: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw. Polis.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: meten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.

0: Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
6: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
9: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Leuk dat je luistert naar Business Insights op New Business Radio. Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties zien wetgeving niet als randvoorwaarde, maar als een hefboom. Ze accepteren de regels niet zoals ze zijn. Ze werken actief mee om ze te verschuiven. Dat klinkt misschien wat groot, maar de logica is eenvoudig. Hoe goed jouw product of dienst ook is, zolang het probleem dat je oplost niet structureel wordt aangepakt door regels en normen, blijf je dweilen met de kraan open. En dus werken impactgedreven organisaties naast en met hun businessmodel aan systeemverandering. Onder dit inzicht ligt een aantal redenen waardoor het heel goed werkt. De eerste is schaal. Een succesvol product bereikt misschien een paar miljoen mensen. Een goede norm bereikt iedereen. Als jouw missie een wereld zonder voedselverspilling is, dan moet ook de hele wereld zonder jouw app toch schoner kunnen worden. De tweede is samenwerking. Verandering komt zelden van één partij. Ministeries pleiten al jaren in Brussel voor strengere regels. Maar zonder een coalitie van marktpartijen komt die er niet doorheen. En andersom geldt hetzelfde. Zonder beweging vanuit de overheid kom je als bedrijf niet aan tafel. De derde is geloofwaardigheid. Beleidsbeïnvloeding is geen achterkamertjeswerk, maar publiek werk. Wie aan een nieuwe norm wil bijdragen, moet zich publiek committeren. Met data, met campagnes en met inzicht. En belangrijk, dit is fundamenteel iets anders dan klassieke lobby. Klassieke lobby gaat om het verdedigen van je eigen belang. Impact lobby gaat om het verschuiven van de norm. Soms zelfs ten koste van het korte termijn belang. Dat verschil wordt herkend en dat werkt. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch, maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Een van de organisaties die dit in Nederland zichtbaar voor elkaar krijgt is Too Good To Go. Bekend van de app waarmee je voor een vriendelijke prijs voedseloverschotten redt. En in 10 jaar is het Deense initiatief uitgegroeid tot 's werelds grootste marktplaats voor onverkocht voedsel. Maar minstens zo interessant is wat er buiten de app gebeurt. Want Too Good To Go heeft het bekende kijk-ruik-proef-logo geïntroduceerd om consumenten te leren dat tenminste een houdbaar tot iets fundamenteel anders is dan te gebruiken tot. Het logo staat inmiddels op miljarden producten van honderden merken. In Nederland tekende het bedrijf in 2024 mee aan de coalitie Houdbaarheid. Samen met onder andere Albert Heijn, Unilever, FNLI en Friesland Campina. Om gezamenlijk in Brussel te lobbyen voor uitbreiding van de Europese houdbaarheidsregels. Een paar cijfers op een rijtje. Het bedrijf is actief in 19 landen en internationaal de grootste marktplaats voor onverkocht voedsel. Er werken ruim 1300 medewerkers en de omzet tikte 75 miljoen aan. En er zijn inmiddels meer dan 450 miljoen geredde maaltijden. Bovendien is Too Good To Go een coalitiepartner van overheid, retail en ook fabrikanten. We bellen met Gijs van Schoot, landendirecteur Nederland en België, om te vragen hoe je dat eigenlijk doet, een hele sector mee laten bewegen. Gijs, goeiedag.
2: Hallo.
1: Jullie werken niet alleen aan je eigen platform, maar ook aan de regels en normen die in de hele markt gelden. Hoe ziet dat er eigenlijk in de praktijk uit en wat doe je als landendirecteur concreet om wetgeving en normen te beïnvloeden?
2: Nou, wij zijn met name heel erg aan de normenkant bezig. Als je op een gegeven moment een poosje rondloopt in de strijd tegen voedselverspilling, dan kom je erachter dat er ook heel veel onnodige verspilling is. En dat gaat met name over houdbare voedingsproducten die over de datum zijn, maar eigenlijk nog prima gegeten of gedronken kunnen worden. En daarvoor zijn we een labeling initiatief gestart, samen met de Stichting tegen Voedselverspilling en allerlei bedrijven, groot en klein, uit de voedingsmiddelenindustrie, om het zogenaamde kijk-ruik-proef-label op verpakkingen te krijgen. En daarin adviseren we eigenlijk consumenten om voordat ze een product dat over de datum is overwegen weg te gooien, eerst te kijken, te ruiken en te proeven of het gewoon nog steeds wel gegeten kan worden. En op die manier hebben we sinds we hiermee begonnen zijn. En dat was eigenlijk net voor COVID. Dat voelt al heel lang geleden. Maar dat hebben we inmiddels meer dan 1 miljard producten verkocht met een label hierop, alleen in Nederland.
1: Ja, en dat zijn, Gijs, dan producten van allerlei fabrikanten, toch?
2: Ga maar in de supermarkt kijken. Elk schap heeft wel producten met deze labels erop. Dus of het nou, ik zal geen merken noemen, dat is voor mij niet zo gepast. Maar alle grote fabrikanten die doen hier aan mee. Eigenlijk.
1: Fantastisch. Dankjewel, Gijs. Weer een prachtig voorbeeld voor hoe je uiteindelijk werkt aan een wereld zonder voedselverspilling. Dankjewel.
0: Winst en impact. Dat is geen keuze, dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Het beïnvloeden van systemen begint niet in Den Haag, maar in een gesprek. Deze week misschien al. Breng deze week 1 blokkade in kaart. Welke wet, regel of welke marktnorm staat het meest in de weg van wat jij wil bereiken? Niet de 10 grootste, kies er gewoon 1. De leukste en de juiste komt vanzelf boven als je er even rustig over nadenkt. Onderweg naar kantoor bijvoorbeeld. Schrijf hem op en ga ermee aan de slag. Bel daarnaast deze week bijvoorbeeld 1 collega-ondernemer met hetzelfde probleem. Niet om te klagen, maar met de vraag: wat houdt jou tegen om sneller impact te maken? 10 minuutjes aan de telefoon zonder agenda. En het levert meteen een antwoord op de vraag hoe je verder komt. En hoe bouw je samen aan een coalitie? En verder zet 1 concrete vraag aan een wetgever of een brancheorganisatie, bijvoorbeeld op je kwartaalagenda. Niet 1 uitgebreid lobbyplan, gewoon een concrete vraag. Welke norm zou over 2 jaar de standaard moeten zijn in onze sector? Stuur die mail, die tekst en vraag een gesprek aan. 1 keer per kwartaal, dat is genoeg om te beginnen. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd het systeem in je branche veranderen? Begin dan niet bij de minister, maar bij je collega. De stap voor deze week. Bel of mail 1 collega-ondernemer die hetzelfde probleem oplost als jij. Met 1 eenvoudige vraag. Wat houd je tegen? 1 telefoontje, 1 antwoord. Het is het begin van een verschil. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

0: innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

Werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: De laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.
2: What we're living in, let me tell ya.

0: is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
1: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper 1 praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
6: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
6: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
11: De transitie naar circulair plastic is in volle gang, maar blijkt te stokken in Nederland en Europa. En dit terwijl de noodzaak groter wordt. Dat blijkt overigens uit een tweejaarlijks onderzoek van Plastic Europe's Nederland, de brancheorganisatie. In deze aflevering van Let's Talk Business hoor je waarom circulair plastic niet alleen een duurzaamheidsvraagstuk is, maar ook gaat over industriebeleid, concurrentievermogen, strategische autonomie van Europa, ketensamenwerking en de economische haalbaarheid van recycling en hergebruik. Bij mij in de studio Drea Berghorst, zij is Managing Director van Plastic Europe Nederland, en Thor Tummers van Unilever.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
11: Zo, goedemorgen. Van harte welkom in de studio, Drea. En Thor natuurlijk ook.
12: Goedemorgen.
11: Ja, we hebben een vraagstuk. En mensen horen er natuurlijk steeds meer over. Hè? Je ziet het op de verpakkingen ook, circulair plastic. Het komt steeds meer op. Maar er is natuurlijk een heleboel aan de hand. Want er komen heel veel plastics komen er vanuit buiten Europa, eigenlijk Europa, in. En dat is concurrentievermogend gezien nog steeds eigenlijk veel goedkoper dan wat hier in Europa geproduceerd wordt.
12: Ja, dat klopt. Ja, dat is...
10: Ja, plastic is natuurlijk, veel mensen hebben een beeld bij plastic. Maar het is een naar beton en staal het derde materiaal in onze economie. Hè. Zonder plastic zouden we alle maakindustrieën en sectoren zouden gewoon een essentiële grondstof missen. Dus het is ook iets wat wereldwijd verhandeld wordt. En het gaat over circulair plastic. Hè. We willen het liefst plastic op een andere manier produceren. Niet meer van olie gebaseerd, maar van hernieuwbare bronnen. Dus plastic zelf weer terugnemen in de keten.
11: Ja, dat eigenlijk gebruiken als basisgrondstof. Precies, als basisgrondstof.
10: Ja. Dat is de essentie.
11: Dat is natuurlijk een project wat eigenlijk al jaren loopt. Maar waar dus ook veel concurrentie is. En wetgeving nodig vooral ook.
10: Ja, je hebt wetgeving nodig om de stimulans te geven om die verandering in te zetten. En we doen dat Europees. Hè. Ik vertegenwoordig de Europese industrie. Dus de bedrijven die hier in Europa 50, 60 jaar geleden met de productie van plastic zijn begonnen. Europa is ook echt een bakermat. Hè. Plastic is er echt in hele vele soorten en maten. Dus om dat gewoon ineens om te schakelen op een totale andere productiewijze. En ook in de keten tot allerlei toepassingen ook weer terug te krijgen. Ja, dat is een enorme transitie. Van lineair naar circulair. Ja. Hè. Dus,
11: Even over jullie als brancheorganisatie. Want jullie zijn een branche- en handelsorganisatie. En 90% van de kunststoffen, ook die polymeren, dat is eigenlijk dat zijn leden.
10: Dat zijn leden van Plastic Europe.
11: Ja, precies.
10: En dat zijn dus de polymeerproducenten. Maar die leveren de grondstoffen aan tal van bedrijven die plastic verwerken in de keten tot allerlei toepassingen. Hier naast me een vertegenwoordiger van Unilever verpakkingen een hele belangrijke is.
11: Ja, want Thor, hoe is het op dit moment met Unilever? Jullie proberen dus op allerlei manieren het virgin plastic als het ware te mijden. Dus door recyclebaar plastic of ander soort verpakkingen toe te passen.
12: Klopt.
11: Ja. Gaat dat volgens wens? Gaat het volgens de snelheid waarop jullie eigenlijk de ambitie hebben neergelegd?
12: Het gaat met horten en stoten en zeker niet snel genoeg. Dus aan de ene kant probeer je verpakkingen recyclebaar te maken, dat die in de keten gerecycled kan worden. En daarna wil je weer nieuw materiaal ook toepassen. Dus je wil gebruikte plastic, circulaire plastic, gerecyclede plastics of soms biobased plastic van planten ook weer inzetten. En dat is erg lastig, vooral als je voedingsmiddelen maakt. Want dat heb je heel erg kwaliteit voor nodig en je wil absoluut geen risico nemen dat het niet veilig is. Dus daar heb je ook weer technologie voor nodig. Dus het is zowel een technologische uitdaging als een juridische en een organisatorische. Laat ik de belangrijkste voor het laatst, de financiële. Het is ontzettend
11: ook,
12: kostbaar en prijzig en kapitaalintensief om dat te doen.
11: We gaan eigenlijk al die invloeden gaan we vandaag proberen te ontleden. In een uur, volgens mij, kan je hier echt dagen over praten.
10: Ja, vast
11: want het is maar we gaan proberen.
10: Maar we zullen het behapbaar proberen te halen.
11: Zullen we eerst gewoon eens even naar de cijfers gaan? Want jullie hebben natuurlijk dat rapport opgesteld. Dat is in mei gepubliceerd. Productie van circulair plastic is 15,8% van de totale plastic productie in Europa in 2024. Dat is een groei van 1,2% in 2022. Ja. Kan je dan spreken over afvlakking of dat het gewoon nog steeds toeneemt?
10: Dat is een hele lichte toename. Maar we hadden nu eigenlijk moeten zien dat het echt veel sneller zou gaan. Want als je even teruggaat naar de wet en regelgeving. Hè, Europa hebben we gezegd, we willen in 2050, langer termijn, willen we dat plastic helemaal overgeschakeld is op andere grondstoffen. Dat we het circulair maken, dat we die keten sluiten. En dat daarmee ook in die hele keten we nul uitstoot hebben. Dus voor het maken van verpakkingen, voor het maken van whatever, hè, in de bouw, toepassing. Al die plastics moeten weer terug in de keten. En dat moet leiden tot echt hele grote stappen in CO2-uitstoot. Dus circulair is daarvoor de hefboom. Ja. En dat maakt dat je daar gewoon een plan en een route op uit moet zetten. Dat heeft de Europese industrie gedaan. He, die hebben gezegd, ja, daar kunnen we grote stappen in nemen. En je ziet nu in de cijfers dat als je kijkt naar Europa, hoe doen we het dan ten opzichte van die ambitie en die doelen? Dan zeggen wij van 1,2%, dat is een afvlakking. En we zien dat het stokt.
13: En is het eigenlijk een alarmbel ook naar de wetgever in dit geval?
10: Zeker.
13: Van, ja, de wetgeving. Hè? Er zijn natuurlijk verschillende wetgevingen die hierbij moeten bijdragen.
10: Zeker.
13: De ETS-regelingen, de uitstoot verminderen. Maar ook de Carbon Border Adjustment Mechanism, dat CBAM.
10: Ja, nu praat je het over de industrie.
13: Ja,
10: praat je over de energie en
13: precies, maar goed, dat speelt wel mee. Want uiteindelijk heb je ook te maken met plastics die geproduceerd worden in Azië, die stukken goedkoper zijn.
10: Exact.
13: En daar was natuurlijk het idee van, we moeten de concurrentie, proberen een level playing field te creëren. Ook met buiten Europa, toch?
10: Exact. En dat level playing field, dat is in de kern. Waarom is dat niet goed in Europa? Een van de elementen is, we hebben hele strikte wet en regelgeving. Maar we doen niets aan de Europese grenzen om te zorgen dat de producten die hier naartoe komen aan diezelfde hoge eisen moeten voldoen. Dus dat level playing field is dus heel erg verkeerd.
13: Ja, dus die CBAM-wetgeving die werkt niet eigenlijk.
10: De CBAM-wetgeving is niet voor plastic van toepassing. Maar als je kijkt naar plastic, dan
13: wel
10: hebben
13: uitstoot.
10: We wel allerlei eisen in Europa straks die van kracht worden. En waar de industrie op in moet spelen om een verplicht aandeel gerecycled plastic toe te voegen. Circulair plastic noemen we dat. Mm-hmm. En dat is heel goed, hè, want dat geeft een stimulans om dus van fossiel af te gaan. En steeds meer over te schakelen op gerecycled plastic. En daarmee zou je in theorie ook een impuls moeten geven voor die investeringen te doen voor die grote ombouw van onze industrie. Om polymeren te produceren. Maar waarom komt dat niet van de grond? Omdat productie, investeringen, dat investeringsklimaat is in Europa heel ongunstig. We hebben hele hoge energiebelastingen in vergelijking met het buitenland. We doen dus te weinig aan de grenzen. Het is ingewikkeld qua vergunningverlening. Het buitenland zit niet stil. China is nu de grootste producent van circulair plastic. En dat komt dus omdat het daar goedkoper wordt geproduceerd. Komt het gewoon in overvloed naar de Europese markt? En gaan we de situatie zien, hebben wij gezegd met onze rapportage, dat we straks onze doelen dreigen in te vullen met recyclaat, gerecycled plastic, wat van elders komt.
13: Ja.
10: En ook het gesorteerde plastic afval, wat dus waardevolle grondstof is, wat we in dat proces nodig hebben, zien we een zorgelijke trend dat steeds meer buiten Europa getransporteerd wordt en om daar te verwerken. Dus er staan allerlei ambities en doelen die heel goed zijn en die we nodig hebben als stimulans en stok achter de deur om investeringen te doen. Maar allerlei andere voorwaarden. Het gaat echt om heel veel randvoorwaarden.
13: Precies,
10: ja. Die maken dat ook bedrijven, ook mijn achterban, zeg maar, die grote investeringen in nieuwe fabrieken. Want dat zijn totaal nieuwe processen die je moet inregelen. En ook innovaties die zij in hun R&D-labs opschalen samen met de Unilevers van deze wereld om die producten en of dat gerecycled plastic ook in allerlei producten te kunnen toepassen. Ja, we zien dat die technologie, dat Europa niet concurrerend genoeg is om dat hier te doen. Dat is jammer.
13: En nu wordt er al jaren gesproken over strategische.
10: Ja, dat
13: begrijp ik. En dan wordt er ook gesproken al jaren over strategische autonomie. Met andere woorden, we moeten het in Europa gaan houden. We moeten in Europa gaan ontwikkelen. En dat geldt eigenlijk voor allerlei sectoren. Maar eigenlijk zeggen jullie dus, de wetgeving die er gemaakt is afdoende. Daar moet iets mee gaan gebeuren. Het is een noodklok eigenlijk. Die je luidt, toch?
10: Het is een noodklok, maar ook wetgeving om zeg maar te stimuleren dat die ontwikkeling van circulair plastic, ook daar kan het nog nodig aan gebeuren. Hè? Want we hebben het heel veel, als we het hebben over plastic, over verpakkingen. We zien dat we daar ook het verst zijn. Hè? Ook als je kijkt naar inzameling, sortering. Zien we ook dat het gewoon de afgelopen jaren we het steeds beter zijn gaan doen, hè, qua inzameling en recycling. En Nederland doet het daar overigens ook nog steeds binnen Europa het best van.
13: Ja, want ik zie hier een rapportdaling van 14,4% in Nederland. Hè, verantwoordelijk voor de afname en de productie van virgin plastics eigenlijk.
10: Dus de grootste afname is in
13: van circulair plastic,
10: in virgin geproduceerd plastic. Want we hebben in Nederland een relatief grote plastic industrie die nauw verbonden is met de chemische industrie. In de chemie maak je de bouwblokken voor plastic. En die moleculen voor de chemie, om het even makkelijk te maken, worden voor plastics weer in ketens aan elkaar geregen. En in heel veel verschillende ketens. En in Nederland hebben we een heel rijk ecosysteem eigenlijk van plastics. Omdat we relatief veel industrie zich hier heeft gevestigd. En ook zich heeft gespecialiseerd in die polymeerproductie. Dat maakt ook dat we als Nederland een motor zijn van tal van ketens. Waar heel veel innovatieve materialen, kunststoffen, verwerkers, recyclers. De hele keten profiteert daarvan mee.
13: Kan je
10: dat
13: iets zeggen?
10: Werkt dus ook andersom. Ik begrijp dus als de productie stokt, dan.
13: Ja. Maar ja. Wat kan je iets zeggen over hoeveel procent van plastic nu op dit moment nog verbrand wordt, bijvoorbeeld?
10: Ja, dat is ongeveer 2/3. Iets meer dan 60% wordt nog steeds.
13: Dat is enorm eigenlijk.
10: Ja, dat is. Te veel eigenlijk, of tenminste, wij zeggen, kijk, het is altijd nog beter dan storten, wat in de rest van Europa gebeurt. En we hebben ook gezien dat het stortenverbod, dat daar een hele goede invloed van uitgaat. En wij zeggen dus ook als plastic ketenpartijen, we moeten in samenhang dingen gaan doen. En we moeten ook een eenduidig toekomstbeeld hebben van hoe gaan we dat uitfaseren. Hoe gaan we minder verbranden en hoe houden we die grondstof in de keten? Zodat we dat als grondstof kunnen gebruiken voor die verduurzaming. Dus dat is het grondstoffen of
13: het
10: fietsstokprobleem. Ja. Van wat je straks nodig hebt om die fabriek stabiel te kunnen laten draaien. Als die technologie hier opschaalt. En nou, dan moeten we wel eerst zorgen dat we een gunstig investeringsklimaat hebben. Zodat we die fabrieken ook kunnen ombouwen.
13: Ja, en een heel concreet voorbeeld is natuurlijk ook de Straat van Hormuz. Grondstoffen van plastic zijn natuurlijk oliën of olie.
10: Ja, zeker.
13: Daarbij pleit het alleen maar voor om nog meer circulair plastic te kunnen produceren. Om daar onafhankelijk van te worden, toch?
10: Ja, dat is op de lange termijn natuurlijk waar je naartoe wil. Dat je die afhankelijkheid van fossiele grondstoffen afbouwt. Dat kan niet in één keer. Maar dat is exact wat de leden van Plastics Europe ook hebben in hun routekaart hebben uiteengelegd. Van als je dan 2050 wil halen, kan dat. En daar hebben we voor de korte, middellange en de langere termijn. Hè, want 2050 is ver weg. Maar je moet gewoon wel een plan hebben van waar wil je naartoe dan? Hè, we hebben die doelen. En daar hebben we een heel realistisch traject op uitgezet. En daar zie je dus dat stokt. Omdat het van heel veel factoren afhankelijk is. Waar we nu met Europa, vooral Europees, maar ook hopelijk met de Nederlandse overheid zeggen van kom nou met ons ook. Laten we gewoon samen aan tafel gaan. Om ook dat plan voor Nederland gewoon in elkaar te smeden. Zodat we niet ieder voor zich allemaal zeggen nee, maar het moet zo. Nee, maar wij willen deze biofabriek nu. Nee, maar wij hebben deze duurzame opschaling en die moet nu. Nee, het moet allemaal.
13: En ineens is dat ook niet. Precies, en is dat ook niet als op het moment dat je dat zou inzetten in de lijn van strategisch autonoom worden. Waardoor je eigenlijk als Europa met elkaar gaat samenwerken. Dus ook de industrie, wat eigenlijk al gebeurt middels jullie brancheorganisatie. Dat je daardoor een sterker bolwerk wordt ten opzichte van concurrentie van buiten Europa.
10: Ik denk dat heel erg belangrijk is. Ik denk dat samenwerking, dat de kern is. De keten van plastic sluiten is best ingewikkeld. Maar we kunnen dat wel. Alleen geen enkele schakel kan dat op zichzelf.
13: Ik begon,
10: het vereist een samenhang en afstemming.
13: Ik begon deze uitzending ook met wetgeving. En ik noemde bewust ook die CBAM. En wat als industrie stoot je uit.
10: Ja.
13: Dat moet gaan veranderen. Daar word je gedwongen om te gaan innoveren en eigenlijk minder uitstoot te realiseren. Nu kan ik me ook voorstellen dat eigenlijk in die wetloop die er nu dus bestaat tussen plastic uit China en Europa voor jullie nu heel nadelig werkt. Hoe ervaren jullie dat?
10: Nou, sowieso, ik heb er ook al iets over gezegd. Hè. Het is ongelooflijk ingewikkeld om aan de Europese grenzen handelsstromen te controleren die alleen al voor de producten, de talloze pakketjes China, daar hebben mensen misschien wel een beeld bij. Maar zo is het ook met de boten, met plastic korrels, waar hier tal van ketens, van automotive tot de bouw, afhankelijk zijn van hun productielijnen en logistieke lijnen. Dus hoe wil je dat dan doen? Wat we wel zeggen als industrie Europa, wees nou verstandig En ga nu als je gewoon strikte of strengere stimulerende wetten, moet ik eigenlijk zeggen, opstelt. Hè, voor andere ketens ook. Om de productie van gerecycled plastic te ondersteunen en te versterken. Zorg er dan voor ook dat je tegelijkertijd iets doet om die handelstromen te controleren. En om te controleren of om te zorgen dat je fossiel plastic van gerecycled plastic kan onderscheiden. En dat je ook dat op een of andere manier probeert te weren.
13: Want, en dus, ja, dus los van. Precies. Dus los van die uitstoot.
10: Dan concurreert het ons weg.
13: Ja, want los van die uitstoot. Want daar hebben ze geprobeerd met die CBAM. Om dat in ieder geval de concurrentie gelijkwaardig te trekken. En ook eigenlijk wereldwijd daar een verandering in te realiseren. Is er dus nog geen wetgeving die ervoor zorgt dat dat stuk. Hè, dus puur de producten. Nee. Gelijkwaardig zijn.
10: Nee, maar we zijn in Europa ook een ster in wet en regelgeving die op papier klopt. Maar ook voor CBAM moet dat nog maar.
13: Het klopt, maar
10: uitreizen.
13: Het werkt nog niet voldoende. Nee,
10: we maken het daarmee ook ontzettend ingewikkeld. En we zeggen bedrijven die in Europa iets willen doen, moeten allemaal op papier aan dingen voldoen. En we verzuimen om die eisen ook van toepassing te laten zijn voor internationale opererende bedrijven en landen. Want er is, nou, kijk naar de geopolitieke situatie. Er is geen continent dat niet zijn eigen industrie beschermt. En dat moet Europa ook gaan doen. Want anders ja, is het prachtig alle doelen voor weerbaarheid en grondstoffenzekerheid. En
13: dus wat ik eigenlijk hoor.
10: En welvarende economie. Ja, we zijn van gewoon materialen en spullen afhankelijk van onze grondstoffen toevoer. En voor plastic zou je. En weet je, en ik wil vooral ook. Ja, er is zo'n kans ook.
12: Er is een groot verschil in de discussie die altijd over duurzaamheid ging. Ja. En circulariteit. En de discussie die nu over strategische autonomie gaat en afhankelijkheid. Dat is misschien wel een sterkere reden. Voor veel politici, voor veel bedrijven, voor veel duurzaamheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties. Om deze transitie wel te versnellen. Dus omdat je het niet alleen al vanuit duurzaamheid zou moeten doen, wat wel het geval is. Doe je het zeker omdat je afhankelijkheid enorm toeneemt.
10: Exact.
12: En dat is een sterker argument. En hopelijk is dat ook een positieve stimulans. Dat
13: het, en wat ik jullie eigenlijk beide hoor zeggen. Want af en toe dan kom ik dus in het parlement. En dan hoor ik eigenlijk daar heel veel over gesproken wordt. Maar wat er eigenlijk gebeurt. Je loopt nu nog steeds met je neus achter de feiten aan als het ware. Er wordt nog niet voldoende geacteerd. Omdat er nog veel over gesproken wordt, toch?
12: Ja, er is ook wel echt wetgeving die helpt, moet ik zeggen. En er is ook,
13: wat helpt er wel?
12: Bijvoorbeeld in de Europese wetgeving moet je minimale hoeveelheid gerecycled of circulair plastic toepassen vanaf 2030. Dus als jij een verpakking op de markt brengt, dan moet daar minimaal 10, 20 en op een gegeven moment 30% gerecycled plastic in zitten voor elke verpakking. Nou, dat gaat een enorme vraag creëren. Dat noemen ze eigenlijk vraagcreatie. Dat moet je wel goed handhaven, want anders wordt dat alleen maar ingevuld met circulaire plastics buiten Europa. Maar dat is op zich denk ik een heel goede maatregel. Vervolgens moet je wel de randvoorwaarden creëren dat je dus ook miljarden investeringen doet die aan dat materiaal gaan produceren. Daar schort het nog aan. Maar die basis is denk ik wel een goed uitgangspunt.
13: Ja, want in feite, jullie zitten eigenlijk als het ware aan het onderaan de keten. Hè?
12: Ja.
13: Dus daar ligt ook de verantwoording weer met rapportages.
12: Klopt.
13: En in hoeverre hebben jullie contact ook met, ja, ik denk veel waarschijnlijk, maar tot hoever gaat jullie wens, als het ware?
12: Nou, dat is wel een verandering. Ik denk, initieel waren we veel meer bezig met onze klanten. Dat zijn de retailers of online kanalen. En dan heb je consumenten. Dus dan ga je verder in de keten. Maar toen wisten we ook wel, ja, je moet ook terug in de keten. En niet alleen jouw leveranciers die verpakkingen maken. Die leveranciers die weer plastics maken. En de leveranciers daarvan die weer de grondstoffen voor plastic maken. Dus we zijn ook wel 3-4 stappen terug in de keten gegaan. Omdat we eigenlijk zeiden, we hebben een gezamenlijke uitdaging.
10: Ja.
12: En dat heeft wel geholpen om gezamenlijk meer te innoveren. En te zeggen, oké, wat is er dan nodig als je even uitzoomt en strategisch kijkt. En dan is een grote transitie nodig. En daar gaat het echt over miljarden investeringen. Dus dat heeft wel geholpen. Maar dat is wel makkelijker gezegd dan gedaan in de praktijk. En bovendien denkt niet elk bedrijf daar hetzelfde over. Wij kunnen natuurlijk als bedrijf kiezen. Gaan wij een pak soep in een plastic verpakking aanbieden, in een blik of in een glazen pot. En daar, dat zie je ook. Dus er zijn ook nog wel keuzes tussen materialen. Maar op zich is de stap ketensamenwerking daarbij wel gerealiseerd.
13: Dat bewijst eigenlijk ook waarom je hier bent.
10: Ja.
13: Dreja, toch ook de vraag van hoe is het eigenlijk met die industrie? Want er zijn ook fabrieken die het gewoon niet redden, die eigenlijk juist die vraag proberen in te vullen. Meer recycled plastic op de markt te brengen. Maar ze redden niet allemaal. Hoe zit dat precies?
10: Nee, we hebben het al over gehad. Op dit moment is Europa onvoldoende concurrerend. En ik denk dat we in Nederland, als we puur kijken naar de plastic industrie, daar ook nog wel een schepje bovenop hebben gedaan. Als je kijkt naar de voorbije jaren, hoge ambities voor wat betreft circulariteit en plastic. Maar waar het ontbreekt is dat er ook besef is dat je het dan ook moet ondersteunen. Dat je niet alleen, je kan geen hek om Nederland zetten. En je kan niet zeggen van verwerkers moeten hier verplicht vooruitlopend op Europa al gerecycled plastic bijmengen. Of we gaan een heffing op polymeren. Welke discussies hebben we
13: alle lidstaten nodig eigenlijk?
10: Zonder dat er begrip is hoe dat doorwerkt in een industrie die toch al gewoon het lastig heeft om concurrerend te zijn ten opzichte van de rest van de wereld. Omdat dat verknoopt zit met elkaar. Dus wij roepen vooral de politiek op om hier ook een beetje met moed en lef te kijken naar hoe kun je gewoon de bedrijven die hier zijn helpen om hier uitbreidingen te doen, investeringen te doen. Met ons ook te kijken naar de randvoorwaarden waar Thor het ook heeft. Hoe kunnen we die verbeteren zodat we innovaties hier wel krijgen? Want dat is wel de sleutel waarom we het wel kunnen. Hè? Want dat is gewoon ook wel, we kunnen het hebben over, maar dan hebben we gewoon niet zo'n leuk verhaal wat er de afgelopen jaren al weg is gegaan. En dat is een sluipend proces.
13: Ja. Maar het is ook aan de andere kant. Gisteren heb ik hier een onderwerp gehad waar het ging over recyclebaar beton. Daar is op dit moment een soort van kantelpunt bereikt. Waarin niet per se die grondstof, op het moment dat het gerecycled is, duurder is dan de virgin versie, zeg maar.
10: Dat is een mooi voorbeeld, ja.
13: Waar ik zo benieuwd naar ben ook, want we gaan zo meteen daarover verder praten, is wat hebben jullie daar specifiek nu voor nodig? Zijn dat fondsen? Is dat wellicht loskomen van de kapitaalmarktunie? Hè? Want die strategische autonomie die gaat geholpen worden op het moment dat daar heel veel investeringen vrij kunnen komen. Dus dat is ook een juridisch verhaal. Maar waar kijken jullie zelf naar?
10: Ik denk dat Thor daar een heel goed voorbeeld van kan geven van wat we aan de plastic tafel hebben uitgedacht om extra volume in de markt te proberen te zetten voor gerecycled plastic.
12: Hè? Ja, er zijn een aantal dingen die denk ik cruciaal zijn. Heel veel investeringsbeslissingen hangen af van onzekerheid. Ja. Het wegnemen van onzekerheid is eigenlijk het allereerste wat je moet doen. Dan heb je nog geen extra geld nodig. Dan moet je gewoon aangeven, zo gaat de wetgeving eruit zien. Zo interpreteren we die. En deze randvoorwaarden zitten daarbij. Dus dat is echt een politieke taak. Als bedrijf moeten we ook aangeven, zoveel gerecycled plastic gaan wij inkopen. En dan wachten wij niet tot 1 januari 2030. Wij gaan alvast dat nu doen. Zodat we ook leren. We moeten die supply chains opzetten. De nieuwe leveranciers onboarden heet dat dan. En daarmee kan je niet te lang wachten. Dus dat doen we eigenlijk al sinds 2010. En we denken dat als we dat gezamenlijk doen met meer bedrijven, dan krijg je grotere volumes. En die investeringsbeslissingen worden dan ook over grotere volumes gedaan. Dus als je een testje doet, gaat het misschien over 100 gram of een kilo. Mm-hmm. Als je naar een demofabriek gaat, gaat het misschien over 100.000 kilo. En een echte fabriek gaat over 25, 50 of 100 miljoen kilo. Dus die opschaling gaat echt exponentieel. Dat is ook een voordeel, omdat wij dan niet alleen als Unilever dat willen doen, maar dan willen wij heel graag samenwerken met concurrenten of met retailers die onze producten afnemen, want dan krijg je grotere volumes van. En de stap die we hebben proberen te zetten is dat signaal te geven, hoeveel willen we dan nu alvast gaan inzetten richting 2030, zodat we een soort van ingroeifase hebben. Nou, ik denk dat daar ook een goede reden voor is om dat te doen. En dan help je de sector ook. Dat moet je niet alleen maar importeren. Want dan help je de sector niet.
13: Wat los van eigenlijk de technologische vraagstukken. Want ik bedoel, het is natuurlijk heel ingewikkeld. Er moeten compleet nieuwe productielijnen neergezet worden. Zijn er nu bepaalde grondstoffen of bepaalde materialen die op dit moment eigenlijk dus al goed gerecycled worden? Ik noem net als voorbeeld beton. Zijn er nog meer van dit soort voorbeelden waar jullie eigenlijk naar kijken en kunnen kijken of daar een blauwdruk uit te halen?
10: Dat is juist het mooie. Technologisch is er enorm veel mogelijk. Ja. Juist omdat we zo'n rijk geschakeerde plastic industrie en keten in Nederland hebben opgebouwd. Met ook tal van gerenommeerde instituten. En het is echt het kennisniveau is ongekend. Je ziet dat er gewoon technologisch heel veel mogelijk is in Zelfs de hardere plastics. Ik neem een voorbeeld van Trenseo. Dat is een styreen gebaseerde polycarbonaat maken ze. Dat zijn harde plastics die in de lampenkappen worden gebruikt van Signify, meen ik. En die kunnen ze via een bepaalde technologie, gasification noemen we dat, kunnen ze dat weer tot op de moleculen terugbrengen, zodat er weer harde polycarbonaat plastic, echt gewoon heel, heel waardevol materiaal. Dat is op pilotschaal in Terneuzen. Het is een afsplitsing van Dow Chemical. Is dat ontwikkeld. Maar de fabriek gaat nu gebouwd worden in China. Dus ja, dit zijn dus van die voorbeelden dat je ziet dat in de technologie. En dat is meteen ook een voorbeeld van alle technologieën om plastic circulair te maken. En er zijn er vele en verschillende. Hebben ook allemaal een andere route in wat ze nodig hebben. Want sommige zitten nog in een beginstadium.
12: Misschien antwoord op jouw vraag is bijvoorbeeld blik en metaal. Ja. Daar betaal je geld voor om dat te mogen recyclen. Want het eindproduct is nog meer waard. Plastic, daar krijg je geld voor. Je krijgt eigenlijk een berg plastic en een zak geld om het te gaan verwerken. Die situatie is natuurlijk onwenselijk. Als dat materiaal waardevoller wordt, dan krijg je hetzelfde als met blik. Bij glas is het ongeveer gelijk. En dan gaat het vanzelf, zeg maar. Dan gaat het in ieder geval een stuk makkelijker. Ik denk dat sommige plastic types daar wel naartoe kunnen werken. En andere hebben nog wel een x-aantal jaren dat nodig.
13: Maar neem bijvoorbeeld veel gebruikte petfles.
12: Ja.
10: Ja.
13: Hoe is het daarmee? Want dat is natuurlijk iets waar jullie veelvuldig... op inzetten ook.
12: Ja, PET heeft natuurlijk een ander inzamelsysteem. PET voor dranken, dus dat is een statiegeldsysteem.
13: Merk je dat het daardoor makkelijker wordt?
12: Ja, want je krijgt eigenlijk controle over de stromen. Maar je kan niet op elke verpakking statiegeld gaan heffen. Want dan moeten consumenten met een volle kar naar huis en met een volle kar weer terug. En dat is vrij inefficiënt. Maar het principe dat je dat aan de achterkant heel goed regelt... is wel heel sterk. Want dan zeg je eigenlijk als producent... ik wil een fair share. Ik wil een aandeel van wat ik op de markt heb gebracht... ook terug hebben. Want dat is mijn kwaliteit. En ik weet dat die goed is. En daar ben ik ook zo goed in... dat ik dat ook weer in durf te zetten. Dus daar heb ik geen voedselveiligheidsrisico. Dus van een groene fles iced tea... kan je weer een groene fles iced tea maken. En van een paarse fles shampoo... kan je weer een paarse fles shampoo maken. Dus dat systeem kan wel. Maar wij denken niet dat je voor elke verpakking... de consument moet vragen om het weer in de winkel terug in te leveren... En de winkel wil ook geen inzamelpunt worden van alle verpakkingsmaterialen. Dus we moeten toch een route bedenken daaromheen. Maar het principe is zeker waardevol.
13: We gaan zo verder praten.
14: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: cd, Swedish Taboo.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: In Let's Talk Business vandaag heb ik hier te gast Drea Berghorst. Zij is Managing Director Nederland voor Plastics Europe Nederland. En Thor Tummers van Unilever. We hebben het over recyclebaar plastic. Hoe kunnen we die industrie sneller laten groeien? En het stagneert, blijkt uit een rapportage. Zijn er nog meer eigenlijk onderwerpen uit deze rapportage? Want we kunnen hem natuurlijk nooit in dit uur helemaal bespreken. Maar waarvan je zegt van ja, die vind ik wel heel interessant om te benoemen. Ik wil straks natuurlijk heel graag hebben over start-ups. Want ja, hoe hou je die dan in Europa? Want het gaat natuurlijk over die strategische autonomie, ook voor de Europese industrie. Wat staat er nog meer in bijvoorbeeld?
2: Wat ik zelf, en dan zoom ik even in voor Nederland, hè, want tweejaarlijks kijken we dan ook op specifiek landen, hoe doen ze het dan? Nou, dan zie je dat Nederland qua productie het meest verliest, het snelst verliest. Dus dat is echt wel alarmerend. Europees loopt het allemaal terug, maar in Nederland nog iets harder qua plastic productie, dus primair. En daardoor komen dus ook de alternatieven voor fossiel onvoldoende van de grond. Maar dat hadden we al gezegd.
0: Ja.
2: Maar wat daar... ik ben ook een optimist. Dus als ik dan ook kijk naar voor Nederland wat er wel goed gaat, is dat we ten opzichte van de rest van Europa hier qua infrastructuur die we nog wel hebben, downstream zeggen wij dan, ook heel veel potentie nog hebben wat we gewoon laten liggen, wat we wel kunnen benutten. Dus als je gewoon daar een goed plan voor de middellange en lange termijn opzet.
0: En heb je het dan eigenlijk over dat we, we zijn een land met een goede infrastructuur, goede bereikbaarheid. Is dat eigenlijk waar je op doelt? Met name de havens waar je natuurlijk gebruik van kan maken.
2: We hebben hier alle schakels van de keten hebben we hier. Ja. Dat hebben we ook ervaren een jaar geleden. Exact een jaar geleden zaten we de laatste hand te leggen aan het advies, eindrapport van de plastic tafel. Dat waren alle partijen in de keten van begin tot eind. Inclusief maatschappelijke organisaties die daar probeerden een pakket neer te leggen. Waarmee we zeg maar dit toch in een andere vaarwater kregen. En die versnelling erin kregen om ook in co-creatie met de overheid te kijken van wat kunnen we aan knelpunten wegnemen? Hoe kunnen we het versnellen? Hoe kunnen we als Nederland inderdaad een voorsprong nemen? En dat was wel onder de druk geboren van een nationale norm die werd teruggedraaid en een heffing die werd verlegd naar de afvalsector. Dus het was wel enigszins
0: twee jaar geleden
2: afgedwongen.
0: Was het ongeveer.
2: Nee, exact een jaar geleden dat het eindrapport verscheen.
0: Precies, ik heb daar ooit een frisdrankfabrikant ook over gesproken, dus ik herken het verhaal een beetje.
2: Ja.
0: Maar waar ik ook benieuwd naar ben, want we hebben net geconstateerd.
2: Maar dat zouden we weer op moeten pakken, was eigenlijk wat ik nog even af wilde maken.
0: Nee, precies. Nou, maar volgens mij komen we uiteindelijk ook wel weer dat stuk. Maar waar ik benieuwd naar ben is, Nederland loopt ergens voor met de industrie, maar daar blijkt ook uit dat er fabrieken gesloten worden. Hoe zou je die fabrieken kunnen typeren? Zijn dat start-ups of zijn dat wel fabrieken die al behoorlijke volumes kunnen produceren?
2: Nou, ik praat voor een heel groot deel voor de gevestigde industrieën. En dat is wel het fundament, denk ik, waar je ook waar je ziet dat ook start-ups en nieuwe ontwikkelingen uit voortkomen. Dus in dat opzicht, nou, nogmaals, is het gewoon heel zorgwekkend dat we dat de primaire productie dat afkalft en dat de investeringen om die fabrieken die hier 50, 60 jaar geleden zijn gebouwd, die infrastructuur, dat die investeringen niet hier komen, maar dat die naar elders vertrekken. Want uiteindelijk op de langere termijn is dat denk ik ook niet goed voor het investeringsklimaat van allerlei nieuwe chemische ontwikkelingen en nieuwe technologieën die hier nu die ook proberen heel acuut hun ontwikkeling gefinancierd te krijgen voor de next fase. Hè? Dus we zijn allemaal van elkaar afhankelijk, maar we hebben ook allemaal weer net wat anders nodig op de korte termijn. Vandaar ook steeds mijn pleidooi. En dat vinden beleidsmakers en politici ook wel ingewikkeld. Maar ja, je moet wel een plan hebben. En je moet een duidelijke richting hebben. Duidelijkheid is wat alle ondernemers je zullen vertellen, dat hebben ze nodig. Ja, duidelijk stabiel beleid. Ja, weten waar ze aan toe zijn voor de langere termijn.
0: En dat dan heb je ook te maken met, hè, want het is toch een nieuwe techniek met start-ups bijvoorbeeld. Als je kijkt naar het verleden, start-ups. Veel tech-start-ups zijn eigenlijk allemaal Europa uitgetrokken, omdat ze hier de investeringen niet kregen. Dus het investeringsklimaat bleef achter. Is dat ook de reden dat als je dit zou vergelijken met in dit geval recyclebare plastic, ook iets waarvan jullie denken van nou, was dat niet snel veranderd, gaat het hiermee hetzelfde gebeuren?
2: Ja.
0: En missen we weer de boot?
2: Ja, dat is al aan het gebeuren. Hè. We zien dat China is de grootste producent van gerecycled plastic nu. Maar ook andere landen in Azië en in de Verenigde Staten, waar energie goedkoop is, daar is het ook heel makkelijk om een gerecyclede plastic fabriek dan daar van de grond te krijgen. Dus ja, die stromen die gaan elders heen. En dat is al aan het gebeuren. En ik denk dat voor mijn tak van de industrie, niet voor de delen in Nederland waar dat heel erg wordt gevoeld. Hè. Ik 2 weken geleden kondigde Dow aan, 600 mensen in Nederland gaan eruit. Dus de signalen zijn er.
0: Staat zwaar onder druk.
2: En dit kost gewoon heel veel werkgelegenheid. En dit gaat. Ja, dit is al een paar jaar aan de gang dat we horen over fabriekssluitingen. En heel veel is al dicht. En dat is heel zorgwekkend.
0: Is energie per se altijd de oorzaak? In dit geval bij jullie industrie? Of speelt er meer?
2: Er speelt veel meer. Energie is wel een factor. Want we zien dat we gewoon duurder zijn dan ook de ons omringende landen in Europa. Maar daarnaast maken we het in Nederland ook erg ingewikkeld. Eisen die weliswaar op papier kloppen. Maar in de praktijk, mag het nou wel of niet? Dan gaat het ook over wanneer mag je plastic ook als grondstof gebruiken. Daar zijn ook allerlei regels voor. Afvaltransporten. Ik kan een eindeloze lijst van randvoorwaarden maken die best wel ingewikkeld zijn. En waar we ook gewoon als industrie last hebben van Europa. Kom eens gewoon met 1 kader wat voor alle landen geldt.
3: Misschien kan ik een beetje toelichten ook over de scale-ups. Dus ik denk dat het rapport laat een alarmerend beeld zien van bedrijven die gaan productie verliezen en dus reorganisaties doen. Daarmee heb je het nog niet over wat je gaat missen, wat misschien wel heel mooi opgebouwd kan worden. En dat zijn scale-ups die innovatieve technologieën hebben bedacht. Die hebben ruimte nodig, die hebben financiering nodig, een snel vergunningstraject. Soms hier en daar een beetje extra hulp in de vorm van subsidies of cofinanciering vanuit bedrijven. Als je dat vergelijkt met de VS bijvoorbeeld, dan is het niet een beetje beter, dan is het 3-4 keer beter.
0: Dus dat is eigenlijk feitelijk al bewezen.
3: Ja, en als je dan een kleine scaler bent, dan zeg je, ik ontwikkel die wel hier, want ik heb allemaal slimme chemici hier en ik heb een goed contact met autoriteiten om dingen te testen. Maar als ik mijn fabriek ga bouwen, dan doe ik het in de VS. Want of in Zuidoost-Azië of rondom Saudi-Arabië. Want daar krijg ik de ruimte, de snelheid en de financiering.
0: Ja, daar kennen we natuurlijk alle uitspraken van Trump weer bij. Van hè, laat maar stromen. De grondstof in dit geval. Gewoon op de ouderwetse manier toch ook.
3: Ja, die hoeft de transitie misschien niet te maken.
0: Nee, dat vind ik
3: niet
0: zo belangrijk.
3: Nee. Maar de transitie wordt wel gemaakt omdat in Europa die wetten er wel zijn om het te verplichten. Maar dat zou je ook graag in Europa als investeringskans willen zien. En dan krijg je dus ook innovatie van en banen en investeringen. En dat is een positieve spiraal. Ja. We zitten nu helaas in de negatieve spiraal.
0: En waar ik dan zo benieuwd naar ben, want er wordt allerlei wetgeving ontwikkeld. Daar is nu ook de belofte, we gaan vereenvoudigen. Dat zie je op allerlei fronten. Is dat aan de gang? Maar waar is dan misgegaan bij de ontwerpen? Worden jullie wel voldoende meegenomen in wetsontwerpen, dat soort zaken?
2: Nou, ik denk dat een fundamentele fout, maar een beperkend inzicht, laat ik het zo maar zeggen, is dat naar circulariteit heel lang gekeken is vanuit het perspectief van milieu, afval. Ik begon ook al te zeggen, iedereen denkt bij plastic ook aan, ook helaas, heel veel negatieve zaken. Terwijl het een fantastische uitvinding en heel goed materiaal is. Maar we zijn het allemaal over eens. Plastic hoort niet in het milieu. Maar laat nou circulariteit ook een fantastische kans zijn om ook iets te doen aan dat afvalprobleem. en te zorgen dat je het in de keten houdt. Maar dan moet je niet louter door die economische of door die milieubril kijken. Maar dan moet je het ook als een industrie en
0: je moet economisch een sluitende business case zijn.
2: En een innovatie. Ja. En je moet zorgen inderdaad dat het ook aantrekkelijk wordt om daarin te investeren in die toekomst. Ja. Dat willen bedrijven. Want die zien dat ook als een enorme kans. Omdat Europa is de bakermat van plastic. En nog heel veel hoogwaardige materialen worden hier. De innovaties wat Thor net ook als voorbeeld gaf. Men wil hier die innovaties doen en zou ook de vervolginvestering wel willen doen als we dat aantrekkelijk maken. Maar dat is dus wel als we met z'n allen, en ik denk dat we dat maatschappelijk gezien, willen we dat. En dat is ook het goede streven, dat we de economie veel duurzamer maken. Ja. Want we kunnen niet doorgaan met alles maar verbruiken.
3: Dat de wetgevers die consulteren wel degelijk bedrijven. En die proberen echt wel inzicht uit de markt te halen. Ik denk dat een van de nadelen is dat ze ook verkeerde signalen krijgen. Een van die signalen is bijvoorbeeld, consumenten zijn prima bereid om meer te betalen.
2: Ja.
3: Voor dierenwelzijn, voor eerlijk loon, voor duurzamere ingrediënten.
0: Daar is gewoon een kentering gaande.
2: Ja, dat
0: is gewoon niet zo. Je moet die verantwoording ook nemen. Dat is geen discussie meer.
2: Nee, dat is niet zo.
3: Nee, dus als je als wetgever dat signaal krijgt, dan denk je, ik kan dit allemaal prima doen, want dat komt wel goed. En in de praktijk komt dat dan dus niet goed. En zeker niet als je bedrijven ook wil stimuleren om bovenwettelijke inspanningen te zetten. Dus ik denk dat wetgevers weten wel degelijk wat de effecten in de praktijk zijn. Maar ze krijgen onjuiste signalen over het gemak van die transitie. En dan is de praktijk vrij hard. En dan zie je dat dergelijke innovatieve start-ups het niet halen. Terwijl iedereen er eigenlijk over eens is dat het wel een goed idee is.
2: En dat is denk ik ook een heel erg belangrijk element wat je aansnijdt. Dat we moeten ook kijken naar consumptie. Hè? Want consumptie neemt toe. De plastic consumptie in Nederland. In Europa vlakt het af. Dus we hebben het gewoon ook nodig. Juist voor verduurzaming. Want het is ook als je kijkt naar auto's. Het maakt het lichter, sterker. Dus het is een interessant rapport van het PBL verschenen gelijktijdig. Mm-hmm. Waarin ze verschillende visies over plastic naast elkaar hebben gezet. En daar zie je ook in dat maatschappelijk heel erg sentimenten die bij de politiek binnenkomen natuurlijk. Het voorstellen van het is een kraan die kunnen we dicht doen.
0: Iedereen denkt aan bijvoorbeeld hebben plastic aan plastic soep.
2: Ja.
0: Als voorbeeld.
2: Ja.
0: Maar dagelijks leven, we ontkomen er eigenlijk niet aan.
2: Nee, het is een essentieel materiaal. En nogmaals, we zijn het allemaal eens dat we het moeten verduurzamen. Dat we ook moeten afschalen van fossiel. Dat we het van andere materialen moeten maken. Maar dat is ook niet een knop die je zomaar omzet. Dat is een enorme transitie. En die transitie willen we maken. Die kunnen we maken. Maar dan moet je daar ook een duidelijk richtinggevende stip op de horizon zetten.
0: Ja.
2: En daar ook een plan op zetten.
0: We hadden het net al even over de ketensamenwerking. Want volgens mij is dat cruciaal om dat goed met elkaar te laten samenwerken.

0: leveren en dan moet jij die maar betalen en dan noem ik het samenwerking. En ik denk dat er nog heel veel van dat soort voorbeelden zijn. Dat noem ik nog niet echt ketensamenwerking. Daar zitten ook gewoon deelbelang in en commerciële kansen. En ik ben daar helemaal niet tegen, maar ik denk wel dat de oproep tot samenwerking is makkelijker gedaan. Maar als je door gaat kijken, wat verwacht je dan van de ander? Moet ik de verpakkingen aanpassen als Unilever zijnde? Moet mijn leverancier aanpassen? En dan wordt het al moeilijker. Dus als je eerlijker bent over wat verwacht je van de ander en welke stap ga je zelf zetten om die transitie te begeleiden, nou dan wordt de groep al een stuk kleiner.
1: Stel je nu voor dat de concurrentie van buiten Europa level playing field is. Schoon gelijk. Probleem is opgelost. We hebben eerlijke regels, wet en regelgeving. Iedereen produceert onder dezelfde voorwaarden. Waar zit dan nog de grootste uitdaging?
2: Goh. Ik denk, en dan praat ik even puur, Thor gaf net aan qua samenwerking, hoe dat is vanuit het perspectief van een grote multinational. En ik praat vooral met beleidsmakers en met politici namens het collectief van de plastic producenten in Nederland. En dan denk ik vooral dat we als Nederland de blik openen en gewoon ook ons gedragen als een klein land in een grote wereld en zien hoe we ook samenwerking in Europa. Als Nederland van oudsher, ja, ik loop al wat langer mee, waren we altijd heel erg ambitieus in Europa. Maar
1: eigenlijk
2: maakten we het ook waar.
1: Buiten de postzegel kijken.
2: Buiten de postzegel kijken en zorgen dat we Europees ook samenwerken om die goede wet en regelgeving voor Europa, om te zorgen dat we hier die weerbare economie en duurzame samenleving neerzetten.
0: Ja, ik denk misschien aanvullend. Ik denk dat jouw stelling is heel interessant. Stel dat level playing field er is. Ik denk dat een van de uitdagingen die ik in het begin noemde. Je hebt dus financieel los je dan redelijk op. Juridisch los je redelijk op. Technologisch ontwikkelt er veel. Eentje die dan nog wel bestaat is organisatorisch. En je hebt het over ongelooflijke hoeveelheden. Mensen kunnen zich daar bijna geen voorstelling van maken. Maar ik zou iedereen willen aanmoedigen om een keer bij een grote recycler of een inzamel of een sorteerder te gaan kijken. En dan zie je pas wat voor over extreme hallen dat gaat. En op online kan je dat ook wel vinden. Dat stuk is nog wel een interessante uitdaging. Hoe ga je ervoor zorgen dat die bergen met ingezamelde materialen uiteindelijk weer in nieuwe producten terechtkomen? En dat zijn twee ketens aan elkaar koppelen die tot nu toe heel weinig met elkaar van doen hebben. Want de een krijgt gewoon super schone nieuwe grondstoffen en de ander schuift het de oven in.
1: Ook hier zou je een parallel mee kunnen trekken, bijvoorbeeld bij de goedkope kledingindustrie. Want daar bergen
2: zeker
1: stoffen die eigenlijk gewoon niet meer terug in de keten kunnen, omdat ze gewoon niet voldoen aan de standaarden die men wenst, toch?
2: Ja, nee, voor een deel denk ik hetzelfde beeld. Ja, er blijven altijd van die bergen over. Ik reed toevallig inderdaad dit weekend door het havengebied van Gent en dan zie je ook dat circulariteit is ook wel. Kost veel ruimte en het is ook veel meuk, zeggen wij thuis, en rotzooi.
1: Maar het is
2: en
1: bijna dat, vergelijkbaar eigenlijk met het datasysteem. Hè? Dus zorgen dat je goede kwalitatieve data hebt.
2: Ja.
1: Dan pas gaat je systeem werken. Dat geldt ook voor grondstoffen, toch?
0: Dit geldt identiek. Dus je moet zorgen dat als je iets ontwerpt, of het nou een verpakking is, of een plastic product, of een t-shirt,
2: exact,
0: of een textiel, dan moet je eigenlijk al rekening houden hoe wordt dat uiteindelijk ingezameld en kan het dan weer circulair ingezet worden. Het geldt zelfs voor elektronica. Je kan dat allemaal op elkaar persen en lassen, zodat dat niet meer los kan. Maar als je daar in design rekening mee houdt, dan kan je er daarna nog veel meer mee. En als je dat niet doet vanuit het milieu, doe het dan vanuit de waarde. Het is gewoon geld waard. En daarom zie je dat sommige circulaire stromen wel groot zijn en andere veel kleiner.
1: Dus je noemde aluminium eigenlijk als voorbeeld ook. Precies.
2: Ja, dus we moeten ook wel toe naar juist innovatie in het materiaal, zodat we ook minder grondstoffen gaan gebruiken, uiteraard. Ja.
1: Maar wat zijn de concrete stappen? Als jullie het voor het zeggen zouden hebben, als industrie, maar ook als afnemer, die er nu gezet moeten gaan worden?
2: Ja, dat zit hem denk ik veel meer in de dingen bij elkaar brengen. En zorgen dat we vanuit hetzelfde plaatje richting waar werken we naartoe, gaan kijken naar wat moeten we dan één doen. Ja, ik praat toch voor de industrie, om te zorgen dat de plastic industrie die we hier hebben, dat we die hier houden. Dat we zorgen. En dat is, dat is ook geld.

0: of ondersteuning voor die industrie. Maar dat is voornamelijk ook, denk ik, een allocatieprobleem. Want we hebben een klimaatfonds. En we hebben ook gewoon de energietransitie gezegd. Wat vinden we belangrijk genoeg, ook maatschappelijk, om dat te financieren. Het is altijd een vorm van cofinanciering. Hè? Zorgen dat die investeringen weer... Dat die bedrijven weer gaan investeren. Dat is het allerbelangrijkste.
1: Precies. En welke overheid moet hier als eerste de stap zetten? Is dat de Nederlandse overheid? Of moet Nederland toch bij wijze van spreken op Brussel wachten? Of andersom Brussel moet gaan activeren?
0: Nee, dit moet ook Nederland doen. En tegelijkertijd moet Nederland ook als de wiede weerga zorgen dat ze met de goede dingen in Brussel aan tafel komen. Want daar wordt nu op dit moment over al dit soort vraagstukken van hoe gaan we de Europese industrie helpen? Hoe gaan we instrumenten maken die zowel investeringen aanjagen als ook zorgen dat we gewoon iets aan de grenzen gaan doen op handelsgebied? Nou, concurrentiekracht, weerbaarheid. Europa is wakker, maar we horen nog eerlijk gezegd vanuit mijn brancheperspectief weer iets te weinig. We horen wel de goede taal, maar iets te weinig wat Nederland gaat doen met ons.
1: Om een voorbeeld te noemen, de Industrial Accelerator Act is daar een voorbeeld van. Is dat op dit moment iets wat wel, waarvan je een bepaalde beweging ziet? Werkt dit?
2: Ja, ik denk dat dat een heel goede denkrichting is. Dat is echt veel meer vanuit het industriebeleid gedacht en veel meer vanuit strategische weerbaarheid en minder afhankelijkheid. Dus ik denk dat dat echt een bal is die in Europa ligt om daarmee door te gaan. Ik denk niet dat alleen maar aan wetgevers de kansen of de verplichting ligt in die drie prioriteiten. Ik zou ook zeggen, bedrijfsleven weet eigenlijk wel waar het heen gaat en moeten die investeringen ook nemen en moeten ook gaan kijken of ze dat meer in gezamenlijkheid kunnen doen. Wij proberen dat dus met concurrentie. Dat is echt een andere aanpak dan voorheen, want dan regel je eigenlijk je eigen winkeltje. En ten derde is het zo dat we als die randvoorwaarden aantrekkelijk zijn, dan kan je opschalen. En als je gaat opschalen, dan wil je eigenlijk innovatie blijven stimuleren. En dat is ook een gezamenlijke inspanning van overheden die daarvoor randvoorwaarden schetsen en cofinancieren. Kennisinstellingen, universiteiten en toegepaste kennisinstellingen die allemaal nieuwe technologie ontwikkelen. En bedrijven die daar gewoon ook als klant dus een lange termijn afnamegarantie zouden moeten geven. Als je dat soort stappen zet, dan denk ik dat die transitie vele malen sneller kan gaan. Dus niet alle ballen bij de Europese Commissie, maar wel duidelijkheid over wetgeving. En die Industrial Accelerator Act is daar een goed voorbeeld van.
1: Drea?
0: Ja, zeker. De Industrial Accelerator Act is de goede richting. Is de richting waar we naartoe moeten. Waar nog onvoldoende aanknopingspunten zijn, is voor chemie en plastic. Maar dat vindt echt op dit moment plaats met de Critical Chemical Alliance en Circular Plastic Alliance. Dat zijn platformen die door de commissie in het leven zijn geroepen om juist ook voor plastic en voor chemicaliën ook te kijken naar hoe krijgen we dan niet alleen de productie, hoe stimuleren we die, maar hoe zorgen we ook dat we vraag naar circulaire producten stimuleren. Hoe doen we gelijktijdig ook iets aan de Europese grenzen, aan de handelsstromen, zodat we ook onderscheid kunnen maken tussen fossiel en circulair plastic wat elders geproduceerd wordt. Nou, tal van ingewikkelde vragen waar de oplossingen en instrumenten moeten komen die in die Industrial Accelerator Act gaan landen. En die, dan noem ik er nog één, die heel belangrijk gaat zijn voor circulair plastic. Dat is de Circular Economy Act, waar Brussel nog dit jaar mee gaat komen. En waarvan wij ook zeggen als Plastics Europe, daar moeten een heel aantal dingen gewoon in neergelegd worden. Op tal van knoppen moeten we gaan draaien.
1: De voorwaarden moeten eigenlijk.
0: Maar dan moet je die voorwaarden daar in die wet verankeren.
1: Ja, met andere woorden, we kunnen wel afsluiten. Er wordt aan gewerkt. Alleen dit moet nu nog een stuk sneller. Is dat de conclusie?
2: Ja, wat mij betreft is dat wel de oproep.
0: Ja.
2: En we moeten dat zelf ook doen. Hè. Laten we eerlijk zijn. Er zijn natuurlijk heel veel redenen om te zeggen dat iets nog niet kan. Kan
1: maar het ecosysteem,
0: en we zitten ook niet
1: dat stil. Moet gaan functioneren. Precies.
2: Ja, klopt. En eigenlijk liggen die kansen er ook wel. En ik denk dat we vooral over de duidelijkheid en opschaling moeten hebben. En wat minder over überhaupt dat hele verre toekomstbeeld. Er zijn natuurlijk altijd partijen die zeggen, ik zie een toekomst voor me zonder plastic. En anderen zeggen, ik zie een toekomst voor me met helemaal circulaire plastics. Nou, daar kunnen we nog jaren over praten. Maar
1: de trap moet iets meer treden krijgen.
2: Ja, exact.
0: Nou ja, het motto van het kabinet is aan de slag. Hè? Dus dat zijn wij ook. En dat gaan we hopelijk iets meer gecoördineerd ook. We hebben ook gezegd als plastic tafel van, maak plastic nou tot ook daadwerkelijk in je aanpak tot een speerpunt voor je industriebeleid.
1: Mag ik jullie danken voor de komst naar de studio, voor dit gesprek. En nou, we hopen dat we over een jaar alweer vordering kunnen constateren, toch? Zou je kunnen zeggen?
2: Ja, dat durf ik wel op in te zetten.
0: Nou, daar sluit ik me bij aan.
1: Ja. Dreja Berghorst, Managing Director van Plastics Europe Nederland en Thor Tummers van Unilever. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.
3: Dit is New Business Radio.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
8: Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
10: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
11: Let's Talk Business op New Business Radio.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht, is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwe verkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
10: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
11: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Iedereen heeft een AI-strategie, maar hoeveel organisaties hebben er nu echt iets aan? Mijn gast van vandaag weet dat als geen ander. Luc Lipline werkt namelijk al 20 jaar op het snijvlak van technologie en business. Met projecten voor de Rijksoverheid, PostNL, banken, verzekeraars en de vastgoedsector heeft hij altijd dezelfde rode draad. Organisaties slimmer laten werken met data. En sinds dit jaar doet hij dat onder zijn eigen vlag. Lipline. Luc, welkom.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: 20 jaar. Als je even terug in de tijd moet gaan, Luc. 20 jaar geleden. Wat was toen het inzicht op het gebied van het verzamelen van data?
3: Open data bestond nog niet echt. Dus de overheid, rijksoverheden, instellingen publiceerden niet heel veel data. Bedrijven werkten veel met Excel. Dat is trouwens nog steeds zo voor veel markten. Maar de kosten waren echt enorm. Dus kijk, ik weet dat ik heb veel data ingekocht. En we hadden wel eens budgetten van 1,2, 1,3 miljoen euro per jaar om data in te kopen. En diezelfde data die kopen we nu in voor minder dan 100.000 euro. Dus je ziet dat de waarde van data echt enorm is afgenomen. Hetzelfde geldt om de tooling. De tooling die toen op dat moment gebruikt werd. Echt de grotere data science, machine learning, analyse pakketten. Voorlopers van AI. Ja, dat waren licenties van tonnen per jaar die je moest betalen. En nu heb je tools die krachtiger zijn. Die je gratis mag gebruiken. Of voor een paar tientjes per maand. Dus ja, iedereen heeft nu toegang tot dezelfde tools. En zelfs betere tools dan er ooit eerder beschikbaar waren.
2: Alleen, het verschil is natuurlijk wel dat als je weet waar het vandaan komt, dat je het ook beter waarschijnlijk kan inzetten. En dat is eigenlijk ook het ding waar we over gaan praten. Het woord van dit jaar is eigenlijk wel agentic agents.
3: Ja, agentic agents, agentic AI. Ik weet niet of iedereen weet wat het is, maar even simpel uitgelegd. Kijk, ik vind het makkelijk om een voorbeeld te noemen van hoe gingen dingen de afgelopen 20 jaar en waar staan we nu? 2 weken geleden had je de Google Developers Conference. En Google gaf daarin zelf ook aan dat de zoekbalk, zoals we die afgelopen 20 jaar kennen, dat die gaat verdwijnen. Maar dat was voor 20 jaar lang wel de standaard. Je moest hoog staan in Google en dan kreeg je klanten. En wat er nu gaat gebeuren met agentic search, agentic AI, is dat je niet alleen zoekt naar een paar schoenen, maar dat die paar schoenen ook direct gekocht worden, direct geleverd worden. En als het een andere bestelling is waarvoor je thuis moet zijn, wordt er in je kalender gekeken. Ben je wel thuis en dan wordt het ook bezorgd. Dus het gaat ook echt acties overnemen. En die werelden die gaan in elkaar blenden. En dat is wel een hele interessante tijd.
2: Kan ik me voorstellen, want ik kan me de voorbeelden nog herinneren van dat er ooit verteld werd over koelkasten.
3: Oh ja.
2: Slimme koelkasten. Dus zij kijken, op de koelkast kijkt voor jou hoeveel boter je nog in voorraad hebt. Als er nog maar 2 pakjes over zijn, komt het op de lijst voor welk product dan ook. Dat is eigenlijk nu al werkelijkheid.
3: Ja, dat is wel werkelijkheid. Ja. Nee, AI is echt nu. Ik vind een heel ander voorbeeld. Maar ik was 2 weken geleden in Abu Dhabi met mijn vrouw en de kinderen. En we gingen naar een pretpark toe. Dus mijn vrouw die opent de Uber app. Die klikt daarop. En dan krijgen we Uber besteld. Dan komt de zelfrijdende Uber naar je toe. Dus ik denk, ja prima, zal wel iemand in zitten. Weet je, test pilot fase. Dat busje komt aan. Dat was voor ons, zat niemand in. Ik denk, oh. Dus wij proberen die deur te openen. Gaat niet open. Moest weer op de app klikken, ging de deur open. Zitten we erin, rijden we 1 minuut, gaan de speakers af. Met het supportteam van Uber, gelet op veiligheid. Iemand heeft de gordel niet om gedaan en dat was dus een van de kinderen. Ja, gordel omgedaan en het busje reed weer door. Want anders moest het busje aan de kant gezet worden. Nou, daar kwamen we aan. Dat was gewoon echt de publieke weg. Hè. Stoplichten, tunnels, alles gewoon meegemaakt. Toen ging ik nadenken van ja, maar wat betekent dit nou eigenlijk? Ik ging zoeken. Er zijn 90 miljoen taxichauffeurs nu wereldwijd. In Nederland 60.000 taxichauffeurs. Vincent Karremans is nu met de regels bezig. Dat over 3 jaar ook hier dit allemaal zelfstandig kan gaan rijden en opereren. Ja, die mensen die moeten iets anders gaan doen. Maar ook daar, los daarvan. Kijk, ik heb een vastgoed achtergrond. Dus ik koppel het ook altijd wel aan locatie. En bij waardebepaling gaat het om locatie, locatie, locatie. Maar dus stel je voor dat je een ondergrondse parkeergarage hebt. Of je hebt een bepaald vastgoedobject waarbij bereikbaarheid een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Nou, die metrics gaan allemaal op de kop. Dus deze ontwikkelingen, die zijn er nu, die komen er nu aan. En ja, die hebben gewoon echt heel veel invloed op factoren. Dat vind ik enorm interessant om dat te volgen.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook wat je continu in de krant leest. Er gaan banen op de schop, ja. Er gaan banen verdwijnen.
3: Ja.
2: Eigenlijk werkt het heel vaak disruptief, maar het biedt ook nieuwe kansen.
3: Ja, het biedt zeker nieuwe kansen. Kijk, dit is goedkoper, dit is sneller. Deze mensen kunnen ook andere dingen gaan doen. En als ik naar bedrijven kijk, dan loopt het daar soms wel op stuk. Dus even heel praktisch. Iedereen heeft toegang tot dezelfde AI-tools. Iedereen wil deze kansen pakken. Want het voorbeeld wat ik net aangaf is heel beeldend. Iedereen snapt dat het een gigantische impact heeft. Maar dan zie je dat de dingen die geprobeerd worden niet altijd leiden tot een succesvol product of tot een succesvolle verbetering. Dan gaan er weg heel veel kosten gemaakt worden, heel veel uren in gaan zitten. In projecten die allemaal het net niet zijn en net niet tot die efficiëntie leiden. Nou, dus dat is denk ik toch wel een heel belangrijk thema, dat bedrijven daarin het personeel meenemen, het personeel trainen om daar voldoende aan te doen. Dat is ook waarom we begonnen zijn met de Lipline Academy.
2: Ja, want wat gaat Lipline nu bijdragen? Is dat eigenlijk ervoor zorgen dat organisaties straks beter met AI kunnen gaan werken, maar ook het juiste doen?
3: Ja, kijk, alle AI, laat ik even een stap terug doen. Dat is even meer mijn academische pet opzetten. De AI is gaan boomen vanaf het moment dat mensen het snapten. En het communicatiemodel werd en het visueel werd. En mensen vonden dat leuk. Maar AI zelf bestaat al veel langer en had ook altijd de analytische kant. Nou, dat vonden mensen minder interessant en daar werden mensen minder warm van. Wat je nu in bedrijven ziet, is dat mensen allemaal heel erg met de voorkant bezig zijn. Dus het chatgedeelte, hoe ziet het eruit, hoe communiceert het. Maar waar de echt in zit, is dat je wanneer een hele workflow kan optimaliseren. Dus dat de interne systemen ook echt op de goede manier geconnect zijn met die AI-tooling.
2: Ja, het optimaliseren
3: en
2: ook van de
3: en
2: processen.
3: Daar gaat het gewoon compleet mis. Dus mensen zijn super goed bezig met AI. En wanneer AI is ingebouwd in bestaande systemen, dan gaat het ook echt goed. Maar vanaf het moment dat ze een hele workflow willen gaan optimaliseren, ja, dan die trajecten die sneuvelen echt heel vaak.
2: Mensen met een achtergrond in bedrijfskunde, nou, ik heb een aantal jaren mogen snoepen, die hebben bepaalde theorieën geleerd. Gaan die ook op z'n kop?
3: Nee, ik geloof niet dat die op z'n kop gaan.
2: Want daar kan AI niet een beter werkend proces voor bedenken.
3: Zou
2: vanuit
3: je een voorbeeld
2: vermogen
3: kunnen noemen van iets waarvan je denkt dat het zou...
2: Nou ja, ik kan me voorstellen dat op het moment dat je kijkt naar procesoptimalisatie, dat AI daar wellicht dus analytisch naar kan kijken en haarfijn kan zien waar het eigenlijk stuk loopt.
3: Ja.
2: En dat misschien beter kan vertalen naar bruikbare teksten dan dat iemand persoonlijk dat zou kunnen doen.
3: Ja, ik zie dat zelf als een procesversnelling, waarbij de methodes, de gedachtegang, die blijven gelijk, die veranderen niet. Dus de kennis die je daarvan hebt, die is gewoon enorm waardevol, maar dingen gaan nu gewoon sneller. Dat geeft wel risico's, dingen gaan zo snel en mensen gaan zo snel nu aan de slag met AI-tools, dat we zien dat het stukje cybersecurity soms een beetje onderbelicht is. En we zien heel veel bedrijven die datalek hebben, backups van websites, van databases die per ongeluk online staan. We hebben zelf ook geïnvesteerd in een eigen cyberplatform, Hex Unit, waarmee we complete pentesten doen bij bedrijven om dit ook te zien tijdens het developmentproces. Er wordt ook veel sneller gedeployed. Hè. Voorheen, een paar jaar geleden, één keer in de twee weken, dan zet je wanneer je met software development bezig bent, dan zet je een nieuwe ontwikkeling online. Ja, dat gaat nu soms op dagelijkse basis, gaan er meerdere releases online. Maar dat geeft dus ook echt risico's. En dat hele spel, daar moet wel scherp naar gekeken worden.
2: Wat merk je ervan, van het feit dat het eigenlijk vooral nu ontdekken is? En dat de wetgeving nog niet zover is om bepaalde zaken, zoals die cybersecurity, die veiligheid te waarborgen. Want normen zijn er nog niet per se. Het is nog best wel allemaal onontgonnen. En hoe ga je dan door die woestijn van ontwikkelingen naar het juiste punt toe werken? Ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel bedrijven gewoon niet tastbaar is.
3: Ja, wat je vaak ziet bij innovaties is dat ze in een gigantisch stijgende lijn omhoog gaan en populariteit en iedereen heeft erover en zijn buzzen. En dan gaat diezelfde innovatie, die stort helemaal in die ontwikkeling. Het is geen trend meer en mensen denken het is uit. En dan heeft het een tijdje nodig voordat het weer een adoptie krijgt en het echt definitief ingebed is. Ik denk dat moment er nu ook aankomt met AI. Je zag bijvoorbeeld bij Oracle afgelopen week ook wat updates erbij komen. Dat ze zo'n gigantische spend hebben op de tokens daar, dat het gewoon duurder is dan meer mensen aannemen. Dus het is niet eens een business case meer. Ja, dat is zo'n teken aan de wand, dat het zo enorm geprezen wordt en dat iedereen het gebruikt zonder na te denken. Is het wel een business case? Is dit wel nodig? Doe ik wel de juiste dingen? Daar wordt gewoon niet over nagedacht. Het wordt gezien als lucht wat we in- en uitademen en er gewoon altijd is zonder dat het iets kost. Ja, en dat is het niet. Dus dat is wel echt een risico. Maar voor de langere termijn mag je AI gewoon zien als de infrastructuur die er altijd zal zijn. Zoals we het elektriciteitsnet hebben en het wegennet hebben. Zo is AI ook een nieuwe infrastructuur. Ja, en daar moeten we met z'n allen gewoon aan wennen.
4: Ja, en dan daarbij de uitleg. Bijvoorbeeld Agentic AI hebben we het net over gehad. Ja. Dat is eigenlijk een buzzwoord van 2026. Ja. Hoe ga jij bij bedrijven te werk op het moment dat je daar binnenkomt en kijkt waar de behoeftes liggen, terwijl ze eigenlijk nog niet de volledige kennis hebben, omdat die ontwikkelingen zo ontzettend snel gaan?
3: Ja, het ligt natuurlijk heel erg van waarvoor worden we gevraagd. Er zijn een aantal thema's die hier voorbij komen. Het eerste thema is, we worden nu vooral gevonden door Google Search en daarop komen onze klanten binnen. En veel bedrijven hebben gewoon 80% komt gewoon via Google binnen. En daarop wordt het bedrijf gerund en daar komt de omzet vandaan. Nou, ik weet dat een jaar geleden zocht nog 1% van de mensen via AI tools om tot een aankoop te komen. Nu is dat 22%. En waarschijnlijk is dat over een jaar is dat 62%. Dus die verschuivingen gaan enorm hard. Google werkt daar ook aan, hè, met de AI overviews die je nu hebt. Maar die ontwikkelingen gaan echt zo hard. Dus dat betekent dat heel veel bedrijven, die merken nu dus ook dat ze op een andere manier aan klanten komen. En soms ook gewoon niet meer aan klanten komen. Dus veel bedrijven denken van ja, ik heb nu mijn website online staan. Ik heb overal aan gewerkt met marketing. En wanneer sta ik nu in die AI resultaten? Of wanneer staat mijn concurrent daar? Want het gaat niet meer om de 10 blauwe linkjes. Nee. Het gaat nu om het advies.
4: Dus eigenlijk de wetten die we kenden, die veranderen.
3: Ja, die gaan gewoon de deur uit. Dat is gewoon, dan moet je echt echt van bewust zijn hoe consumenten, hoe professionals die iets willen kopen, zoeken naar bepaalde diensten. Vooral als het transactioneel is. Ja, dat is echt veranderd.
4: En bijvoorbeeld de wetten van goede search engine optimization.
3: Die zijn veranderd. Kijk, keywords zijn nog old school keywords, backlinks. Iedereen die een beetje van marketing weet, die is daarmee bekend. Maar het gaat nu echt verder. Dus je website moet allereerst leesbaar zijn. Niet dat je de AI bots blokt. Nou, dat gebeurt heel veel. Of de websites zijn outdated en AI kan het niet lezen. Ja, dan word je gewoon niet benoemd. Dan kun je nog 100.000 pagina's hebben, dan gaat het gewoon niks opleveren. En ook een heel groot verschil tussen Google Search en AI is dat Google keek altijd naar authority. Dus hoe meer backlinks, hoe meer pages, hoe meer keer hoger je stond. AI kijkt ook naar trust. En trust is wat anders. Trust betekent, wie praat er over je? Waar wordt er over je gepraat? En dat zijn twee verschillende metrics. En ja, wil je optimaliseren voor AI, dan moet je dus ook echt naar het trust gedeelte kijken. Dus ja, daar helpen we bedrijven mee om dat goed te laten lukken. Tweede thema is met name dat men veel met AI tools doet. En dan zeggen we inderdaad, gezegd, ik ken iedereen, rubbish in, rubbish out.
4: Ja.
3: He, dus rotzooi in systemen is rotzooi uit de systemen. Wij draaien dat om en wij zeggen diamonds in, diamonds out.
4: Maar ook dat proces, daar begonnen we eigenlijk dit gesprek mee. Dat is natuurlijk al jaren aan de gang. Het opschonen van data is pas af als het ook echt daadwerkelijk
3: gaat. Ja, maar het is niet sexy. Het bestaat ook gewoon al zo lang als ik rondloop in die wereld. Al 20 jaar lang is dit een thema.
4: Maar ik kan me ook voorstellen dat in dit geval ook AI weer een rol daarin kan spelen om te opschonen. Maar dat het wellicht ook gevaarlijk is.
3: AI doet vooral heel goed werk aan de front-end en visueel en communicatief. AI en back-end work, dat is gewoon een drama. De kwaliteit is slecht. Het is niet goed.
4: Is dat iets wat in de toekomst ook zou kunnen veranderen?
3: Nou, wat je wel ziet is dat ik heb nu een aantal developers. En die doen nu 10 keer zoveel. Het zijn 10 keer zo productief dan developers zeg maar een paar jaar geleden. En dat is met name omdat zij allemaal senior zijn. Ze hebben allemaal meer dan 10 jaar ervaring. En zij gebruiken AI om sneller te coderen. Dus ze hebben de business logic en ze hebben de technische know-how. Weten precies hoe ze die backend moeten inrichten en de databases. En de AI is daar om dingen te versnellen. Maar als je alleen maar aan AI gaat vragen, zo wil ik het ongeveer hebben. Je hebt geen verstand van datastructuur. Ja, dan wordt het een groot fiasco. Dan heb je cybersecurity, alles wat je kan bedenken gaat gewoon fout. En er zijn ook al heel veel dingen, zeg maar, fout gegaan. Er was laatst volgens mij een bedrijf wat ook volgens mij per ongeluk 500 miljoen aan kosten had gemaakt.
4: Oei.
3: Per ongeluk. Foutje.
4: Ja. Ja. Even terug naar je bedrijf, want sinds dit jaar start je met Lipline.
3: Ja.
4: De boodschap is met andere woorden, jullie gaan helpen bedrijven succesvol te worden in implementatie van data en optimaal gebruik van AI.
3: Ja, inderdaad. In het AI-tijdperk spelen we wat andere dingen en daar helpen we bij. Ja.
4: En hoe zie je dit bedrijf? Want in een jaar met echt een track record van de afgelopen 20 jaar kan je natuurlijk ook versnellen. Waar zie jij je bedrijf staan over een aantal jaren? Want die ontwikkelingen blijven maar doorgaan. Volgens mij is het zaak dat jullie voorop blijven in het gebied van vlak van kennis, autoriteit, om die bedrijven daarbij te helpen. Hoe doe je dat?
3: Nou ja, goed, ik volg de ontwikkelingen qua geopolitiek enorm. Ik vind dat interessant en dat straalt ook af op de dingen die ik belangrijk vind. Wat ik, het is mijn ambitie om een Europese gefocuste data- en technologiebedrijf te bouwen. Amerikaanse en Chinese bedrijven die bepalen in sterke mate wat wij zien. En ik vind dat we eigen data, eigen kennis, eigen technologie moeten hebben om daar een rol in te spelen, om dat spel goed te snappen. Dus waar wij nu vooral op focussen is AI visibility. In welke systemen word je wanneer getoond? Kijk, we hebben aan de zijkant ook een aparte bedrijf waarbij we een aantal nieuwswebsites exporteren en waarbij wij zelf ook gewoon zien hoe het verkeer verandert. En hoe we ook heel veel attacks zien vanuit de Global South, zoals we dat noemen.
4: Ja.
3: Dus alle Aziatische landen, precies. Afrika. Ja, en nou goed, die kennis die zetten we graag in om bedrijven nu te helpen. Vindbaar te blijven in het nieuwe AI-tijdperk.
4: Dus daar ga je mee in die geopolitieke ontwikkeling om Europa eigenlijk, ja, wat dat betreft, weerbaarder te maken en bedrijven daar te helpen. Waar begin je dan? Want dat betekent natuurlijk ook dat je naar een ecosysteem moet met allemaal Europese bedrijven om het binnen Europa te houden.
3: Ja, we hebben onze servers in Duitsland staan. Dat begint het al mee. Dat is één. Twee, we hebben een remote team met mensen in Portugal en de mensen in Nederland. Dus dat gaat ook goed. We focussen op klanten in Europa. Dus dat ook echt met een Europese footprint. En ecosysteem. Je zoekt de juiste partners uit om dat samen te doen. Partners genoeg. Maar je wilt op een gegeven moment wel schalen creëren. En daar zijn we nu nog niet. Dus we zijn nu echt gewoon bouwen, basis aan het neerleggen. Waar onze focus nu gewoon ligt is heel pragmatisch bedrijven helpen verder te komen met AI zonder hele lange trajecten. Maar gewoon een kleine stapjes en stapje per stapje gewoon een goede business case.
4: Dan eindigen we natuurlijk dit stukje ook met een aantal tips voor dit jaar met Agentic AI. Welke tips zou je nu aan ondernemers willen geven?
3: Experimenteren is goed, maar let op je licentiekosten. Want je gaat echt helemaal stuk. Toeltje daar, toeltje daar, toeltje daar. Gebruik het erop. Het gaat helemaal mis. En al helemaal als je 20, 30, 40 of meer man hebt, je raakt de controle kwijt. Dat is echt belangrijk om op te letten. 1, 2, focus op je eigen data. Ga die tools niet los gebruiken. Dan haal je er niet voldoende waarde uit. Ga echt aan de slag met je eigen informatie en koppel die aan de AI tools. Dat is tip 2. Ja, en tip 3. Is toch echt een stukje cybersecurity. Het wordt echt zo flink onderschat. Kijk, het is ook geen sexy onderwerp. Hè? Een ondernemer gaat niet zeggen, oh ja, ik had per ongeluk al mijn klantgegevens online staan. Of we waren eventjes down voor een week, want we waren gegijzeld. Dat hoor je bijna niet.
4: Dat is natuurlijk wel wat je vaak hoort, is dat ook aan de verkeerde kant, zeg maar, van het spectrum.
3: Ja.
4: Dus
3: ja.
4: Hè, de cybercriminelen ook veel gebruik maken van AI. En dat daar de juiste tools vrijkomen, dan heb je helemaal een.
3: Maar ik laat het zo zeggen. Wanneer je een woningen koopt, al verbouw je niet, al doe je niks. Iedereen heeft een woonhuisverzekering. Ongeacht of je daar met één kind woont of alleen. Maakt niet uit. Iedereen heeft een woonhuisverzekering. Dat is gewoon continue protectie die je wil hebben. Nou, mijn bedrijf is dat net zo. Dus iedereen heeft een website, heeft systemen. Het maakt niet uit of je snel ontwikkelt of dat je helemaal niet ontwikkelt. Je hebt continu een risico. En die risico's, en dat zien wij ook gewoon bij ons. En het aantal aanvallen, het stijgt enorm. Maar ook echt enorm. Ja, dus daar spelen wij inderdaad op in om continue monitoring aan te bieden. Dat doen we ook weer met AI. Dat is dus ook weer feitelijk een AI ethical hacker.
4: Mm-hmm. Ja.
3: En die daar op loslaten. Dus dat zijn, ja, dat is wel het derde thema. Dat wordt onderschat. Er wordt niet veel gesproken over wat er allemaal misgaat. Als er hele grote instanties zijn, dan krijg je het meer uit de media. Maar ik weet gewoon dat er heel veel ondernemers even down gaan. Die dat hadden kunnen voorkomen.
4: En je gaat het verhaal, denk ik, meer vertellen.
3: Ik zit hier nu voor de eerste keer sinds een jaar. Ik heb me een jaar lang heel rustig gehouden en feitelijk niets verteld. Dus het is mij ook eventjes een training.
4: Hè? Is het met name ook niet omdat je het idee hebt van ik heb zoveel te vertellen. En dat moet dan binnen bepaalde tijd.
3: Ik heb trouwens wel een boek geschreven. Dat vergat ik nog even. Die ligt bij iedere boekwinkel van Nederland. Kun je bestellen. De naam is Found. Dus gewoon vragen. Found van Luc Liplijn. En daarin is precies uitgelegd wat AI visibility, wat AI search is. Dus daar ben ik wel echt druk mee geweest afgelopen jaar. Want ja, ik kan wel gaan schreeuwen, maar ik moet wel weten wat ik vertel. Ik heb 20 jaar lang heb ik alles gedaan op het gebied van data. Maar AI search, agentic is echt een nieuw thema. Dus ik denk, nou ja, voordat ik ga schreeuwen dat ik de expert ben, moet ik wel weten waar ik het over heb. Dus ik heb me afgelopen jaar wat teruggetrokken in mijn cave. En alleen maar gebouwd, geëxperimenteerd, gecheckt, pilots gedaan met klanten. Ja, nu is de tijd ook daar om die kennis te delen.
4: We gaan je blijven volgen. Dankjewel voor de komst in de studio, Luc Liplijn.
3: Dankjewel.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
6: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: EBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer informatie.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: is New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
8: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
6: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
2: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
2: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
4: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
2: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
4: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: De laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.
2: I left the key under the doormat of my hotel suite.

werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete

0: platform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
0: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Business Radio.
1: Update met Martine Howard.
2: Hartelijk welkom en fijn dat je weer kijkt en luistert bij een nieuw Business Update. Van een scherpe mobiele provider naar een complete speler voor het hele huishouden. Het telecomlandschap is continu in beweging en vandaag bespreken we dan ook weer een grote strategische verschuiving. Hollands Nieuwe bestaat inmiddels namelijk 15 jaar en groeit nu door. Een transformatie van een mobiele provider naar een full-service telecommerk, inclusief internet en tv. Achter de schermen is dit een enorme transitie geweest. Er is fors geïnvesteerd in technologie en een nauwe samenwerking binnen moederbedrijf Vodafone Ziggo om eenvoud en directe klantenhulp centraal te stellen. Vanwaar deze grote stap? Wat komt er allemaal bij zo'n grote transitie kijken? En wat zijn dan ook de vier belangrijkste pijlers? Dit en meer gaan we bespreken in deze nieuw business update. Ik ben Martine Howard en mijn gasten zijn Maurice Gillissen, director, en daarnaast ook Erik Tigges, lead customer en technology, beide bij Hollands Nieuwe. Heren, van harte welkom.
3: Dank je wel.
2: Fijn dat jullie er zijn. Eerst eventjes ook van harte gefeliciteerd. 15 jaar Hollands Nieuwe, dat is al een hele mooie mijlpaal, kan ik me voorstellen.
3: Ja, absoluut. We hebben het ook groots gevierd in mei en in juni.
2: Ja.
3: 15 jaar, ja, dus dat is al een tijd geleden, 2011. De wereld is flink veranderd. We zijn er zelf ook flink veranderd. En daar wilden we ook even bij stilstaan. Dus dat was heel mooi.
2: Ja, Erik, toch voor de mensen kan ik me bijna niet voorstellen die jullie nog niet heel goed kennen. Hollands Nieuwe, waar staan jullie echt voor?
4: Nou, wij zijn echt we noemen dat zelf een no-frills speler. Dus wij willen waarde brengen naar de klant door het simpel en gemakkelijk te houden. Maar wel een heel goed product te leveren met ook een hele goede service erbij.
2: Ja, die service is ook heel erg belangrijk iets voor jullie ook.
4: Zeker,
2: wel. Hè?
4: Ja.
2: En simpelheid volgens mij ook wel.
4: Ja, niet te veel keuzes. Makkelijk houden. Zorgen dat je goed of beter kan kiezen en het daar lekker bij houden. Dat is eigenlijk het idee.
2: Ja, hoe kijk jij dan op die afgelopen 15 jaar terug?
4: Nou, die afgelopen 15 jaar, daar ben ik zelf maar een anderhalf jaar deel van geweest.
2: Ja.
4: Ik ben vorig jaar begonnen, maar dat is een ontzettende rit geweest. We hebben in die tijd hard gewerkt aan het verbeteren van onze service. Tegelijkertijd internet en tv gerealiseerd. Dus dat is het is echt een hell of a ride geweest.
2: Ja.
4: En ook met een ontzettend leuke club. Want het is een vrij kleine club, Hollands Nieuwe. We doen heel veel met weinig mensen. Maar dat maakt het zo leuk om samen te werken. En heel veel zelf te kunnen doen ook.
2: Hecht team dan ook?
4: Ja, heel hecht team. Ja. Nou, er zijn een aantal mensen zijn ook echt vanaf het begin, 15 jaar geleden, al gestart. Niet heel veel meer, maar er zijn er een paar die dus nog die hele historie hebben. En ik denk, ja, er zijn wel bepaalde kenmerken van de mensen die bij ons werken, die we dan met z'n allen ook delen.
2: Maurice, hoe kijk jij daar dan naar? Hè? Want Erik die zegt het eigenlijk al. Hè? Toch wel echt wel een hechte sfeer. Cultuur ook.
3: Ja.
2: Hoe zou jij zelf dan de cultuur omschrijven, jullie?
3: Nou, we besteden daar ook wel echt aandacht aan. Het is ook een skill-up. Eigenlijk binnen een grote corporate. Ja. Hè? Vodafone Ziggo.
2: Ja.
3: Op onze eigen plek binnen het pand. En we waren al wat kleiner. Een jaar of twee geleden waren we een stuk kleiner dan nu. Dus we groeien ook een beetje uit onze voegen daar. Maar we weten elkaar te vinden. Hè? Dus we groeien naar elkaar toe. Ook met de club eigenlijk van Erik. Zitten korte lijntjes, zorgen dat we de dingen niet laten liggen. Maar en ook niet echt heel erg discussie hebben over wie iets moet doen of wie iets moet oppakken. Maar gewoon samen erin staan, dat is wel echt heel belangrijk. Dat is ook echt elke dag voelbaar. Je voelt ook heel erg, als je iets goed doet, dat je collega daar profijt van heeft. Of andersom, omdat je zo dicht bij elkaar zit. En dat versterkt wel het gevoel van kwaliteit leveren, van het samen doen. En dat is al 15 jaar zo, weet ik van die collega's die er nog zijn.
2: Yeah.
3: Ik ben er zelf 5 jaar iets langer ingestapt. Toen was het ook meteen voelbaar. En ik geniet daarvan. En ik wil dat alleen maar meer versterken. En je merkt ook dat heel erg wordt bewaakt. Niet alleen door mezelf, maar ook door mijn collega's. Ja.
2: Echte team spirit dus, als ik het zo hoor. Nu een nieuwe grote stap na 15 jaar.
3: Ja, die was... Dat is een flinke stap, inderdaad.
2: Zeg dat.
3: Ja, dus
2: waarom? Waarom deze stap?
3: Waarom?
2: Want je zou ook kunnen zeggen, het is goed zoals het is.
3: Ja, dus we noemen onszelf ook gewoon goed. Hè? Dus dat is een beetje een no-frills gedachte. En gewoon goed de basis leveren. En niet veel toeters en bellen die wij niet nodig vinden. Of die onze klanten niet nodig vinden. Waarom we dit wel nodig vinden, is eigenlijk ook wel de basis. Hè? Dus de basis op mobiel staat gewoon heel goed. Dus zowel de processen, IT als de producten. En dan merk je toch dat het ook wel meer kan. Dat je ook eigenlijk in de markt van internet en televisie ook wel een simpelere, duidelijkere variant kan neerzetten. Ja, dan intern natuurlijk uitgebreid over gehad. En wie kan het dan beter dan een merk wat dat al uitstraalt en al doet. Ook al best wel grote scores heeft op die vlakken. Ja, toen heb ik het helemaal zelf gebouwd. Hè? Dus Greenfield, zoals ze dat noemen in IT. Dus echt helemaal die IT-infrastructuur bouwen. Zodat je het zelf wil. Geen onnodige legacy, onnodige complexiteit. Een product wat daarbij hoort. Ja, dat nu klinkt het allemaal heel makkelijk. Maar dat is wel natuurlijk even een aanloopje. Maar ja, ik denk dat het de klanten waren er klaar voor. Wij zelf waren er klaar voor. Ik denk dat de markt er klaar voor is. En die combinatie zorgt er dan voor dat wij in april dat hebben gelanceerd.
2: Ja.
3: En dan is het eigenlijk toevallig rondom ons 15 jaar. Maar het valt wel lekker samen op die manier. Ja,
2: ja, het is natuurlijk echt groei en uitbreiding.
3: Ja.
2: Nou zou je ook kunnen zeggen, ja, er is al enorm veel concurrentie. Waar zit dan het gat in de markt?
3: Nou, ik denk het gat in de markt zit wel echt op dat toch een andere doelgroep aanspreken dan het voorheen. Hè? Dus is ook even Ziggo is natuurlijk onze andere merk.
2: Ja.
3: Is echt heel bewust voor de rijkere pakketten. Hè? Dus dat is veel keuze, veel extra's. Hè? Dus ja. Sport en nou, dat soort zaken. Wifi, zeg maar het ontzorgen. Surfbeleid hebben ook winkels. En eigenlijk daar is een hele grote groep die daar geïnteresseerd in is. Dat is ook een grote groep die eigenlijk met minder af kan. Die zegt nou gewoon een goede connectie. Een tv-product, simpel, 50 zenders, heb ik voldoende aan. Hoef ik daar niet meer aan te denken. Service via met name de app. Anouk, onze voice en chatbot. Helemaal prima. En die groep die is er en die is ook groeiende. En wij denken dat daar dan ook een plek voor is voor ons om daar in te springen.
2: Ja, dus hier het eigenlijk ook weer heel simpel houden eigenlijk.
3: Ja, ja dat is wel, wel het idee.
4: De rode draad.
2: Ja.
3: Ja. Ja, en ik denk ook dat er een koppeling is. We leren veel van onze mobiele klanten. Dus we hebben bijna 800.000 klanten daar. Die ook aan de internet- en televisiekant diezelfde behoefte hebben. Niet altijd kunnen vinden. Dus daar springen we ook op in.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Mooie stap die jullie nu ook echt zetten. Tegelijkertijd lijkt me dat ook een uitdaging. Ook in jouw rol ook weer, Erik. Technisch gezien komt hier natuurlijk ook wel heel veel bij kijken.
4: Nou, zeker. Ja. Ja. Ja, want Hollands Nieuwe was eigenlijk een VNMO heet dat. Dus een Virtual Mobile Network Operator binnen de context van Vodafone. Dan ga je nu ineens internet te lanceren. Dat is echt wel een ander product. Dus ja. We hebben een ander systeem neergezet waarin we ons klantbeheer doen. Andere connecties gemaakt. En dat is echt een hele operatie geweest, ja.
2: Ja, ja. Ja. Wat is de grootste uitdaging daarbij geweest?
4: Uiteindelijk ervoor zorgen dat met alle partijen waar je samen mee werkt. We werken zelf vanuit Hollands Nieuwe veel met partners. Dus we hebben een relatief klein team en veel uitbesteed. En dan heb je ook nog het achterland van ons moederbedrijf, waar we technisch ook op bepaalde plekken op inprikken. Hoe zorg je er nou voor dat iedereen precies weet van elkaar wat hij moet doen, hoe we de touwtjes aan elkaar knopen? Ik denk dat dat wel een van de grootste uitdagingen is. Ja, dus dat zit hem ook echt op communicatievlak. Hè? Zorg dat partijen elkaar goed begrijpen.
2: Ja.
4: En dat er goed wordt samengewerkt door het hele traject heen.
2: Ja, hoe zorg je daarvoor?
4: Ja,
2: dat is natuurlijk heel mooi gezegd, hè?
4: Ja, ja.
2: Communicatie. Maar hoe doe je dat ook echt?
4: Ja.
2: Dat goed en simpel loopt, ook met elkaar?
4: Dat is denk ik een van de leuke dingen. Want toen ik binnenkwam, toen was het project al wel gestart. Maar was het nog klein. Ons team van specialisten was begonnen met het bouwen van de eerste processen.
2: Ja.
4: En vervolgens zijn we eigenlijk al die partijen steeds meer bij elkaar gaan brengen. En dat doe je gewoon door continu te kijken wie heeft wat nodig. Waar zitten vragen? Wanneer moeten we met elkaar om tafel? Het is natuurlijk ook wel eens dat het soms knettert, hè, in zo'n project. Omdat we dan toch niet helemaal scherp hebben. Moet jij het nou bouwen of moet jij het nou bouwen? Waar komt het dan precies bij elkaar? En je moet dat denk ik zien. Open op tafel kunnen leggen met elkaar. Daar ook eerlijk over zijn. Dat gaat dan niet over personen. Maar het gaat gewoon over waar hebben we het nou over. En dat dan gelijk beslechten. En ook niet dingen laten liggen. Maar gewoon nu om tafel.
2: Ja.
4: Dat is in ieder geval wat ik probeer te doen. Ook om snel door te kunnen.
3: Ja, en ik denk ook wel dat de energie was er eigenlijk vanaf dag 1. Hè? Dus je zag dat mensen er ook behoefte aan hadden. En het is, ja, als je bij een groot project kan beginnen wat echt iets nieuws neerzet, dan wil iedereen daar ook graag deelgenoot van zijn. Dus het was eerder dat we de structuur meer moesten aanbrengen dan dat we echt moesten motiveren of zo.
2: Ja. Dat scheelt in ieder geval heel veel.
3: Dat scheelt heel veel. En daar hebben we ook wel goed aan gewerkt hoor, daar in ieder geval. Maar dat, ik denk dat het zat er meer in hoe hou je dingen simpel. En verval je niet in dingen zoals je dat voorheen ook deed. Hè? Dus dan, je hebt nu de kans om het echt simpel neer te zetten. Dat is denk ik aardig gelukt. Het zit ook in de timings. Hè? Dus er zit waarschijnlijk, wij hadden wat wensen hoe snel we live wilden gaan. Daar zat wat spanning en wat uitdaging in. Maar dat volgens mij hebben we dat ook allemaal goed gemanaged. Maar het vrij snel weet iedereen elkaar wel te vinden. Want dit is een ultiem en een uniek moment. Hè? Ook collega's van om echt even boven jezelf uit te stijgen en dit mooi neer te zetten. En dat is aardig gelukt, vind ik.
2: Ja, hoe zet je dat ook echt simpel neer? Hè? Want juist ook voor consumenten, als het gaat om pakketten, dan wordt het vaak een stukje complexer voor mensen. Hebben ze ook vaak die, ja, maar wacht even. Nu raak ik het overzicht vaak toch wel een beetje kwijt.
3: Ja, nou, heel veel met klanten praten.
2: Ja.
3: Heel veel klanten onderzoeken. heel veel kijken naar de systemen zoals ze waren. En waar ze dan misschien vragen. Of je zegt, van, nou, dit had ik al jaren aan willen pakken. Want dat zou zoveel beter zijn. Maar dat is gewoon heel lastig in het systeem zoals het nu is. Mm-hmm. Nou, dat konden we gewoon weglaten. Dus we hebben elkaar echt continu uitgedaagd. Als iets in 2 kliks kan, dan moet het niet in 3 kliks.
4: Ja.
3: Als iets, ja. En dat eigenlijk continu in voeden, elke dag. Nou, dat zit het. En dan continu weer toetsen van of de keuzes die je maakt, of die passen bij de klant en doelgroep die je voor ogen hebt. Ja, dat de hele tijd door eigenlijk.
2: Een beetje trial and error, als ik het een beetje ook wel zo hoor. Zeg maar uitproberen, kijken, lukt het of niet?
3: Ja.
2: Testen.
3: Ja, dus we hebben heel veel prototypes gemaakt eigenlijk. En dan ga je ook weer met klanten doorheen.
2: Ja.
3: Zeggen we nog niet welk merk het is, want dan krijg je een beetje bias misschien. Maar wel echt kijken van oké, wat het boekje? Wat als je op de site? Wat als je dit? Nou, als mensen dan ergens verdwaalden, dat is niet simpel genoeg, niet duidelijk genoeg. En zo blijf je dat continu, blijf je dat verbeteren. En ik daarmee niet zeggen dat we er nu al zijn. Want van iets lanceren is heel mooi. Maar dan krijg je de echte feedback natuurlijk van klanten.
2: Dat is het.
3: Dus je krijgt er continu vanaf dag 1, zoals nu ik even vieren van, nou, we zijn live, joepie. Hè, gesprek met collega's en journalisten. Dag daarna is het gewoon, oké, wat komt er binnen? En wat zeggen die? En wat zegt dat over waar we nu staan? En dan vanaf dan zit je in een soort continue verbeterloop.
4: Ik denk dat die aanpak ook wel echt belangrijk is geweest. Er is bewust voor gekozen om het ook qua scope van het project, dus niet alleen wat de klant ziet, maar ook wat we zelf bouwen, dat nog redelijk beperkt is, zodat je daar wel live mee kan. Het is natuurlijk een bekende MVP-gedachte, maar ga het maar vasthouden gedurende het hele traject en ook accepteren dat je daarna nog echt allerlei verbeteringen te doen hebt. Ja, dat hebben we denk ik best wel strak gedaan. We zijn daar niet van afgeweken eigenlijk van onze scope die aan het begin al helemaal was bepaald. En dat helpt gewoon. Dat helpt gewoon om met meer betrouwbaarheid die eindstreep te bereiken. Of althans, mijn streep, laten we zeggen de tussen milestone.
2: Ja, eigenlijk komt het wel continu terug. Hè? Dat simpele, dat eenvoudige, zeg maar. Ja. Dat is een heel belangrijke kernwaarde ook wel voor jullie. Dat wil je natuurlijk ook wel vasthouden.
4: Ja.
3: Ja.
2: Dat is natuurlijk cruciaal.
3: Nee, dat is super cruciaal.
2: Ja.
3: En dat maak je ook heel bewuste keuzes op. Dus we maken ook keuzes dingen niet te doen. Terwijl je denkt, ja, dat zullen ongetwijfeld klanten zijn. Die we dan ook aantrekken. Die nu denken, nee, ons nieuw is niks voor ons. Maar dan verwater je gewoon in je strategie, in je positionering. Wordt het onduidelijker, hè, ten opzichte van andere aanbieders. Waar je nou eigenlijk voor staat. En dat gaat op de lange termijn gaat het alleen maar ten koste van klanten aantrekken en klanten behouden, denk ik. Dus we zijn er nu heel streng in ieder geval.
2: Houden jullie elkaar daar ook echt in scherp? Om het zo simpel mogelijk ook iedere keer weer te houden.
4: Ja zeker. Ja.
2: Ja?
4: Ja, want op het moment dat je gelanceerd bent, dan ga je natuurlijk zien, oké, hoe wordt het gezien in de markt? Wat vinden klanten fijn? Wat vinden ze minder fijn? En dan is het natuurlijk altijd zo dat met name vanuit commercie al gauw nieuwe ideeën komen. Hoe je verder kan groeien. En terecht ook. Hè?
2: Ja.
4: Maar is het nou handig om dat dan te bouwen? Maken we het daar niet mee te ingewikkeld? Hè? Daar hebben we natuurlijk wekelijks discussie over. En dat moet ook, denk ik. Daar zit dan de scherpte. En soms kiezen we wel en soms niet om iets te doen. Maar altijd wel met die gedachte in het achterhoofd van hoe houden we stick true to the proposition eigenlijk. Hè?
2: Ja.
4: Ja.
2: Ja, belangrijk iets, denk ik, juist ook voor die bestaande klanten.
3: Ja.
2: Maar juist ook weer voor die nieuwe klanten als het gaat om.
3: En dat is het ook. Hè? Het is nog steeds onder één noemer, Hollands Nieuwe. Dus het zou ook een beetje raar zijn als onze bestaande klanten ineens zichzelf niet meer herkennen bij het merk waar ze lid van zijn. Dat vind ik altijd wel mooi als mensen dat zeggen, want dat is niet klant, maar het is nog even net één tandje loyaler, om het zo maar te zeggen.
2: En
3: dat waarderen we dan als die zouden zeggen, ja, wat ze nu om aan het doen zijn, is niet datgene waar ik voor gekozen heb. Dus die houden ons ook een spiegel voor in dat soort dingen. Dus dat vind ik ook gewoon heel belangrijk om mee te nemen dan in de stappen voorwaarts.
2: Ja, jullie zijn natuurlijk een onderdeel van Vodafone Ziggo. Hè?
3: Ja.
2: Hebben jullie daar ook veel gebruik van gemaakt? Van die kennis,
3: absoluut,
2: maar ook qua techniek. Hoe gaat dat?
3: Ja, op meerdere punten. Hè. Dus één, we zitten gewoon in hetzelfde pand. En het zijn gewoon twee hele sterke merken. En daar passen wij goed in het portfolio, passen wij tussen. Ziggo is al heel ervaren met internet en televisie. En de dingen die goed werken en dingen minder goed werken. Dus ja, dan zou het een beetje raar zijn als je die informatie niet tot je neemt. Dus daar hebben we gewoon heel hecht samengewerkt. En echt wel ook wel heel duidelijk de verschillen aangebracht in de positionering en in de proposities, denk ik. Dus dat is heel goed. Met voordeel van ook, we gebruiken de netwerken op best wel veel punten. Processen zijn wel zwaar anders. En de customer center is ook anders. Maar sommige dingen hebben we echt wel gewoon hetzelfde.
2: Ja.
3: Dus dat we hebben alleen andere, we maken er alleen anders gebruik van. En zetten alleen andere producten en minder keuzes. Meer basic soms. Hè. Dus 50 zenders, terwijl je bij Ziggo veel meer zenders kan. Nou, daar maken we meer keuze in. Dus en op IT-vlak idem dito, denk ik.
4: Ja, voor mij is het dus echt de vraag van wanneer wel, wanneer niet. Hè? Dus je wil op de juiste momenten wil je wel goed samenwerken en die afstemming ook zoeken. Ook bijvoorbeeld met architecten aan de Vodafone Ziggo kant. Hè? Want je kan als je iets gaat bouwen wat ook linkt of raakt aan het achterland, dan moet het natuurlijk allemaal wel op een manier dat we dat met z'n allen begrijpen. Maar soms, ik denk, er is ook een fase geweest in het bouwen van internet en tv, waarin we juist even meer op onszelf bezig zijn geweest. Met name in de beginfase, ook toen ik net binnenkwam. En dat kan ook ontzettend helpen om dan veel meer voortgang te maken. Hè? Want meer mensen is ook meer vragen en meer ideeën. Maar dat wil niet altijd zeggen dat dan ook beter is.
2: Klopt.
4: Dus per fase of per onderwerp probeer je gewoon goed te kijken van ja, wanneer dan wel en wanneer dan niet. Niet samenwerken.
2: Ja, dus wanneer maak ik wel gebruik van, wanneer niet?
4: Ja, ja.
2: Want je wilt juist ook die identiteit ook bewaken, kan ik me voorstellen.
4: Zeker.
2: Want je wilt juist niet een kopie worden waar we het zojuist ook over. Nee. Dat wil je juist.
3: Nee,
2: niet.
3: Maar ook even flauw voor de Vodafone en Ziggo zijn ook niet op zoek naar een soort copycat, maar dan goedkoper. Hè? Dus het is de rollen van alle merken worden heel erg herkend en gerespecteerd. Dus dat werkt gewoon supergoed.
4: En ik denk ook als totaal. Je, daar kunnen we denk ik best eerlijk over zijn, maar Vodafone Ziggo heeft natuurlijk veel langere historie met ook een veel groter landschap met dus meer complexiteit. En eigenlijk willen we daar van Hollands Nieuw ook zoveel mogelijk weer van weg blijven. Dus we gaan er ook echt wel prat op dat we ook ons IT-landschap simpel houden en standaard houden en niet te veel customizations erop. En zeker als je dan iets nieuws kan bouwen, ja, doe dat dan in één keer goed op die manier. Daar proberen we ook ons wel een beetje te onderscheiden eigenlijk.
2: Ja, dat is natuurlijk echt die doelgroep afbakening eigenlijk ook wel. Hè? Heel specifiek misschien ook wel op een specifieke doelgroep ook wel daarin richten. Die juist ook dat simpele wil hebben. Dat basic meer. Moet ik me dat zo voor me zien? Dat jullie echt op een bepaalde doelgroep dan ook daarmee gaan zitten?
4: Ja, nou, doelgroep,
2: of richten jullie meer op die klant die er al is?
3: Ik knik ja. Ja. Erik, ja, nee, ja, wel. Ja, tuurlijk, ja. Ja, dus we hebben twee smaakjes internet, snel en supersnel. Maar we hebben ook tv alleen via de app, hè, dus geen box. Daar spreek je wel een bepaalde doelgroep mee aan. Dat is een bewuste keuze. Sommigen willen een box en willen toch een afstandsbediening. Nou, dat kun je allemaal zelf regelen, maar dat bieden wij niet aan. Want we gewoon denken dat via de app voor een hele grote groep gewoon prima is. En eigenlijk de manier is hoe je tegenwoordig daarmee omgaat. Dus ja, dat zat wel een duidelijke doelgroep voor ogen die ook geen monteur per se nodig heeft. Je kunt het prima zelf installeren. Zo makkelijk hebben we het ook allemaal gemaakt. Er is altijd een monteur beschikbaar als je hem nodig hebt.
2: Ja, als je het wel wilt, dan kan het wel.
3: Ja, dan kan het. Maar in principe kun je alles zelf regelen. En wil je eigenlijk zelf regelen. Dat is eigenlijk een beetje het profiel wat we in gedachten hadden.
2: Ja. Jij bent nu zelf, ben je anderhalf jaar hiermee ook mee bezig, hè? Ja. In het team. Wat vind je het leukste in dit hele proces tot nu toe? Misschien wel het grootste succes tot nu toe.
4: Nou, een paar dingen. Maar wat ik zelf ontzettend leuk vind, is om aan iets te werken wat echt belangrijk is. Hè. Dus dit was een van de grote strategische projecten binnen Vodafone Ziggo. Waar wij dan als Hollands Nieuwe ook een bijdrage aan leveren. Dat het dan echt ergens over gaat. En dat er ook eigenlijk heel veel druk zit op de tijdslijnen. Dat vind ik dan ontzettend leuk. En
2: je houdt wel van die druk.
4: Ja, daar ga ik wel goed op. Ja. Dan, daar krijg ik gewoon energie van eigenlijk. En dan vind ik het dus onder die omstandigheden dus heel mooi om het team van specialisten gewoon met name hun werk te kunnen laten doen. En dan zelf echt bezig zijn met stakeholder management. Zorgen dat iedereen weet wat hij mag verwachten. Wanneer komen we dan? Tegen welk budget? En dat ook een beetje weghouden bij het team. Zodat de bouwers ook gewoon kunnen bouwen. Daar word ik heel blij van. Als ik dat op een goede manier voor elkaar krijg. Daar zou ik me echt voor ingezet, ja.
2: Ja, hoe is dat voor jou, Maurice? Waar word jij echt heel erg blij van?
3: Nou, ik herken me heel erg in dit beeld. Hè. Dus vanaf dag 1 aan begonnen. Was een mooie, ik weet niet zozeer of het een opdracht is. Of het zelf vond dat het moest gebeuren. Maar dat is natuurlijk wel mooi. En dat je het dan in die tijd naar volle wasdom krijgt en lanceert. Dat is gewoon wel mooi. De energie die dan vrijkomt in zo'n groep van we gaan het fixen met z'n allen. Die is gewoon wel... Ja. Die is wel heel mooi. En ja, het was gewoon vorig jaar. En dit jaar is gewoon een groeijaar. In de zin van, je groeide nog steeds op mobiel. Maar je groeide qua collega's. Je groeide qua aandacht. Zowel intern als extern. Dus het is gewoon wel heel mooi om te zien dat je van... We hadden het ook vergeleken laatst toen we 15 jaar bestonden. Een beetje van je tien, een beetje naar je tiener, je puberjaren. Dat je echt jezelf weer een beetje opnieuw aan het uitvinden bent. Soms maak je een fout. En dan leer je van... Soms voel je heel erg oververzekerd. En dan kun je de hele wereld aan. Ja, in die fase zitten we nu al. Dat is hartstikke mooi.
2: Mooi. Jullie hebben daarnaast natuurlijk ook echt geïnvesteerd in technologieën. Dat zei ik natuurlijk ook al in de introductie. Op wat voor manier hebben jullie dat gedaan?
4: Ja, dus onze mobiele stack, om even in IT-termen te praten, die draaide op een bestaande omgeving. We hebben eigenlijk voor gekozen om internet helemaal op een nieuwe omgeving te bouwen. Dus daar waar alle klantprocessen lopen en alle integraties worden gelegd naar de omgeving. Een volkomen nieuwe omgeving, een standaard omgeving in de cloud. Dus daar waar je zorgen dat je daar echt weer helemaal on par bent. Dus ja, dus nou hebben we dus twee omgevingen naast elkaar staan. Maar op die manier hebben we daar dus invulling aan gegeven. En ik denk ook, onze online omgeving, onze digitale processen. Alles is digital en mobile first. Dus we hebben dat gewoon helemaal goed neer kunnen zetten.
2: Ja.
4: Ja, dus eigenlijk zo. Ja.
3: Dus de primaire lijn die we hebben met
4: opnieuw
3: onze
4: opbouwen,
3: klanten.
4: Greenfield. Ja.
3: Ja. Dus ja. Alles is digitaal. Dus we hebben geen winkels. De callcenters zijn er inderdaad voor het beantwoorden van vragen enzovoort. Maar alles is digitaal. Dus daar moet je dan ook in uitblinken. Dat is een van de verschillen die we opzoeken. Ook ten opzichte van andere aanbieders. Ja, dan moet daar de IT en dan moeten processen en dan moet daar de voorkant. Moet daar dan wel helemaal kloppen. Dus daar hebben we wel best wel veel tijd in gestopt.
2: Ja, en de usability is denk ik dan knetterbelangrijk. Hè? Ja, wil je juist een goede service kunnen leveren? Dan moet het juist allemaal ook heel soepel te vinden zijn, zeg maar.
4: Ja, zeker. Nee, ja, dus de customer journeys, zoals we dat met z'n allen noemen, volgens mij, die zijn heel goed uitgetekend door het team. En daar wordt ook goed samengewerkt tussen marketeers en business analisten en customer journey experts. Om helemaal uit te tekenen welke stapjes, kan daar nog een stapje uit? Moeten we dat wel vragen? Nee, eruit. En zo hebben we dat zo kaal mogelijk eigenlijk gemaakt, zodat jij gewoon in een paar kliks je product kan afsluiten. En ook in een paar kliks iets kan veranderen. En dat staat nu. Maar dat blijven we natuurlijk altijd doen. Dit is een ongoing battle eigenlijk. Om steeds meer drempels weg te nemen. En het gewoon zo frictieloos mogelijk te maken.
2: Ja, en ik neem aan dat jullie met AI daar ook nog wel weer
4: stap in
2: hebben.
4: Zeker, ja. Dat is natuurlijk echt wel weer de next story. Want dat maakt weer zoveel mogelijk. Hè. Dus de vraag eigenlijk op alle assen. We hebben op dit moment vraagstukken lopen van hoe kan AI daar ons bij helpen? Ik moet er wel gelijk bij zeggen. Kijk, we weten gewoon dat er altijd nog situaties zijn dat je gewoon een mens wil spreken. Hè? Dus gaat AI dan zometeen ook alle klantvragen direct beantwoorden? Nou, zeker gaan we mee experimenteren. En zeker op bepaalde onderwerpen kan dat heel gepast zijn. Ben je snel geholpen. Maar er zijn misschien ook nog wel onderwerpen waar je gewoon nog een mens wil spreken. Dus voorlopig hebben wij ook echt nog wel onze callcenter agents nodig. En willen we die ook graag goed inzetten.
2: Ja. Ik denk dat ook knetterbelangrijk is. Hè? Juist dat persoonlijke aspect.
3: Ja.
2: Daar blijven mensen toch altijd nog wel behoefte aan hebben.
3: Ja, want je denkt bij digitaal dat het onpersoonlijk is. Maar juist probeer je daar zo persoonlijk mogelijk te zijn. En alles inspelen op de behoeftes van de klant. Hè? Dus we hebben ook best wel een mobiele kant, wat een oudere klantenbestand. Ja, die gaan nog gewoon echt graag bellen. En een mens aan de telefoon hebben, wat ik heel goed begrijp. Anderen willen het misschien snel, die houden niet meer zo van bellen. Ja, zo wil je voor iedereen, voor ieder wat wils, eigenlijk zoveel mogelijk inspelen op de wensen van de klant.
4: Maar wat we dus wel doen, is
3: wel helpen.
4: Ja, zeker, want de agents worden nu wel veel meer ondersteund met AI. Daar hebben we ook allerlei initiatieven lopen. Dus als jij een gesprek hebt gehad, dan wordt er automatisch een verslag gemaakt. Dat verslag wordt onderdeel van het totaal. Daar kunnen we weer eigenlijk de kerninzichten uitdelen. Dat komt al gelijk ter beschikking van het team.
3: Ja.
4: Daar gaan we alweer zoveel harder eigenlijk dan dat we dat deden. En waar heel veel tijd eerst in ook ging zitten. En je het nooit volledig kunt doen. Kun je het nu wel volledig doen. En het is nagenoeg instant. En dat is echt wel een soort spannend hoor. Dat geeft ook weer een versneller eigenlijk om verbeteringen door te voeren.
2: Dat is het. En jullie hebben al een award gewonnen wat dat betreft. Zeg maar, als het gaat juist ook. Hè, die customer experience. Hè, juist een goede service kunnen leveren. Is dit dan ook de manier waarop jullie verschil kunnen maken?
4: Ja, zeker. Nee, dit is daar een element van. Dit is daar een belangrijk element van. Ik denk als je hier de goede keuzes in maakt en het op een goede manier kan implementeren, dat je voorop kan blijven lopen. Dus,
3: ik denk dat het de meest klantvriendelijke telecombedrijf van Nederland. Dat was wel echt wel een bekroning op wat zaken. We hebben eerder ook nog wel van de Consumentenbond wat dingen ontvangen. Dat was ook heel mooi. Maar deze is echt onder heel veel klanten. En dan zie je eigenlijk wat je elke dag doet. Die kleine verbeteringen die dan gewoon optellen bij dit totaal. Dus ik wil toch ook Anouk, onze voice chatbot. Die doet daar ook gewoon heel veel in. Maar daar zitten wel heel veel mensen achter.
2: Ja.
3: Die haar, ik noem even, zo intelligent en zo goed mogelijk maken. Dus elke keer als we iets zien, leert Anouk daar weer van met AI. Maar ook echt wel gevoed door mensen. En door wat we weer vanuit klanten die bellen, leren, et cetera. Dus het zijn dat soort dingen waar je continu onuitputtend eigenlijk mee bezig moet zijn, wil je dit niveau bereiken. En dan ben je er nog lang niet. Hè? Dus er zijn ook genoeg klanten die denken, dat kan nog wel beter. Dus dan is het weer de volgende stap daarin. Ja.
4: In aanvulling daarop denk ik wel dat het feit dat wij een klein team hebben en feitelijk de marketeers aan jouw kant direct even kunnen checken bij een developer aan mijn kant. Dat is allemaal zo, dat zit zo dicht bij elkaar. En we hebben zulke korte lijntjes. Dat maakt natuurlijk ook dat je die kleine iteraties on the same day nog kan doen eigenlijk. Hè? Dus het is natuurlijk niet alleen technologie, maar ook hoe organiseer je. Hou je de boel dicht bij elkaar. Dat is ook echt wel een succesfactor geweest, denk ik, de afgelopen tijd van Hollands Nieuw. En dat proberen we ook te bewaken. Ook terwijl je groeit. Want dat is dan wel de uitdaging natuurlijk. We worden steeds groter.
2: Ik wou net zeggen, want aan het begin zeiden we dit al. Hè? Team, hechtteam, kleinteam. Daar ligt dus heel erg de kracht. Maar je gaat nu wel groeien.
4: Ja.
2: Dus hoe hou je dat vast?
4: Ja. Ja,
3: ja, daar leren we ook elke dag van, denk ik. Hè. Dus ik denk dat 2 keer zo groot zijn geworden. Wat op onze aantallen best wel fors wat was. Echt zorgen dat je, ja, kantoor is maar een omgeving, maar zorgen dat je vaak echt fysiek contact en overleg hebt met elkaar en elkaar begrijpen. Met die jubileum ook gezegd, we zijn eigenlijk een groepje paradijsvogels, omdat we kwamen eigenlijk vanuit een groepje alleen marketeers met een beetje dezelfde profielen. Nou, dan heb je daar customer agents en heb je developers. Dat is wel echt een andere plamage, zullen we maar zeggen.
2: Ja.
3: En dat, ja, dan moet je ook iets meer werken. En iedereen ziet daar wel vrij snel de meerwaarde van. Hè? Dus je elkaar snapt. Dus ook als je dat 2 doet, dan weet nog steeds iedereen, ja, we komen hier vandaan. We hebben dit met elkaar bereikt. Waarom niet de rest die er nu bij komt ook omarmen en daar samen voor gaan. Dus ja, het is soms spannend. Soms denk je van, moet je elkaar, verlies je elkaar niet wat te veel of zo. Hè? Maar ik denk dat we daar wel best wel consequent en gedisciplineerd in zitten om dat niet te laten gebeuren. Dus,
2: geen slapeloze nachten gehad bij deze stap?
3: Nee, dat vroeg laatst ook hier met mij. Maar nee, ik krijg juist van energie en dat je denkt, let's go. Maar niet van stress of zo, nee.
2: Gelukkig maar.
3: Ja.
2: Dat is alleen maar heel fijn.
4: Nee, ik ook niet. Nee. En je kan natuurlijk heel veel afvangen door gewoon open en transparant te zijn met elkaar. Ik bedoel, ook als het spannend is. Nou, laat me bespreken dan.
2: Ja. Dus, ja, komt toch weer dat hechte team eigenlijk dan weer terug. Daar ligt ook weer heel erg de kracht dan denk ik ook weer in. Om dit dan met elkaar te kunnen delen, zeg maar.
3: Ja.
2: Waardoor je het ook echt samen doet. En
3: dat was ook echt al een paar jaar geleden. En ruim daarvoor. Mensen staan op met, ik werk voor Hollands Nieuwe.
4: Ja.
2: Ja.
3: En daarna komt je functie of team of et cetera. Dus, en daar, ik hoor heel veel trots daarin. Waar ik op ben ingestapt 5 jaar geleden. Maar wat nog steeds zo is, wat jij ook voelt, Erik. Dus ja, dat wil je natuurlijk ook vasthouden. Dat is natuurlijk mooi. En dan krijg je, maar dan moet je ook aan werken. Want hoe hoger bijvoorbeeld je NPS-score, of hoe meer klanten je binnenhaalt en behoudt. Het zijn allemaal wel meetmomenten van, ben je op de goede weg of niet?
2: Ja.
3: En dat voedt wel weer dat die trots en dat geloof van dat je op de goede weg zit. En dat je inderdaad juist zo hecht bij elkaar wil zitten.
2: Ja, mooi. Ja. Inspirerend. Tot slot, stip op de horizon. Dit is een enorme grote stap. En nu? Waar zijn jullie over 3 jaar?
3: Over 3 jaar? Een goede vraag. Ik denk dat wij heel hard gaan met de AI. Ik denk dat wij daar echt nog wel stappen in kunnen zetten op alle facetten die Erik ook al noemde. Ik denk, ja, we zitten nog een beetje van, we zijn 3 maanden geleden, zitten nog midden in die reis.
2: Yeah.
3: Ja, dus ik ga geen getallen noemen over hoeveel klanten we dan hebben. Maar ik denk dat als
4: we zijn
3: voorwaardige,
4: wel hard gegroeid, toch?
3: We zijn hard gegroeid, maar als voorwaardige, wij noemen dat FMC, dus Fixed Mobile Conversion hebben. Echt een volwaardig merk in de markt. Die echt wel een beetje de boel uitdaagt. En aan de ene kant, want het kan ook anders. De basis is een bewuste keuze aan de ene zijde. Anderzijds gewoon mooi meespelen en dat klant ons weet te vinden. Ja, dat wil ik al binnen nu in 2 jaar bereiken. Dus,
2: Erik?
4: Ja, misschien ook nog een beetje vanaf de achterkant bezien dan. Hè? Maar zoals ik al net aangaf, we hebben natuurlijk wel 2 omgevingen. Hè? Dus je wil eigenlijk naar 1 omgeving... 1 klant met meerdere producten toe. Ik denk dat meerdere bedrijven hiermee worstelen. Ik zou het fantastisch vinden als we daar mooie stappen in gezet hebben. Want dan is het simpel, dan is het goedkoper. Dan kun je ook sneller blijven ontwikkelen. Kun je sneller met nieuwe ideeën naar de markt. Dus dat is niet alleen dat idee van samenvoegen. Maar ja, gewoon snel zijn en blijven. Ik hoop dat we over 3 jaar dat ook hebben gerealiseerd.
2: Ja. Ja. Mooie ambitie. Voor nu ook wel even genieten van deze stap.
4: Zeker.
3: Zeker doen we.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ik wil jullie enorm bedanken voor het delen van jullie kennis en visie. En heel veel succes met alles.
3: Oké, jij bedankt.
2: Dank jullie wel. Ja.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
5: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Welkom bij Insured & Inspired. De plek waar verzekeringen en ondernemerschap samenkomen. Ron Lemmens en Ilse Bosland nemen je mee in praktijkvoorbeelden, deskundige inzichten en antwoorden op de vraag: wat als het misgaat? Insured & Inspired op New Business Radio.
6: Ja, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Insured & Inspired. En vandaag staat letselschade centraal. Dat is overigens niet het enige. In ieder geval om daarover te beginnen. Bas Dumé is hier in de studio van Flikt. Met kantoren in Capelle aan de IJssel, Assen en sinds kort ook in Zeewolde. En daar is dan verantwoordelijk voor Chip Ridder van Ridder Letselschade. En verder, dat is wel heel leuk Ilse. Jij bent er natuurlijk ook bij.
7: Zeker ben altijd. Ik er weer bij.
6: Zonder jou zou ik het niet kunnen. jij gaat op reportage.
7: Ja, dat klopt. Dat is ook weer nieuw, maar wel heel erg leuk. Ja, dat gaan we zeker doen.
6: Ja, wat ga je doen?
7: Ik ga een klant van mij interviewen over de evenementenverzekering.
6: Kijk, nou, je moet nog niet vertellen hoe het geweest was, maar dat komt dan later uiteraard wel.
5: Tijd voor Polis Praat.
6: Polis Praat. Ilse, wat heb je meegenomen voor deze week?
7: Nou, ik dacht, ik doe even lekker wat cijfertjes. Altijd leuk om even wat cijfers erin te gooien. En ondernemers denken vaak dat ze hun risico's wel scherp hebben. Maar in de praktijk valt dat toch een beetje tegen. Ja. En als we het dan hebben over de arbeidsongeschiktheidsverzekering. 70% van de ZZP'ers heeft er geen één.
6: Nee, ik was pas geleden op de dag van de ZZP'er.
7: Oh ja.
6: Maak natuurlijk ook een programma over ZZP'ers.
7: Ja.
6: En dat is inderdaad wel een hoog aantal.
7: Dat is zeker hoog. En het is eigenlijk het grootste risico. Want als er iets met jou gebeurt en je bedrijf komt stil te vallen. En dan, weet je wel.
6: Dan heb je niks.
7: Nee, daarom. Dus ik schrok er eigenlijk wel een beetje van. 70%. Ik vind veel.
6: Ja, en dan heb je ook nog. Daar kun je heel lang over praten. Maar je nog iets met wachttijd, hè?
7: Ja, dat kun je natuurlijk een beetje zelf instellen. Maar daar heb je zeker mee te maken. Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat we toch een beetje gauw hier wat aandacht aan moeten gaan besteden. Allemaal als ZZP'ers. Want we krijgen straks een nieuwe wet. Maar goed, daar kunnen we ook weer een heel ander programma over
6: maken. Precies, dat gaat ooit wel komen, denk ik. Dat komt vanzelf.
7: Sneller aan dan je denkt.
6: Ja, en dat wordt dit jaar wordt er waarschijnlijk wat meer
7: duidelijk over. Klopt, inderdaad.
6: Dan inzicht in risico's.
7: Ja, nou ja, bijna een kwart van de ondernemers heeft geen goed inzicht in zijn bedrijfsrisico's. En er wordt dus wel ondernomen, geïnvesteerd, we groeien, maar dan zonder echt te weten waar de klappen kunnen vallen. Dus dat is natuurlijk ook best wel shocking, want we gaan allemaal maar door en door. Maar ja, als het morgen misgaat, op wat voor vlak dan ook, hè, bedoel, personeel kan uitvallen, er kan een brand uitbreken bij je bedrijfspand en dan? En daar wordt toch te weinig over nagedacht.
6: Iedere keer kom ik er toch alweer achter dat ik denk, en dat zeggen wij, benoemen we eigenlijk ook. Je moet daar eigenlijk iets voor bedenken. Hè? Je bent vaak maar bezig met de waan van de dag.
7: Ja.
6: Eigenlijk moet je iets inrichten wat je één keer per maand zou kunnen doen. Of één keer per jaar. Dat je gewoon zegt van we gaan 1 of 2 dagen alles doen wat we normaal gesproken niet doen. Mm-hmm. Even uit het bedrijf en aan dit soort dingen denken.
7: Ja, kijk.
6: Ik kom bijna aan niet 1 keer per jaar, maar misschien wel iedere maand 1 dag.
7: Nou ja,
6: en dan
7: kijk,
6: niet alleen voor verzekeringen.
7: Nee, precies. Maar ik denk, nou ja, als ik dan naar mezelf kijk, dat er echt wel voor ons als adviseurs daar gewoon een grote rol weggelegd. Wij moeten natuurlijk gewoon bij event, zeg maar, wel zijn. Hè? Als de klant personeel erbij krijgt of een ander pand gaat kopen, dan moeten we er gewoon staan. En dan moeten we die verzekeringen doornemen. Alleen ik weet dus niet. Stel, jij bent klant bij mij. Ik weet niet dat jij morgen een pand gaat kopen, bijvoorbeeld. Dus dat moet je wel melden aan mij.
6: Dus zeg je dan eigenlijk dat toch onderdeel is van jouw takenpakket?
7: Nou ja, kijk, als ondernemer moet je je wel bewust zijn dat een aankoop of personeel in dienst nemen, dat natuurlijk meer risico's met zich meebrengt. En daar gaat het eigenlijk al mis.
6: Kijk even naar mezelf. Ik kan me herinneren dat ik natuurlijk benaderd ben door een partij. En die zei, zullen we weer eens even om tafel? En dat ik dan denk, ik heb helemaal geen tijd voor.
7: Nee, geen zin in, geen tijd. Nee, maar ja, en dan gebeurt er wat. En dan ben je onderverzekerd. Of ja, je hebt het niet goed voor elkaar. Ja, ik zie het heel veel gebeuren natuurlijk.
6: Ja, maar, eigenlijk constant.
7: Ja, je moet gewoon up-to-date.
6: Hoe overtuig je ze dan? Dat ze toch even die afspraak inplannen.
7: Nou ja, kijk, ik probeer natuurlijk wel in beeld te blijven als adviseur voor mijn portefeuille. Maar ja, ik zeg tegen mijn klanten wel altijd, als er wat speelt, dan moet je me bellen of appen. En dan gaan we het regelen. Maar ja, kijk, daarom zeg ik. Ik kan niet weten dat een ondernemer morgen beslist om een bedrijfspand te kopen. Dus dat zal dan toch echt vanuit die ondernemer moeten komen naar mij. Voordat ik daar actie op kan ondernemen.
6: Ja, interessant.
7: Dus het is heel lastig. Het blijft heel lastig.
6: Ja.
7: En ik probeer in beeld te blijven voor mijn klanten. Nieuwsbrief, socials, weet je wel. Dus dan hoop je dat ze dan, als ik weer voorbij kom op die socials, dat ze denken, oh ja, ik moet er even bellen. Nou, gelukkig gebeurt dat heel veel. Maar
6: ik moet trouwens denken over iets. Hè. Dus ook iets pas geleden waren er heel veel branden overal in Nederland. Militaire terreinen.
7: Ja.
6: Er werden complete wegen afgesloten.
7: Ja.
6: Dat kan je als ondernemer natuurlijk heel veel geld kosten. Omdat je bepaalde zaken niet kan uitvoeren.
7: Ja,
6: zijn daar ook verzekeringen voor?
7: Dan denk ik aan de bedrijfsschadeverzekering. Dat we daar wellicht wel iets mee kunnen. Maar dat is wel heel specifiek hoor, wat je nu zegt.
6: Ja, nou is het leuk om uit te zoeken misschien een keer. Goed, en dan hebben we nog letselschade.
7: Letselschade. En als we kijken inderdaad naar letselschade, dan is dat vaak een van de grootste financiële risico's binnen een bedrijf. Het gaat namelijk niet alleen om de medische kosten, maar ook om loondoorbetaling, aansprakelijkheid, juridische kosten en langdurig inkomensverlies. En ja, wanneer wordt letselschade voor een ondernemer echt een financieel probleem? Dat is dan natuurlijk de vraag. Dus, maar we zitten hier met twee heren van Flikt. Dus ik denk dat zij dit zometeen prima kunnen toelichten.
6: Zullen we gaan beginnen?
7: Ja, leuk.
6: Ja, inderdaad. Gasten van vandaag. In het begin van het programma hoorde je het al. We hebben te gast Flikt met kantoor in Capelle aan de IJssel. Assen. Landelijk actief. Meer dan 100 mensen in dienst. En Bas Dumee is hier. En sinds kort ook Chip Ridder. Hij is van Ridder Letselschade. En onderdeel van Flikt. Hoe dat zit gaan we zo meteen ook horen. Want inmiddels ook een kantoor in Zeewolde. Bas en Chip, van harte welkom beiden.
8: Dank je. Ja, dank.
6: Ja, laten we even beginnen met jou, Bas. Want letselschade, jullie zijn een heel specialistisch kantoor, kun je zeggen, toch?
8: Ja, absoluut. We hebben in de branche natuurlijk heel veel letselschadekantoren. Zeker aan de belangenbehartigingskant. Dat is waar wij actief zijn. Dus wij staan slachtoffers bij die letselschade hebben opgelopen. Maar we doen veel meer dan dat. We doen ook zaken in het buitenland. Dus als letselschade in het buitenland is opgelopen. Maar ook om even aan te haken bij de ondernemers. Ook die staan we bij. Dus niet alleen de particulieren zelf. Maar ook bedrijven die een werknemer hebben die letselschade hebben opgelopen. Of ondernemers, ZZP'ers die dus zelf uitgeschakeld zijn door letsel.
6: Dan vragen we toch even aan jou, Ilse, ook. Want dit is voor mij nieuw. Mm-hmm. Dat zeg ik op voorhand. Ik heb een verzekering lopen als particulier, zakelijk. Maar letselschadeverzekering, ja, ik weet niet beter dan dat het gewoon in het pakket erbij zit. Hoe zit dat?
7: Dat is niet het geval. Nee, absoluut niet. En daarom ben ik ook zo blij dat jullie er vandaag zijn. Want er is gewoon echt heel veel onwetendheid over letselschade. Je moet je voorstellen dat je betrokken bent bij een ongeval. Ik heb het een tijdje geleden meegemaakt. Nou, niet zelf dat ongeval, maar wel iemand die dat heeft gehad. En ik stond op het schoolplein en hij vertelde tegen mij, joh, ik heb last van mijn nek en ik ben aangereden door een auto. En toen zei ik, joh, heb je dan wel een letselschadebureau in de armen genomen? Toen zei hij, een letselschadebureau? Wat is dat? Ik zeg, nou ja, weet je, jij bent nu aangereden, je hebt nu een beetje last van je nek, maar wie weet wat daar nog meer voor ellende uitkomt. Misschien is het goed om eens te schakelen met deze partij. Omdat je uiteindelijk wellicht voor kosten komt te staan. Die als gevolg zijn van dat ongeluk.
6: We gaan bij mij vooral andere radertjes in mijn hoofd. Ik herken het. Dus ja. Misschien om praktisch te maken. Op mijn 14 heb ik ooit een whiplash gekregen.
7: Oké.
6: Nou, heb daar heel veel last van gehad. Jarenlang. Had ik achteraf misschien dan een letselschadebureau, ja, als 14-jarige denk je niet aan, maar had ik die in de arm moeten nemen?
7: Nou ja, ik weet niet hoe dat is gekomen natuurlijk destijds, maar ik zou dat zeker...
6: Niet door mij toedoen.
7: Nee, dat begrijp ik, maar dat had zeker gekund.
6: Ja, want en dan word je gecompenseerd?
7: Je moet natuurlijk naar de fysio, je hebt allerlei... en er kan nog meer uitkomen uit zo'n aanrijding of iets wat er dan gebeurt. Hè. Dat weten we op voorhand niet. Dus dan is het wel zaak dat je contact opneemt met een letselschadebureau. En dat weten heel veel mensen niet. Maar je bent daar dus niet voor verzekerd binnen jouw eigen... We hebben natuurlijk een zorgverzekering. Hè. Dus als er wat gebeurt, dan komt dat wel goed. Alleen als het niet jouw schuld is. Of zeg ik nu hele rare dingen, anders moeten jullie me bijvallen.
6: Ja, hoe zit dat in de verzekeringswereld?
9: Ja, in de verzekeringswereld, je hebt natuurlijk de schadeverzekering inzittenden. Zeg maar, als je zelf als bestuurder tegen een boom rijdt en je mist een been, dan kun je bij je schadeverzekering inzittenden kun je aankloppen.
7: Ja, maar, dat ben ik met je eens. Maar ik dacht even uit, als iemand anders het heeft gedaan, dan zijn jullie er.
9: Ja, dan zijn wij er. Dan moeten we vindbaar zijn, ja, zeg precies. Maar. En de meeste particulieren, de meeste mensen die zoeken, die kennen wel het woord smartengeld en letselschadeadvocaat. Maar dan houdt het eigenlijk op. Die weten ook niet het verschil tussen een advocaat en een bureau. En wat hoe zit het met de kosten? Dat zijn vaak de vragen die
6: we... Nou, laten we daarmee beginnen. Zijn we altijd in een schuur. Ja. Want volgens mij is dat het eerste wat in je opkomt. Dat je denkt, ja, die partij die komt niet voor niks. Die gaat niet voor niks mij ondersteunen. Ik ben niet verzekerd daarvoor. Nee. Hoe zit dat? Hoe verdienen jullie geld?
9: Wij verdienen ons geld door bij de verzekeraar aan te kloppen voor de vergoeding van onze kosten. En een verzekeraar is verplicht om dat ook te betalen. Tenminste, de redelijke kosten. En ik kan je verzekeren, er wordt heel wat afgediscussieerd over wat nou redelijk is. Ja. Maar wij en Flikt, wij belasten onze cliënten niet door met onze kosten. Dus het is voor de cliënt gratis rechtshulp. En ze kunnen ook altijd bij ons aankloppen voor advies. De meter gaat bij ons gewoon niet lopen. Althans niet voor degene die bij ons...
6: Maar wel voor de verzekeraars.
9: Maar wel voor de verzekeraars.
6: Precies. Dus, maar zij weten jullie te vinden dan ook. Hoe zit die relatie in elkaar?
9: Die relatie die kan zeer divers zijn. We maken gebruik van internet, Google, tegenwoordig AI. Maar we maken ook nadrukkelijk gebruik van een net van assurantie tussenpersonen. Waarmee we een relatie opbouwen die ons weten te vinden als een klant bij hen aanklopt. Omdat ze een ongeval hebben gehad of een vraag hebben over letselschade. Ja. En dan weet men ons te vinden.
6: Even een zijstapje, Bas en Chip alle twee. Want Ridder letselschade, ja. Dat is even voor de duidelijkheid. Hoe zit dat dan precies met elkaar?
9: Nou, wij zijn 20 jaar geleden begonnen met de Ridder letselschade, mijn vrouw en ik. En we hebben ons bedrijf verkocht aan Flikt in 2025. Dat is in het kort het verhaal.
6: Ah, nou... En wist hij dat het zo kort kon.
9: Ja, nou ja.
8: Ja, en zo worden wij als Flikt zijnde alleen nog maar groter. Ja. Wij proberen echt in het hele land mensen te kunnen helpen. En hoe meer mensen wij kunnen helpen, hoe beter. Dus we zijn blij dat we Chip en zijn bedrijf hebben kunnen toevoegen. En zo zijn we steeds met kleine stapjes aan het maken om te groeien.
6: Is dat overigens uniek in Nederland, zo'n partij als jullie zijn?
8: Ik denk het wel. Er zijn ook wel wat andere partijen die in een ander samenwerkingsverband ook wel door het land gevestigd zijn. Maar zo groot als wij zijn er niet veel. En wij hebben verschillende afdelingen, verschillende specialismen daarin. Bijvoorbeeld de zwaardere letselschades. Daar moet echt een expert op met veel ervaring. En die wonen ook door het hele land. Die bezoeken de slachtoffers thuis. En zo bieden we als redelijk groot kantoor toch persoonlijke aandacht aan die slachtoffers. En dat is eigenlijk het belangrijkste.
6: Wat is overigens BGK? Ik zie hier een afkorting op een papiertje staan. Ja, ik ben wel benieuwd wat dat is.
9: Dat zijn de kosten. Daar hebben we het over de kosten. Okay. De zogenaamde buitengerechtelijke kosten.
6: Okay,
9: dat zijn bron van discussie en veel ellende.
6: Ja, we gaan het een en ander ontcijferen vandaag. Dat heb ik me voorgenomen.
8: Ja, we hebben veel vakjargon natuurlijk. Ja. BGK zijn inderdaad de juridische kosten. En misschien ook nog even goed om net. Chip zei ook wel van, dat halen we bij de verzekeraars. Maar misschien ook wel goed om te zeggen dat we dat halen bij de verzekeraars van de veroorzakers van de letselschade.
6: Ja, precies.
8: Dus dat zijn niet je eigen verzekeraar. Want daar begint het natuurlijk bij. Je wordt aangereden door iemand. En dan ga je vaak, weet je niet wat je moet doen.
6: Nee.
8: En wacht je maar af.
6: Hoe zit dan de relatie, Want ik kan me ook voorstellen dat soms daar rechtshulp bijstand bij komt. Verzekering.
7: Dat kan. Maar wat er vaak gebeurt is dat wij natuurlijk als adviseurs horen dat er een ongeval is geweest.
6: Dus
7: meestal bellen klanten natuurlijk wel. Om te vragen van joh, kan ik nog iets of wat dan ook. Maar ja, als je dan met letselschade komt, dan hebben ze geen idee, Dus daarom vond ik het heel belangrijk dat zij hier vandaag zijn om daar wat extra aandacht aan te besteden sowieso.
6: Zullen we gewoon een praktisch voorbeeld doen? Letselschade, het klinkt heel zwaar. Dat is het soms ook wel natuurlijk. Want er kan echt wat gebeuren. Je kan een enorm ongeluk krijgen waardoor je gewoon soms bijvoorbeeld niet meer kan lopen. In het ergste geval, dwarslezen.
9: Ja, ik heb een jaar of 5 geleden een zaak behandeld van een aanrijding. Ernstige aanrijding. Een jongen heeft een volledige dwarslezing. Daar hebben we een heel huis voor gebouwd. Oh. Zijn vriendin is erbij overleden overigens. Maar dat zijn echt wel de zaken waar de verzekerde som ook wordt overschreden. Hè. Dus kom je boven de 6,2 miljoen uit. Maar het merendeel is, je had het over whiplash. Dat is ook wel gelijk weer een van de vormen waar heel veel discussie over is. Omdat de dokters niks vinden, maar jij wel klachten hebt.
6: Ja, dat zeg ik helemaal.
9: En dan zegt die verzekeraar, de dokter vindt niks. De klachten die zijn tijdelijk.
6: Hè? Nee, ik ken het. Mijn vader zei altijd, je moet je huiswerk beter doen.
7: Oh.
6: Ja. Ja, bijvoorbeeld. Maar, maar de huisarts snapte het ook niet.
7: Nee,
6: dus
9: het is, het is ook niet meer medisch op een gegeven moment. Hè. Het wordt een heel juridisch verhaal, een juridisch steekspel. We hebben het wel eens gehad over licht letsel, zwaar letsel. Ja, wat is nou licht en zwaar letsel? Dat is niet altijd een gebroken been, is niet altijd zwaar letsel. Want het is eigenlijk rechtuit, recht aan. Maar zo'n whiplash verhaal van mensen die toch, ZZP'er met een whiplash, die zit thuis, die heeft klachten, die kan niet werken. Alleen hij kan het medisch niet bewijzen.
6: Nee.
9: Nou, dan moet je een heel juridisch stappenplan eigenlijk afwerken.
6: Ja, want hoe kan jij bewijzen? Want ik bedoel, dan, dat is dan heel praktisch in dit geval dichtbij. Ja. Eerste half jaar wist ik aan het einde van de dag niet meer wat ik gedaan had. Mijn geheugen was weg.
9: Ja, hoe kan je het bewijzen?
6: Hoe kan je dat bewijzen? Dus daarom een voorbeeld. Hè, mijn vader zei, je moet beter je best doen. Maar dat had daarmee te maken, omdat er zo weinig over bekend is. Dus ik kan me ook voorstellen dat in het geval van een ZZP'er, dat je dus ook, je mist heel veel omzet.
9: Ja,
6: waar kun je dan terecht? Kun je dan bij jullie terecht?
9: Ja, zeker.
6: Maar jullie weten dus dat dit soort situaties voor kunnen komen.
9: Ja, dit soort
6: niet meer
9: situaties komt heel veel voor. Ja. Hè, want die achteruit of die achterop aanrijdingen, dat is denk ik wel zo'n beetje de belangrijkste toch? Vorm van aanrijding. En dan hebben we altijd die discussie eigenlijk. En wij weten wel welke stappen we moeten zetten en welke dingen we moeten doen. Wat we onze cliënten kunnen adviseren om te doen. Je moet in ieder geval wel je medisch verhaal kunnen documenteren. Dus als je in die 6 maanden nooit een dokter hebt gezien, dan hebben we wel een lastig verhaal. Dus je moet wel zorgen dat je naar je huisarts of met de ambulance mee naar het ziekenhuis laat je onderzoeken, laat je klachten vastleggen. Want als je dat niet doet, dan stokt het.
6: Is dat ook de bewuste reden dat jullie ervoor kiezen dus om altijd huisbezoeken te doen?
9: Nou, huisbezoeken doen we om mensen in hun, zal ik maar zeggen, natuurlijke habitat te ontmoeten. En het keukentafelgesprek gewoon met de mensen thuis op een rustige manier. Dat is voor mensen beter dan dat ze naar een kantoor moeten komen. Vinden ze toch weer ingewikkeld. Bovendien, we bieden dat als extra service aan. Maar als iemand zegt, ik kan mijn tuin niet meer onderhouden, want ik heb mijn enkel gebroken. Dan wil ik graag weten, hoe ziet die tuin eruit? Is dat een tuin die onderhoud nodig heeft of niet?
6: Hè? Ja, of heb je een kasteeltuin of een tuintje van 3x4, toch?
9: Precies, ja. Of huishoudelijke hulp of dat soort zaken. Loopt er een hond rond?
8: Ja, precies. Het is vaak nog anders dat mensen zelf niet eraan denken om dat daar iets mee te doen.
9: Nee, klopt. Ja.
8: Maar als wij dan thuis zijn en ik zie een prachtig onderhouden tuin. En ik zie iemand in de kreukels. Dan denk ik, maar hoe lost u dat dan op? Ja, nou, dat doet de buurman voor mij. Ik zeg, betaalt u die dan? Nee, dat doet hij heel omdat ik hem, ja, omdat hij mij graag helpt. Maar wij kunnen in de letselschade, kan je daar gewoon een vergoeding voor claimen. En dan kan je bijvoorbeeld die buurman iets geven of whatever. Maar je moet dan ter plaatse dus kijken van, nou, waar loopt dit slachtoffer tegenaan? Hoe ziet dat huishouden eruit? Wie doet hier wie zorgt dat alles er zo netjes uitziet?
6: Maar dat vragen we ook af. Het is dus eigenlijk ook best fraudegevoelig.
9: Ja, zeker met AI krijgen we af en toe bonnen waarvan ik denk, oké, die moet ik eens figuurlijk tegen het licht houden. Klopt dat wel? Is die bon wel echt, is het geld echt besteed aan die mooie jas of die mooie schoenen? En fraudegevoelig. Ja, we gaan natuurlijk zorgen dat we een claim indienen waar we zelf ook achter staan. Het is niet zo dat we een kerstboom optuigen omdat de cliënt zegt dat hij dat wil claimen. We hebben natuurlijk zelf ons eigen beoordelingskader om na te kijken of we dat gaan indienen of niet. Maar ja, fraude. Aanrijdingen die niet gebeurd zijn of die in scène zijn gezet. Ja.
7: Echt? Gebeurt dat?
9: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
7: Ja, bizar. Ja, vind ik dan weer zo.
9: Ja, zeker. Nou ja, kijk, elke verzekeraar heeft natuurlijk zijn eigen onderzoeksdienst die gewoon ook zaken en computers uitleest van auto's, hè? Zeker de nieuwe auto's, ja, die kunnen worden uitgelezen.
6: Dus jullie hebben ook jullie eigen Inspector Gadget?
9: Nou, je zou wel zeggen, ja.
7: Maar zo zie je dus dat er wel meer bij komt kijken. Ik bedoel, dat jij net zegt van die buurman die je wellicht iets kan geven daarvoor, weet je wel. Dat weet ik ook, dat wist ik ook niet hoor.
8: Nee, maar zelfs je eigen partner.
7: Ja.
8: Als jou de huishoudelijke taken verschuiven en eigenlijk alles op de partner terechtkomt, dan ga je niet ervan uit dat je dat daar iets mee kan qua schadevergoeding. Nee. Want je betaalt niemand geld.
7: Nee.
8: Maar gelukkig is het in de letselschade wel zo geregeld dat je daar een vergoeding voor kan claimen.
6: Ja. Kijk je daarom ook nog bijvoorbeeld naar een situatie waarin bijvoorbeeld beide ondernemer zijn. Dus op het moment dat de een zeg maar nog maar voor 40% kan werken door letsel. En de andere moet gaan compenseren, maar daardoor weer omzet misloopt bij eigen bedrijf. Ja, dan wordt het een ingewikkeld verhaal, denk ik.
8: Precies. En nou ja, dat is vaak ook de reden dat ze zo'n huisbezoek niet alleen doen als belangenbehartigers, maar dat we ook de verzekeraar uitnodigen aan tafel. Omdat je soms ook kan nadenken van, zijn er misschien andere oplossingen, misschien beter voor deze situatie, als de partner alles doet, maar daardoor zelf minder kan werken bijvoorbeeld, of nou ja, andere gevolgen, kan je aan die verzekeraar vragen van, is het niet beter om je betaalde hulp in te gaan schakelen? En willen jullie dat vergoeden? Of gaan jullie iemand inschakelen? Want dat is tegenwoordig ook gelukkig wel de ontwikkeling in de letselschadebranche, is dat er niet alleen maar wordt gedacht aan geld als oplossing, maar ook aan hulp in natura bijvoorbeeld.
9: Ja. Herstelgerichte. Ja.
8: Ja, herstelgerichte dienstverlening. Zo van, waar heeft het slachtoffer nou echt behoefte aan? Is dat hulp? Of is dat geld om die hulp zelf te regelen? Ja. Dat kan allebei.
9: Mag ik daar nog even wat over zeggen? Die ondernemers die zeg maar bijvoorbeeld een vennootschap onder firma hebben. Man,
6: zeker.
9: Vrouw.
6: Ja.
9: Tip van Chip. Zorg dat je een vennootschapscontract hebt waarin een arbeidsongeschiktheidsclausule is opgenomen.
7: Ja, inderdaad.
9: Want als de een namelijk werkt en de ander blijft achter een geranium zitten, maar krijgt wel maandelijks een bedrag uit de onderneming, dan kun je dus afvragen, ja, wat is nou de schade? Want de vennoot heeft geen vorderingsrecht en de vennootschap onder firma ook niet. Dus je moet daar wel een goed contract hebben. Dus
7: goeie tip.
9: Regel het.
7: Ja, zeker. Ja. Jij geeft aan, hè, huishoudelijke hulp, dingen die geregeld worden. Is dat tot in lengte van dagen of stopt dat na zoveel jaar? Want ik kan me voorstellen dat je iets kan overhouden aan een ongeval.
9: Precies.
7: Waar je de rest van je leven mee verder moet.
9: Ja.
7: Tot wanneer krijg je bijstand van letselschade?
8: Nou ja, in principe wordt zo'n letselschadezaak eigenlijk gevolgd tot er een medische eindsituatie is. Hè? Mm-hmm. Dus dat iemand zo goed als mogelijk hersteld is. En dan kan het zijn dat er blijvende gevolgen overblijven. Ja. Waar iemand dus de rest van het leven mee moet dealen. Nou, dan gaan we kijken van dat we dat naar de toekomst gaan uitrekenen en vergoeden. Het is voor slachtoffers niet fijn om de rest van het leven aan een letselschadezaak vast te zitten. Nee. Dus dat wordt meestal gedaan.
7: Ja.
6: Wordt er informatie ingewonnen ook bij de medische kant van het verhaal?
8: Absoluut. Dat komt wat je net zei van hoe gaan we dat bewijzen? Dan ga je een medisch adviseur inschakelen die al de behandelende artsen en therapeuten gaat aanschrijven voor informatie.
7: Maar dit is dus geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en geen zorgverzekering, even voor de duidelijkheid. Hè?
6: Nee.
7: Dit gaat om letselschade.
6: Precies.
7: Het is echt totaal iets anders.
6: Nee, het is iets wat door
7: mensen nu horen, als ik wat heb, dan krijg ik wellicht vanuit letselschade, maar dat is geen arbeidsongeschiktheid.
8: Nee, je gaat altijd eerst kijken van nou, welke verzekeringen heb ik zelf?
7: Ja.
8: En kan ik daaruit vergoedingen halen? Maar als je aangereden bent door iemand anders, hè, die daarvoor aansprakelijk is, ja, dan kan de rest zeg maar daarop geclaimd worden. En daar gaan wij naar kijken als letselschade specialisten van oké, wat is die rest en waar kunnen we het halen?
6: Dan even het proces, hè, want moeten jullie dan weer terug naar de verzekeraar om eigenlijk jullie plan van aanpak als het ware, hè, hoe jullie het gaan compenseren of in ieder geval de persoon in kwestie gaan helpen, weer voorstellen, is dit oké, dit gaat het kosten en moet je dan een akkoord krijgen van een verzekeraar?
9: Nou, kijk, het mooiste is als je het samen doet. Als je samen met de verzekeraar optrekt. Als je zeg maar het harmoniemodel allebei hebt. Hè, maar vaak sta je toch wel een beetje tegenover elkaar. Want de een moet betalen en de ander komt halen. Hè,
6: dat is het, en dan kan ik me ook voorstellen dat het weer heel erg afhankelijk is van met welke verzekeraar je te maken hebt.
9: Absoluut. Er zijn hele fijne verzekeraars om mee samen te werken. En er zijn hele nare verzekeraars om tegen te werken.
6: Ja, dan kan ik natuurlijk de vraag stellen, kan je er één noemen? Ja,
9: nou, dat lijkt me niet handig.
6: Nee. Dat wist ik al. Gaan we ook niet doen. Maar goed, in ieder geval, dit is een beetje hoe het werkt. Kunnen jullie nog meer voorbeelden noemen van situaties die eigenlijk heel veel voorkomen, maar gewoon wat in de algemene publieke opinie niet bekend is?
7: Ik ben eigenlijk stiekem wel een beetje benieuwd naar als iemand iets overkomt en hij is in dienst. Want er luisteren ondernemers. Dan denk ik, als zoiets gebeurt met jou personeelslid die voor langere tijd uit de running is.
8: Ja.
7: Dan ben ik wel eens benieuwd hoe dat plaatje eruit ziet, zeg maar, voor.
8: Nou ja, dat eigenlijk heb je als werkgever van het slachtoffer, heb je ook een eigen recht om je schade te verhalen op de veroorzaker van die schade.
7: Mm-hmm.
8: Dus als werkgever kan je namelijk ook aankloppen bij die tegenpartij, dienstverzekeraar, en zeggen van ik wil de schade vergoed krijgen. Nou, wettelijk gezien is dat beperkt tot de netto loonschade die het slachtoffer eigenlijk leidt. Hè? Dus de werknemer die heeft een bepaald netto inkomen. En de gedurende periode dat hij niet kan werken, vormt dat de schade die je kan indienen bij de tegenpartij.
7: Maar er is waarschijnlijk, als de ondernemer het goed geregeld heeft voor zijn personeel, ook nog een verzuimverzekering. Zit daar dan nog een overlap of...
9: Nou ja, alles wat een andere verzekering betaalt kun je niet claimen.
7: Nee, precies.
9: Je kunt schade maar één keer claimen. Dus als er een verzuimverzekering is met bijvoorbeeld een wachttijd van 6 weken. Ja, dan gaat je schade pas na 6 weken lopen. Je kunt daarnaast ook nog wat andere kosten claimen. Hè. Dus als je bijvoorbeeld de werkplek moet aanpassen aan een andere stoel, een ander bureau. Of je hebt een arbodienst die je moet inschakelen om een rapport te maken. Dan kun je dat ook claimen. Maar het is wel vrij beperkt.
6: Hoe snel kunnen jullie zeg maar als het ware in actie komen? Want ook dat weer, stel je hebt dan te maken met een ZZP'er. He, op het moment dat daar iets duidelijk wordt over de situatie, al die weken daarvoor mist die omzet.
9: Nou, wij kunnen heel snel in actie komen. Alleen de verzekeraar heeft op grond van de gedragscodes 3 maanden de tijd om te bepalen of ze de aansprakelijkheid erkennen, ja of nee. Of dat ze die afwijzen. Nou, bij een ZZP'er zijn 3 maanden geen omzet.
6: Ja, dus 30%, ja, precies. Ja. 30% van de ZZP'ers heeft een AOW-verzekering. Vaak met een wachtperiode van 2 maanden. Dat kunnen ze vaak wel overbruggen. Precies. En daarna gaat het pas allemaal lopen. Dus toch wel goed om te weten dat je eigenlijk gewoon 3 maanden...
9: Nou, maximaal.
6: Hebben staan.
9: Ik doe dit werk 34 jaar. En de laatste pak een beet, 5 tot 10 jaar, is onze belangrijkste taak eigenlijk het achter de broek aanzitten van verzekeraars die allemaal geen tijd hebben, waar mensen tekort zijn, waar de wachttijden oplopen. Kijk, vroeger, oude lullenpraat misschien, maar vroeger regelde je dat veel sneller. Dan ging je langs of dan belde je en dan kreeg je iemand...
6: Is er een vacature overschot daar?
9: Er zijn gewoon te weinig goede letselschade mensen.
6: Precies.
9: En we wonen met z'n 18 miljoenen op een postzegel. Dus er gebeurt heel veel. En we hebben er niet genoeg mensen voor om het allemaal te behappen.
6: Vroeger in 1996 waren er nog 15 miljoen.
7: Ja.
9: Ja, nou ja, vroeger. Hè?
6: Ja.
7: Maar nog even over die aansprakelijkheid. Want jij zei net iets over aansprakelijkheid moet erkend worden natuurlijk door de... Stel nou dat ze zeggen, dat hebben wij niet gedaan.
9: Nou ja, wij werken als specialisten aan het bewijs. Hè. Dus wij werken met foto's, met getuigen, met politierapporten die we opvragen, met aanrijdingsformulieren, met getuigenverklaringen. En wij proberen natuurlijk dat bewijs rond te krijgen. Ja, als het niet lukt om de aansprakelijkheid erkend te krijgen. Kijk, wij zijn geen advocaten, dus we kunnen niet procederen, maar we hebben wel een netwerk van advocaten.
7: Ja.
9: Dan leggen we de zaak aan een advocaat voor en dan gaan we kijken in hoeverre er een gerechtelijke procedure de zaak kan veranderen.
7: En dat is nog steeds wat jullie allemaal voor die klant doen?
9: Ja. Okay, ja, okay. Het is nog steeds wat we allemaal voor die klant doen. Ja.
7: Best veel. Als
9: nou ja, het komt ook wel eens voor. Ik ben nu bezig met de zaak. Dan moet ik misschien €12.000 aan honorarium afschrijven. Het is in al die jaren niet gelukt om die zaak rond te krijgen. En die man heeft ernstig letsel. We krijgen het bewijs niet rond. Nou ja, wij schrijven dat bedrag af. Ja, dat moet je niet te veel doen, want dan wordt de boekhouder zenuwachtig. Maar ja, dat kan
6: die snap
9: gebeuren.
6: Ik niet. Misschien komt het omdat ik niet in deze sector werk, maar.
9: Nou ja, wij gaan aan de slag voor een cliënt. En we geloven in zijn of haar zaak.
6: Dus jullie hebben
9: proberen
6: ondertussen
9: die rond te krijgen. Ja, wij hebben ons honorarium, dat loopt op. Ik declareer mijn uren. Ik ben ermee bezig. Ik schrijf brieven. We doen van alles. En na jaren en jaren, we hebben een verzoek gedaan aan de overheid. Het heet tegenwoordig, dat heet vroeger WOP-verzoek. Nu heet het WOO-verzoek. Dus we hebben hele dikke dossiers gekregen van de overheid over verkeerslichtinstallaties. En nou ja, noem maar op.
6: Dit is iets met de wegbeheerder.
9: Ja, dus daar wegbeheerder. Klopt. En we krijgen hem niet rond. Ja, politie heeft niet gedaan wat ze moesten doen. Het bewijs is er gewoon niet. Dus nou ja, na 5 of 6 jaar. Die man zit nu in een instelling. Krijgt het gewoon niet.
6: Dat lijkt me ook erg moeilijk. Want jullie helpen mensen echt gewoon letterlijk uit de brand.
9: Ja.
6: En op het moment dat je een 0 op request krijgt. En je weet gewoon hier klopt iets niet. Ja, dan moet je op een bepaald moment misschien ook wel voor jezelf een zakelijke streep trekken.
9: Ja, dat klopt. We doen bijvoorbeeld weinig tot geen medische aansprakelijkheidszaken meer. Omdat dat helemaal, ik vind het zelf het leukste om te doen. Maar ja, de boekhouder wordt er helemaal niet vrolijk van. Want daar moeten we zoveel afschrijven. En dan moet je eerst ook kosten maken van medisch advies. Voordat je überhaupt weet, heb ik een zaak of niet. Nou, dat is gewoon lastig.
6: Bas, herken je dit verhaal ook?
8: Ja, zeker. Kijk, we krijgen natuurlijk heel veel nieuwe zaken tot ons. Maar wij gaan in eerste instantie kijken, van is een zaak wel haalbaar? En dat is niet alleen voor onszelf, van gaan wij onze kosten wel verhalen, maar ook voor het slachtoffer. Mm-hmm. Om te laten weten van heb je wel een zaak? Want soms is dat ook gewoon de vraag van het slachtoffer van kan ik hier iets mee?
7: Ja.
8: En dan kunnen we beter eerlijk en transparant zeggen van nou, dit gaat hem niet worden of het wordt heel moeilijk. En daar moeten we daar een zakelijke afweging met elkaar maken. Maar dat eerlijke verhaal is wel belangrijk.
7: Lijkt me best lastig om van tevoren al te kunnen zeggen, we kunnen wel iets voor je doen of niet iets voor je doen. Dat is best moeilijk.
8: Ja,
7: als iemand redelijk in de kreukels ligt.
8: Zeker.
7: Dat is natuurlijk
9: vaak wel wat verder. Hè?
7: Ja.
9: Echt ernstig letsel, dan proberen we alles uit de kast te halen.
7: Ja.
8: Dat is inderdaad soms een beetje een valkuil. Dat je daarin te ver doorgaat, omdat je zoveel sympathie voor hebt voor het slachtoffer. En de ernstige situatie waar die in zit. Zelf heb ik altijd veel zaken in het buitenland behandeld. En daar ligt het net weer eventjes iets anders.
6: Nou, ik heb een goed idee. We gaan er zo meteen naar luisteren, naar die verhalen over het buitenland. Meest even muziek.
3: Insured and Inspired op New Business Radio. Met Ron Lemmens en Ilse Bosland.

0: Alex Warren en Fever Dream op een nieuw Business Radio in het programma Insured and Inspired. Vandaag in de studio te gast Bas Dumé en Chip Ridder van Flikt Letselschade. En we zijn aanbeland, Ilse, bij het buitenland. We hebben natuurlijk net het heel erg gehad over hoe het in Nederland allemaal geregeld is.
1: Ja.
0: Maar dan kom je in het buitenland. Nou, buitenland, ik ben een skifanaat, laten we daarmee beginnen.
1: Ja.
0: Jij wordt ondersteboven geskiet. Dan begint het daar. Want op het moment dat degene die jou omver skiet, gewoon doorskiet, dat is vergelijkbaar met hier doorrijden naar een ongeval.
2: Ja, ja. Nou ja, het hangt een beetje af welk land het gebeurd is natuurlijk. Maar vaak in landen als Oostenrijk bijvoorbeeld, daar is de politie heel actief op die piste.
0: Dat weet niemand eigenlijk.
2: Nee, maar die zijn daar heel serieus in. Die komen vrij snel te plaatsen. Die maken ook serieuze rapporten op. Die gaan ook getuigen horen. Die gaan van alles doen om een goed onderzoek en echt een strafrechtelijke zaak daarvan te maken. Dat sta je vaak niet bij stil bij een skivakantie. Dat er ook achter kan zitten. Maar dat gebeurt helaas ook heel veel. Hè. Je kan natuurlijk ook gewoon zelf onderuit gaan zonder dat iemand jou iets aandoet. Maar het gebeurt ook veel dat het door anderen wordt veroorzaakt. Daar kunnen wij ook bij helpen. Dan gaan we inderdaad even eerst die inschatting maken van, hebben we genoeg bewijs om dat voor elkaar te krijgen? Zijn de getuigenverklaringen al? Hebben mensen om je heen dit gezien? Wat weet je daarvan te vertellen? Zijn er foto's? Heeft die persoon zich wel of niet direct gemeld? Gelukkig gebeurt het in de meeste gevallen dat iemand ook gewoon stopt en zijn gegevens achterlaat en daarmee.
0: Wat betekent dat voor jullie functioneel? Betekent dat je de markt daar ook moet kennen? De verzekeraars daar moet kennen? Zijn ze betrouwbaar wel of niet?
2: Nou, het begint natuurlijk dat je de regels moet kennen. Hè? Dus op de skipiste gelden bepaalde regels. Een soort verkeersregels. De VIS-regels worden die genoemd.
0: De VIS, ja. De federatie, de ski-federatie.
2: Precies. Ja, precies. En die gelden in meerdere landen. En daar staan gewoon de verkeersregels in. En dan kan je zien welke regels zijn overtreden. En wie is er dus aansprakelijk. Een groot verschil met Nederland is dat kostenaspect. In heel veel landen werkt het kostenaspect niet zoals in Nederland. Oftewel, iedereen die moet zijn eigen juridische kosten zelf dragen. In Oostenrijk is er gelukkig wel iets mogelijk. Maar wij gaan dan wel voor iemand aan de slag en maken dan een afspraak met het slachtoffer over die kosten. Bijvoorbeeld no cure no pay op basis van een percentage van de schade. En dan gaan wij dat proberen te verhalen op die veroorzaker. En hopelijk heeft hij een verzekeraar. Want dat is zeker bij ski-ongevallen natuurlijk nog wel lastig. Kijk, in de auto ben je vaak verplicht verzekerd. Op de skis is dat toch een ander verhaal. Gelukkig zijn veel mensen wel verzekerd daarvoor. Ook uit andere landen. Hè? Want van zo'n skipiste komen ook mensen vanuit verschillende landen komen naar beneden.
0: Nee, want als voorbeeld, ik heb wintersportdekking. Stel, ik word omver geskiet. Doet mijn verzekering dan helemaal niks?
2: Waarschijnlijk een stukje medische kosten zit daarin vaak. Ja. En een stukje reiskosten wellicht als je niet meer thuis kan komen zelf.
1: Ja, klopt.
2: Maar daar houdt het wel bij op.
1: Ja.
2: En al die andere posten die we net noemden als huishoudelijke hulp en smartengeld en dat soort dingen. Ja, dat moet je toch echt bij de veroorzaker gaan halen. En daar is best wel veel in mogelijk.
1: In Nederland zijn we natuurlijk best wel behoorlijk verzekerd. Nou, niet iedereen trouwens, wat we net hebben genoemd in de cijfers. Maar over het algemeen hebben we dat wel goed voor elkaar. Ik kan me voorstellen dat het in andere landen, nu noem jij Oostenrijk, dat zal daar vast goed geregeld zijn. Maar misschien in Spanje, Italië of noem het maar op, welk land ter wereld. Hebben ze misschien alleen een autoverzekering of misschien wel helemaal niks.
2: Klopt, ja. We hebben veel ongevallen met Duitsers, met Oostenrijkers. Die zijn over het algemeen heel goed verzekerd. Dus dat zijn vaak ook wel kansrijke zaken. Maar er komen ook mensen van de piste van hele andere landen, Oost-Europese landen.
1: Ja.
0: Waar kijken jullie dan naar? Op het moment dat je met die partij gaat samenwerken, kijk je ook naar bepaalde certificaten die ze moeten kunnen overhandigen? Is misschien in Nederland ook zo, dat weet ik niet. Maar hoe werkt dat?
2: Nou, wat wij vaak doen is toch even eerst kijken van, hoeveel bewijs hebben we? Dat is één. En als we denken van, dit zou best een zaak kunnen worden. Maar dan is de volgende vraag, is iemand daarvoor verzekerd? Want van een kale kip kan je vaak niet plukken. Dus ga je kijken, is iemand verzekerd? En dan ga je gewoon naar die partij aanschrijven. Vragen om zijn verzekeringsgegevens. Komen die niet? Of zegt iemand, ik ben niet verzekerd? Nou, dan weet je al, dit gaat een heel moeilijk verhaal worden. Dus dan ga je samen met de slachtoffer kijken van gaan we hier nou wel of geen zaak van maken.
0: Ja, maar Chip,
3: ja.
0: Op het moment dat je dus, bedoel, je moet toch van tevoren een soort forecast voor jezelf uitbrengen, lijkt mij. Dat je weet met welke partij je ook te maken hebt.
3: Ja, het is eigenlijk hetzelfde als dat je online een nieuwe wasmachine koopt. Dan ga je ook eens kijken wat is er allemaal in de handel. Wat zijn de reviews, wat zijn de goede en wat zijn de slechte dingen. En dat, ja, dat zou je ook verwachten van de mensen die letselschadehulp nodig hebben. Dat ze ook hun huiswerk doen. Helaas zijn er ook kantoren, bedrijven, partijen die het niet zo nauw nemen met dat hele kostenverhaal. En die bijvoorbeeld dubbel declareren. Die halen bijvoorbeeld een stukje van de schadevergoeding van de cliënt naar zich toe. En sturen ook nog hun nota in naar de verzekeraar. Dus je moet kijken naar, heeft het kantoor een keurmerk? Nou, we hebben in Nederland het NKL, Nationaal Keurmerk Letselschade. Dat garandeert in ieder geval een aantal zaken. Dat je de zaken netjes doet, zal ik maar even in het algemeen zeggen. De advocatuur, daar heb je de LSA, de letselschadeadvocaat of de ASP. Dat zijn dan de advocaten die alleen maar voor slachtoffers werken. Ja, die moeten voldoen aan strenge voorwaarden. En die mogen een aantal dingen niet en die moeten een aantal dingen wel. En als je een cowboybedrijf treft, ja, dan kan het zijn dat die de zaken niet goed doet.
0: Kan overal. Dat kan in Nederland voorkomen, dat kan overal ter wereld voorkomen.
3: Ja, dat kan overal ter wereld voorkomen. Goed, ik beperk me tot Nederland. Hè. Flik doet ook buitenland. Wij doen alleen buitenland als er sprake is van een pakketreis. Hè, dus je boekt een complete reis naar Ethiopië, noemen ze wat. Met een busreis en de bus rijdt het ravijn in. Die zaak heb ik gehad. Ja, dan kan het naar Nederlands recht op basis van de reisovereenkomst kan het worden geregeld. Maar ja, als je die overeenkomst niet hebt, ja, dan kan je dat niet doen.
0: En daarbij, je moet dus ergens weten hoe die markten in elkaar zitten. Dat is iets waar jullie in gespecialiseerd zijn. Begrijp ik dat zo?
2: Ja, wij doen ook veel letselzaken met verkeersongevallen in de landen om ons heen. Waar Nederlanders natuurlijk veel naartoe gaan. België komt veel voor, Duitsland, Frankrijk, Spanje. Het begint inderdaad dat je dan ook de regels kent. Dus we weten hoe je een letselschade begroot. Hè. Wat is er wel aan schadevergoeding mogelijk en niet. En hoe onderbouw je dat? Want in het buitenland is het vaak iets meer noodzakelijk dat er een medisch rapport komt. Hè? Dus niet alleen maar medische stukken die ergens worden beoordeeld. Maar een slachtoffer moet echt gezien worden door een arts en die gaat een rapport aanmaken. Er komen allerlei periodes met percentages komen daaruit. En dat leg je naast een schadevergoedingstabel en daar komen dan weer bedragen uit. Dus ja, dan hebben wij connecties met artsen in die landen. Daar sturen we onze klanten naartoe voor een onderzoek. En dan uiteindelijk maken we een claim. En die gaan we indienen bij die verzekeraars. Nou, die verzekeraars die werken heel anders dan in Nederland. En dat vind ik ook wel even fijn om dat goed nog eens aan te stippen. In Nederland kan er heel veel verbeterd worden in de letselschade. Absoluut, kan altijd.
3: Ja.
2: Kan altijd, kan altijd beter. Ja. Chip beklaagt zich net al een beetje over dat de verzekeraars steeds trager reageren, helaas. Maar in het buitenland ga je echt terug in de tijd. Daar zit een groot kantoor ergens in de hoofdstad. En dien je claim maar in. Wij gaan dat eens even beoordelen. En u krijgt schriftelijk een antwoord wanneer wij daar tijd voor hebben. En als we het niet onderbouwd vinden, is het klaar. He, dus een persoonlijke aanpak, een bezoek aan huis, herstelgerichte dienstverlening, vergoeding in natura. Nee, dan kijken ze je aan of er water brandt, want dat kent men helemaal niet.
0: Laten we even een beetje de Europese vakantielanden afgaan. Spanje, moet je je daar zorgen maken?
2: Ja of nee? Ik zou daar geen whiplash op lopen als ik jou was.
0: Italië?
2: Sowieso niet natuurlijk, maar...
0: Italië.
2: Is al iets beter op sommige vlakken. Zeker in de zuidelijke Europese landen liggen bijvoorbeeld de vergoeding voor smartengeld wel veel hoger dan hier. Omdat men daar leed toch anders ervaart. En dat is soms ook een beetje het probleem in de letselschadezaken in Nederland. Dat wij Nederlanders zitten niet zo in elkaar. En wij gaan gewoon weer aan de slag.
1: Ja, we zijn niet van die pieperts inderdaad.
2: De vraag is wel of dat altijd goed is.
1: Ja. Ja. Nee. Nee,
0: maar goed, dus je zegt Italië is al beter dan Spanje. Dan heb je Frankrijk nog. Duitsland, hoe zit het met die twee landen?
2: Duitsland is heel qua systeem ook heel vergelijkbaar met Nederland.
0: Ja, kan me voorstellen.
2: Ja, er zitten heel veel overlappingen in. Maar Zuid-Europa, en dat begint eigenlijk bij België al. Ja. Daar gaat het er echt anders aan toe. En Chip die gaf al aan, bij Whiplash, je moet wel aantonen wat je hebt. Nou, in Nederland kan je dan ook nog eens... bij Whiplash kan je echt niks vinden op een scan. Maar je kan wel laten zien van voor het ongeval was er niks aan de hand. Na het ongeval wel het nodige. En dat is een consistent verhaal. Er zijn geen andere oorzaken. Dus dan zeggen rechters vaak wel het komt door het ongeval. En in het buitenland zeggen ze nee. De arts moet het zeggen. En als die het niet met 100% zeker kan zeggen, heeft u geen claim.
0: Oké. Okay.
1: Heftig. Nou, en de Scandinavische landen, hoe zit het daar?
0: Ja, oké, die moet ook nog hebben.
2: Scandinavische landen, daar word ik over het algemeen niet zo vrolijk van.
0: Niet?
2: Nee, oh, nee, nee, nee.
1: Dat, oh, dat verbaast me.
2: Je zou inderdaad anders verwachten.
0: Ja. Daarom dacht ik, die noem ik niet.
2: Nee.
1: Oh, ja, ik denk, daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
2: Nee, ja, het sowieso liggen de vergoedingen echt een voor stuk lager. Het gebeurt, de vaststelling gebeurt vaak door een commissie van waar verzekeraars en belangenbehartigers in zitten. En daar komt iets uit en dat is bindend en klaar. En dan kan je verder niks meer mee. En naar mijn ervaring is een slachtoffer daar nooit helemaal blij mee.
1: Nee.
0: We hebben straks nog één onderwerp die we moeten bespreken. Dat is rechtshulp. Eerst even kort dat proces, het aanmelden. Hoe werkt dat? Als je nu aan het luisteren bent, dan gaat de hele wereld voor je open natuurlijk.
1: Nou, dat denk ik wel.
0: Dus nou, dit ga ik in mijn oren knopen. Barst los.
2: Ja, nou, in het geval van buitenlandschade kan je altijd met ons bellen. En dan gaan wij al een eerste schifting maken in welke landen doen wij wel en welke landen doen wij niet. Hè? Want wij kunnen natuurlijk.
0: Welke landen doe je niet? Dat is te veel om op te noemen, denk ik.
2: Die zijn er te veel. Ik kan beter aangeven welke we wel doen. Die hebben we eigenlijk net al een beetje gehad. Ja. Hè? Dat zijn een beetje de landen om ons heen waar de Nederlanders ook het meest naartoe gaan. Want daar hebben we gewoon ervaring in. Hebben we kennis van het recht. En daarbuiten. Kijk, wij behandelen veel zaken in de opdracht van rechtsbijstandverzekeraars. We hebben een uitgebreid advocatennetwerk, dus die schakelen we daarvoor in. Maar heb je geen rechtsbijstandverzekering, dan moet je dat allemaal zelf betalen. Dus dan verwijzen we wel vaak mensen naar die advocaten toe van dit is een goede advocaat, ga daar naartoe. Maar dan heeft het niet zoveel zin om ons verder daartussen te zetten. Maar over het algemeen, als het zo'n land is waar wij wel de kennis van in huis hebben, dan doen wij vaak eerst een telefonisch consult. Dat kost €75. En dan gaan we het hele verhaal aanhoren van het slachtoffer. Welk bewijs is er? Welke letsel is er? Waar is gebeurd? Allemaal dat soort dingen. En dan geven we daarna, kunnen we een inschatting maken. Ofwel we zeggen van nou, dit gaat het niet worden, ofwel qua van belang of qua aansprakelijkheid niet. Maar wijzen we mensen wel op weg van je kan het zo doen zelf. En is het wel een forse schade met fors belang en naar goede kansen, dan kunnen wij die zaak in behandeling nemen en dan gaan we daarmee door.
0: Ja.
2: En maken we een dossier aan.
0: Maar die rechtshulp, ja, dat komt dan op een bepaald moment dat het echt nodig is, dan verwijzen jullie door. Begeleiden jullie het dan nog of laten jullie het los?
2: Nee, zeker. Dat kan. Hè. Zeker in de zaken die wij behandelen voor rechtsbijstandverzekeraars. Ja, daar zitten we vaak ook echt tussen. Ook in de communicatie. Het letterlijk en figuurlijk vertalen. De advocaat die krijgt te maken met 2 jaar loondoorbetaling in Nederland. Die denkt, leg dit eens even uit. Dat kent men in het buitenland niet. En andersom, soms moeten wij ook uitleggen waarom een advocaat bepaalde stukken vraagt. Die in het buitenland nodig heeft, die wij weer niet kennen.
1: Mooi, hè?
0: Ja, zeker. Ilse, heb jij nog vragen? Want volgens mij is voor jou ook wel heel veel verrassends.
1: Ja, ja, zeker. Nou ja, ik zit alleen maar te denken van als mensen niet een adviseur hebben die ze hierop wijst of niet weten dat jullie bestaan. Hoe kom je dan bij een letselschadebureau? En ik zou haast denken dat een ambulance zowat folders in zijn ambulance heeft liggen, bij wijze van spreken. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Dus dat is dat best lastig. En ik denk dat er toch heel veel mensen zijn die daardoor misschien een hoop ellende hebben. En het een en ander mislopen natuurlijk.
3: Ja, kijk, de ambulance chasers, die hebben we gelukkig niet in Nederland. Nee. In Amerika is het een ander verhaal.
0: Ambulance chasers.
1: Dat hoort ook.
3: Goed, kijk, in Amerika zijn de openbare registers van aanrijdingen. Dus heb jij een aanrijding gehad en je zit nog in het ziekenhuis, word je al gebeld door een advocaat.
0: Oh, wauw.
3: En in Nederland doen we dat niet, als het goed is. Maar voor de rest, ja, mensen googelen gewoon veel. Of hebben via de buurman van de nicht van de neef gehoord dat je bij bureau X moet zijn of niet bij bureau Y. En dan is het een kwestie van, wij krijgen tegenwoordig, ik denk, 60-70% van de nieuwe aanvragen komen telefonisch binnen.
1: Oh, okay.
3: Allemaal op de mobiel, hè, de call to action knop. Ja. Vroeger zaten ze achter de desktop, vroeger op de tablet. Nou, het is allemaal passé. Het is nu gewoon de telefoon. Dus we krijgen heel veel telefoontjes. Of WhatsApp. Ik krijg gewoon out of the blue op zaterdagavond krijg een WhatsApp. Met vragen, met ik heb een nieuwe zaak of ik wil advies. Ja, zo kunnen mensen ons vinden.
1: Na deze uitzending hoop ik dat er heel veel mensen weten dat jullie, nog meer mensen weten dat jullie
3: nou,
1: bestaan.
3: Dat hopen wij ook, eerlijk gezegd. Maar ook vooral dat ze bij een goed kantoor terecht kunnen. Kijk, wij kunnen niet alle letselschadezaken van Nederland behandelen. En dan zeggen we, ja, zorg dat je gewoon naar een goed keurmerkkantoor gaat. Want die zijn er, die kun je vinden, dan kun je googlen. Dus je
0: googelt dan op letselschade keurmerk?
1: Ja.
3: Ja, nou ja, of op letselschade en dan kom je vanzelf op een website uit en dan kun je zien, heeft iemand een keurmerk of niet? Nou, geen keurmerk, met een bocht omheen zou ik zeggen.
0: Oké, heel goed. Nou, daarmee wil ik jullie bedanken voor de komst in de studio en toch wel weer een hele hoop eye-openers.
1: Ja, zeker. Dank jullie wel. Echt heel waardevol.
0: Chip Ridder en Bas Dumé van Flikt. Oké, daar gaan we beginnen, Ilse. We gaan naar jouw allereerste reportage ooit.
4: Insured and Inspired op New Business Radio met Ron Lemmens en Ilse Bosland.
1: Ja, het evenementenseizoen is weer in volle gang. De festivaltenten zijn opgezet en de podia weer uitgeklapt. En hoe leuk om eens even langs te gaan bij een van mijn relaties waar ik ieder jaar een evenementenverzekering mag afsluiten. Want daar hamer ik natuurlijk altijd op in het radioprogramma, omdat die zo belangrijk is. En ik ben daarom bij Mondovino Wijnkoperij en ik ga in gesprek met Marco Schepel. Marco, super fijn dat je tijd vrij wilde maken om het even over de evenementenverzekering te hebben. Vertel eens, wie ben je en wat voor evenement organiseer jij?
5: Nou, zoals je al zei, ik ben Marco Schepel van wijnkoperij Mondovino. We hebben twee winkels, zowel in Zwolle als in Dronten. En zoals je net al zei, we gaan binnenkort ons wijnfestival weer doen.
1: En hoe groot is dat evenement ongeveer?
5: Nou, wij vinden het best wel groot. Vorig jaar hadden we bijna 1200 bezoekers. Dus ja, dat is best wel een serieus event met een aardige organisatie.
1: En als je het dan hebt over de organisatie, waar denk je dan als eerste aan bij de organisatie van dit evenement?
5: Nou, we beginnen natuurlijk altijd met de gemeente, met de vergunning. Want het heeft best wel wat haken en ogen. Veiligheid is natuurlijk heel belangrijk. Dus daar zijn wel de dingen waar het mee begint. En als dat allemaal staat, ja, dan gaan we verder.
1: En wanneer komt dat stukje verzekeren dan in beeld?
5: Nou, ook dat komt best wel snel natuurlijk. Wat we al zeiden, er komen 1200 mensen. We huren van alles. Er zijn best wel wat kosten mee gebonden. En ja, er kan natuurlijk van alles gebeuren, ondanks dat je het goed organiseert. Maar dan gaan we ook al vrij snel met jou in gesprek voor een verzekering.
1: En ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En heb je ook wel eens gedacht, wat als het misgaat?
5: Zeker. Er kan natuurlijk van alles misgaan. Het weer kan misgaan. Er kan bijvoorbeeld echt iets gebeuren. Bijvoorbeeld vechtpartij of zulke soort dingen. Weet je, dat kan best. En dat het evenement dan afgeblazen moet worden. Nou, dan is het wel handig als je dat met een verzekering kan afdekken.
1: Ja, dus jij hebt eigenlijk nooit gedacht van ik laat het maar zoals het is en ik doe daar niks aan.
5: Nee, daar is gewoon het evenement te groot voor geworden. We zijn ooit begonnen met 450 man bezoekers. Nou, dan is best te overzien. Maar inmiddels, veel Drontenaren kijken ernaar uit. En er zitten natuurlijk wel wat risico's aan. En die willen we graag afdekken.
1: En is er wel eens iets gebeurd, misschien voordat je een evenementenverzekering afsloot, waarvan je denkt, oh, dat is echt een trigger geweest om het toch echt goed te regelen?
5: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is het tot nu toe is het altijd goed gegaan. En we proberen natuurlijk ook alles met de organisatie goed af te dekken. Maar er zit natuurlijk altijd een stukje onzekerheid in. Ook het weer speelt mee. Dat kan natuurlijk ook in eentje. Als er een storm is, ja, dan mag het gewoon niet doorgaan. Boven de windkracht 8, dan wordt het afgelast. En dat zijn risico's die willen we graag afdekken.
1: Nou, goed over nagedacht in ieder geval, toch?

0: informeren over de mogelijkheden van een evenementenverzekering. En nou, super bedankt voor je tijd in ieder geval, Marco. En we gaan weer terug naar de studio.
1: Vrolijk zaken doen. Doe je zo. Zo, nou dat was die. De kop is eraf. Je eerste reportage zit erop. Nou, ik hoop dat er binnenkort weer eentje komt.
0: Ik hoop het ook.
1: Volgens mij zijn er nog genoeg plekken die je kan gaan bezoeken, toch?
0: Zeker weten. Gaan we zeker doen.
1: Hey, we gaan het even over vrolijk zaken doen. Doe je zo. Welke tips heb je voor ons voor deze maand?
0: Nou ja, volgens mij kwam het al een beetje aan het begin van het programma naar voren. Maar zie verzekering als onderdeel van je bedrijfsstrategie. Jij zei het al, volgens mij moeten we als ondernemer iets plannen. Één dag per maand of zo. Om dit soort zaken natuurlijk onder de loep te nemen.
1: Ja, überhaupt alles wat lijkt. Ja. Even beetpakken.
0: Precies, dus niet alleen verzekeringen, maar al dat soort dingen. Ik denk dat gewoon... Eentje is, die is al vaker teruggekomen, deze tip. Maar ik blijf er gewoon bij. Het is heel belangrijk. Zorg gewoon dat je alles op orde hebt.
1: Oké, tip 2.
0: Ja, ook dat is een beetje een uitvloeisel van tip 1. Maar update je verzekeringen bij elke groeistap. Ik heb het vorige week weer meegemaakt. Een klant van mij kocht een nieuw pand en in een andere plaats. En ik ben daar natuurlijk gelijk naartoe gegaan om te kijken hoe die het nu allemaal voor elkaar heeft. En wat we vooral verzekeringstechnisch nog moeten regelen. En daar komt dan ineens heel veel bij kijken, kan ik je vertellen. Dus zo zie je nieuw personeel, nieuwe locatie. Het is allemaal belangrijk om te zorgen dat je verzekeringen up-to-date zijn.
1: Dan
0: moet je dus ook niet alleen maar denken aan schadegevallen, maar dus ook aan uitval bijvoorbeeld van je personeel. Hè. Ga je groeien met personeel? Wat als er eentje langdurig ziek wordt? Hoe ga je dat opvangen? Nou, daar hebben we natuurlijk oplossingen voor. Het is niet alleen een brandje of een diefstal die hier naar boven komt.
1: Ja, precies. Maar die impact is enorm. En dat is natuurlijk niet alleen dat die medewerker op dat moment niet is, maar wellicht ook, zeker in een MKB-bedrijf, cruciale kennis thuis blijft zitten.
0: Nou ja, ook dat. En het is natuurlijk wel handig als je het op kan vullen. En wie gaat dat dan doen? En hoe ga je dat überhaupt betalen? Ja.
1: En wat als niet?
0: Nee, ja, dat...
1: Succes.
0: Ja, precies.
1: Tip 4.
0: Nou, letselschade. We hebben het er net over gehad. Laat dat in ieder geval niet je zwakke plek zijn. Dus zorg dat je weet hoe je zit qua aansprakelijkheid en personeel.
1: Nou, je zou deze uitzending nog een keer terug kunnen luisteren dan.
0: Zeker, zou ik zeker doen.
1: En dan de laatste tip voor dit moment.
0: Ja, nou ja, heel simpel misschien. Als je er nog nooit echt goed naar gekeken hebt, dan is de kans groot dat er iets mist op je polis. Dus ga gewoon eens even kijken naar je polis en kom je er niet uit, dan... Weet je mij te vinden of een van mijn andere collega's in het land. Zorg dat je een goede adviseur hebt die je helpt.
1: En daar ga ik toch nog even iets over vragen. Hoe weet ik nou dat ik iets mis op mijn polis? Dat is toch wel een ding, hoor.
0: Ja, maar weet je... Kijk, ondernemers denken niet in risico's. Die zien alleen maar groei, geld verdienen, handel.
1: Maar is er ergens een checklist?
0: Oh, die zullen er vast wel zijn.
1: Gewoon een afspraak maken.
0: Ik denk dat je gewoon, als je als bedrijf groeit... Nou ja, kijk, ook als je net begint. Het is altijd sowieso, ben ik natuurlijk een voorstander van de adviseur. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor al mijn collega's in het land. Maar je bent gewoon niet bewust van de risico's die je loopt. En je kan denken dat het wel zo is. Maar kom het echt wekelijks meerdere malen tegen. Dat ik dan zeg, goh, heb je daar aan gedacht of daar aan gedacht? En dat mensen me aan zitten te kijken van... Nou, daar heb ik dus nog nooit over nagedacht.
1: Nou, volgens mij is de boodschap weer duidelijk. En dat horen we eigenlijk iedere keer. En inderdaad, die dag in de maand.
0: Zeker.
1: Die moet ik ook maar eens gaan prikken.
0: Ja.
1: Goed. Dat was hem voor vandaag in Shared and Inspired. Wil je deze aflevering terugluisteren of andere afleveringen?
0: Ja.
1: We hebben ook bijvoorbeeld een hele bijzondere gehad over alles wat je niet denkt te kunnen verzekeren. Kan dan toch wel? Ik ga dan naar de website van newbusinessradio.nl. Isel, dankjewel voor deze keer weer.
0: Ja,
1: en over een maand zijn we er weer.
2: Dit was Insured and Inspired met Ron Lemmens en Ilse Bosland op New Business Radio. Elke derde dinsdag van de maand tussen 2 en 3. Wil je deze aflevering terugluisteren? Dat kan via newbusinessradio.nl of jouw favoriete podcastplatform. Insured and Inspired werd mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Tot de volgende keer.
3: New Business Radio.
2: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen.

0: platform en abonneer je op New Business Radio Customers.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
0: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
7: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op New Business Radio.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
10: HR is er voor de mens. Ja, dat klinkt logisch. En toch, nog maar 1 op de 5 medewerkers voelt zich echt verbonden met de eigen organisatie. Hoe kan dat? We stapelen regels, controle en overleggen op elkaar. En ondertussen lekt de motivatie weg. Kortom, dat moet anders. Te gast Leon Schaapkens, auteur van Goodbye Human Resource, Welcome Human Purpose. Zijn nieuwe boek, Werk weer menselijk maken. Nou ja, daarom is hij bij People Power natuurlijk. Minder machine, meer gemeenschap. Want als je bouwt op verbinding, autonomie en rechtvaardigheid, dan gebeurt er iets heel raars. Dan gaan mensen eigenaarschap nemen, teams worden flexibeler en het werk voelt weer van hen. Maar ja, wat verandert dat dan allemaal aan de HR-rol? Nou, dat vragen we vandaag aan Leon. Fijn dat je luistert naar People Power.
0: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
10: Leon, wat fijn dat je er bent. Volgens mij was het ongeveer bijna precies een jaar geleden.
11: Ja, hè? Volgens mij de derde keer nu.
10: Ja, Frank.
11: Dat is inderdaad een
10: het is
11: jaartje.
10: Altijd het begin van het jaar. Dus jouw boekenschrijfritme is...
11: Ja, ik stem mij af op jou.
10: Nou ja, misschien moeten we er gewoon een soort ritme van maken. Ja, waarom kom je niet gewoon elk begin van het jaar gewoon langs?
11: Ja, laten we dat afspreken.
10: Ook als je niet in het boek hebt geschreven. Ja, dat hoeft niet per se. Maar het is weer gelukt. Je hebt weer iets moois gepresteerd. Ja, het is toch... ik heb het ook zelf wel eens gedaan. Het is echt wel een werkje. Het is leuk om te doen. Maar zeker dat laatste stuk. Dat redigeren. Die laatste punten en komma's eruit halen. De opmaak. Doorlopen. Nog een keer doorlopen.
11: Ik weet het. Ondertussen, ja, als je dat vaker hebt gedaan, een boekje, dan weet je dus wat je op het einde te wachten staat. Dus het is eigenlijk klaar en dus nooit af. Maar dat weet je.
10: Laten we eens beginnen bij het begin. Want ik schets het wel een beetje al in de intro. Wat is er aan de hand? Als jij naar organisaties kijkt, waarvan denk je dan, wat zijn we met z'n allen aan het doen?
11: Ja, als je het versimpelt, dan zeg ik wel eens tegen mensen, de betekenisvolle verbindingen struit en er is sprake van ongezonde autonomie. En als ik het dan moet uitleggen of mag uitleggen, dan neem ik ze even een beetje terug in de tijd. Ja, een beetje, eigenlijk fors terug in de tijd. En zeg ja, kijk, ruim 2 miljoen jaar geleden zijn we begonnen op die Afrikaanse savanne. En daar hebben we altijd in kleine groepen geleefd. En in die kleine groepen was het, wat wij deden, was altijd betekenisvol. Het is ons werk, als je het zo wil formuleren, was direct. Het was zichtbaar wat je deed. Er was ook direct contact. Feedback zouden we dat nu noemen. Dus wat je deed, was eigenlijk, ja, deed ertoe, even zo gezegd.
10: Het
11: was,
10: en je wist ook voor wie je het deed.
11: Ja, het was, en, was een
10: voor
11: kleine
10: de buurman
11: groep.
10: Of voor je neef.
11: Ja, ja, het was een kleine groep. Rollen waren helder, zo gezegd. Ze hadden ook een bepaalde autonomie. Nou goed, we zijn natuurlijk zo'n 20.000 jaar geleden, 15.000 jaar geleden gestopt met rondtrekken. Het bemaarde tijdperk eindigde. Ja, toen, als je dan een beetje naar de geschiedenis, als ik die wat versimpel, dan zie je eigenlijk dat maatschappij complexer wordt. Organisaties worden complexer. En als je het een beetje in kleuren vertaalt, kreeg je toen eerst een beetje het rode tijdperk. Het is meer het tijdperk van de macht, de hoofdman. En hiërarchie werd belangrijk. Toen kreeg je een beetje het blauwe tijdperk. Dat zie je nog terug bij de kerk en de gemeente. Zo grof gesteld tussen zo rond 4000 voor Christus tot 1600, 1700 na Christus. En daar werd regels, procedures werden belangrijk. En eigenlijk het belangrijkste is eigenlijk het moment van 1600, hè, waar eigenlijk de nieuwe tijd, de moderniteit begint. Hè, woorden als handelstijdperk, industriële tijdperk begint. En zeker de laatste 30, 40 jaar, dan zie je het neoliberalisme. En dan is het oranje tijdperk, hè, zoals die laatste 300 jaar worden genoemd, is dan vrij dominant. En dan dominant bedoel ik met, dus niet alleen maar die regels en die hiërarchie, maar ook de targets worden dan belangrijk. De controle wordt belangrijk. Hè? Compliance, al die zaken meer.
10: Succes.
11: Succes. En eigenlijk als je dan de brug maakt van wat is er aan de hand. Kijk, zeg even gemakshalve jaren 60, 70 was het P&O. Personeelorganisatie. Jaren 80, weet ik ook nog, kwam HR op. En dat past natuurlijk perfect in dat tijdperk. Human resources, de mens als individu. Ja, de nadruk kwam ook te liggen op red jezelf, autonomie, competentie. Dat zijn eigenlijk psychologische behoeften die ook in die tijd toen wij als groepen leefden zijn ontstaan. Maar doorgeschoten. Dus wat we nu krijgen is dat je in die laatste 30, 40 jaar te veel nadruk hebt op autonomie en op competentie en zelfexpressie. Maar die autonomie die is er eigenlijk niet, want door de targets en de controle ervaar je geen vrijheid. En nog belangrijker, de andere kant van onze psychologie, zeg maar meer de wijkant, dus veiligheid, verbinding, spontaniteit, grenzen. Je zou kunnen zeggen, wat versimpeld, de sociale mens. Dus datgene wat we geleerd hebben op die normale tijd, dat zit nog steeds sterk in ons brein, maar zijn we kwijtgeraakt. Dus als je aan de ene kant de kleine groep kwijt bent, het directe contact, betekenisvol werk, jouw werk doet ertoe, en dan krijg je daarvoor terug autonomie, maar die blijkt ook nog eens ongezond te zijn. Ja, dan krijg je wat jij net noemde in je intro. Zat nog maar 20% van de mensen zich echt, en dat is eigenlijk, vind ik wel een schokkend cijfer. 20% van de mensen voelt zich nog maar echt betrokken bij de eigen organisatie.
10: Ja.
11: Ja, en als je dan doortrekt, zoals je ook een beetje, dat beschrijf ik dan in hoofdstuk 1 van het boek, dan zit je, hè, dat zeggen ook andere schrijvers, hè, die schrijven dat, Jitske Kramer, noem maar op, hè, die geven eigenlijk ook aan van, kijk, we zitten nu in een tijdperk waarin we eigenlijk de tussentijd, hè, van het ene tijdperk naar het andere tijdperk gaan. Hè. Daarom is de wereld ook aardig in de war. En dit is ook het moment dat je misschien moet zeggen, we gaan organisaties opnieuw uitvinden. Maar dan moet je ook kritisch kijken naar HR. Dus waar ik zeg, HR, ja, human resources, het individu, meer het machinewerk, als ik het oneerbiedig zeg, zou meer terug moeten naar de groep. Dus je moet HR meer teruggeven aan de groep. En de eerste voorlopers, hè, dus de organisaties die dat al doen, die zijn er. En die laten ook zien dat mensen daarmee weer eigenaarschap krijgen. Dus hier in het werk.
10: Daar gaan we natuurlijk naartoe. Want we gaan eerst even zorgen dat onze luisteraar denkt, oh jee, ik herken dit. Wij hebben hier ook last van. En dan, als het dan genoeg pijn doet, dan gaan wij het oplossen. Tenminste, jij gaat het oplossen.
11: Ja, ja, als ik nog tijd heb, dan kom ik langs.
10: Ja, nee, dat komt goed. Dus jij schetst dat individu wat centraal komt te staan, waar dat er ook een soort belofte eigenlijk is van, hier kun je je ontwikkelen, hier heb je de ruimte om te doen wat je fijn vindt. Hè. Dus al die beloftes, je zegt, nou, die beloftes zijn op zich wel goed. Hè, dat is ook wat we willen. Het nadeel is dat het ingeperkt wordt door, ja, je mag hier jezelf ontwikkelen, maar by the way, dit is wel je target, of je moet zoveel productie draaien, of dit en dat. ik vind ook wel, wat ik ook wel shocking vind als ik dat ze nu en dan hoor, dat sommige bedrijven zijn zeg maar na corona weer een beetje teruggeveerd naar, we vinden het toch ook wel fijn om elkaar te zien. Er zijn ook organisaties die dat niet hebben. En ik hoor wel eens mensen die zeggen, ja, ik ben al een jaar niet op kantoor geweest.
11: Ja, eigenlijk is dat, als ik schrijf ook iets over in mijn boekje, thuiswerken past bij gezonde autonomie. Hè? Zeg maar even wat vaak mensen ook zeggen, even wat dingen wegwerken. Hè? Maar geen contact, dus dat betekent dat doet iets met de basisbehoeften, veiligheid en verbinding. Is eigenlijk chemisch. Je moet elkaar fysiek zien, ontmoeten, om met elkaar ja, dat contact te hebben. En dan ook te voelen, we zijn een club. En op het moment dat iemand, ja, ik maak dat ook in de praktijk mee. Ja, ik heb nu geen tijd, of ik kan niet, want dan werk ik thuis. Ja, dus dat, ja, ja, dat kan een keer, maar de afspraken van er zijn gewoon vanwege die sociale kant van de mens, is dat gewoon nodig. Dus de balans vinden, hè, dat is ook een beetje wat ik in het boekje zeg van, kijk, je kunt doorschieten in het neoliberale tijdperk naar de ik-kant, dus wat we nu hebben meegemaakt, of waar we nu in zitten. Kijk, terug naar de oertijd is ook niet het verhaal, hè, maar je moet op zoek naar de nieuwe balans waarin je met moderne middelen thuis kunt werken, autonomie krijgt, vertrouwen krijgt, eigenaarschap. En tegelijkertijd die verbinding en die betekenis houdt. Dat willen mensen. Eigenlijk, ons brein is nog steeds het product van die oertijd. En dat beide, dus wat jij ook zegt, hè, dus die autonomie en die verbinding, ja, die moet je in balans houden. Als iemand zegt, ik werk een jaar thuis, ja, dat kan eigenlijk niet.
10: En die twee, autonomie en verbinding, die hebben soms natuurlijk ook strijd met elkaar. Hè? Want als je volledig autonoom wil zijn, dan word je een soort kluizenaar. En als je volledig verbonden wil zijn, dan word je een soort grijze muis in een groep die zich wegcijfert en alles maar voor de groep doet. En dat zie je. Je hebt natuurlijk ook maatschappijen waar het veel meer over het wij gaat dan het ik. Bij ons gaat het heel veel over het ik.
11: Ja.
10: In het Westen, zeg ik maar even. Maar zeker in Aziatische culturen gaat het natuurlijk veel meer over het wij. Dan, ja, die ik is niet zo belangrijk. Het is de familie of het is het land, de cultuur waar ze mee bezig zijn. Hoe zorg je dat die balans weer een beetje terugkomt? Want nou ja, ik zie die twee uitersten. We hebben het allebei nodig. Dat is natuurlijk het spannende eraan. Het is toch al balanceren van nou, nu bij deze persoon misschien een beetje meer hier. In deze situatie misschien een beetje meer daar.
11: Nou, kijk, als je, in het boekje noem ik een aantal voorbeelden, maar in Nederland werk ik bijvoorbeeld met Twente Milieu. Dat is een afvalstoffenbedrijf. En ik heb veel contact met Richting BV. Richting BV is een arbo-dienst. En ik noem die wel eens in de praatjes die ik hou, omdat de ene werkt met managers. En daar werken geloof ik 800-900 mensen bij Twente Milieu. En de andere, daar werken zo'n kleine 200 mensen, werkt zonder managers. Die doen het met holacracy. Dus gewoon zelfsturende cirkels. Maar bij beide is het een mooi verhaal als het gaat over die balans. Dus bij Twente Milieu kom ik binnen en er was Charles Vinken, is dat nog steeds directeur. Die was dat toen net begonnen en die zei, ja, dit is hier niet oké. Dus die kwam uit een roerige tijd, zo gezegd. Toen heb ik wat over die basisbehoeften, zoals wij dat nu ook doen, wat verteld. En Charles is toen eigenlijk met zijn 80 leidinggevende, is die, hij noemde het altijd 200 uur les gaan geven. Dus hij is die mensen eigenlijk dat boekje gaan overbrengen. Wat zijn die basisbehoeften? En toen heeft hij zijn vraag gesteld, wat ga jij ermee doen? Dus aan iedere leidinggevende heeft hij de vraag gesteld, wat ga jij ermee doen zelf in je ontwikkeling? En wat heeft jouw team nodig? Heeft hij een soort documentje, een contractje laten tekenen, hè? Dat het ook zeg maar ergens vast ligt. En in het MT waren er twee vragen belangrijk, die hij ook is gaan meten. En hij twee hele simpele vragen. Alles wat we doen, stelde hij de vraag, wordt het hierdoor veiliger of blijft het veilig? En worden we hier trotser door of blijven we hier even trots? En als daar geen antwoord op kwam, dan ging het niet door. En dat is wel interessant. Dus hij zei na...
10: Want je gaat, voordat je weet, vlieg je door zo'n prachtig voorbeeld heen. Dat zou zonde zijn. Dus trots en veiligheid. En snap ik je dan goed om te zeggen, die veiligheid is een menselijke behoefte.
11: Ja.
10: Dus als je daaraan bouwt, dan voelen mensen zich prettiger. En dan, nou ja, dat is al op zich al een prachtig doel. Maar met een beetje mazzel gaan ze ook nog een beetje beter werken. En die trots, gaat dat dan over wat je eigenlijk probeert te bereiken met het organisatie?
11: Trots op de organisatie. Hè? Dus gewoon twee eenvoudige vragen. Schaal 1 is niet. Of 10-punt schaal. 1 is niet. 10 is wel. Als je het ieder kwartaal vraagt, heb je informatie. Managementinformatie, even zo gezegd. En hij zei, en de raad van commissarissen, die hebben gewoon old fashioned, want die zitten nog niet in deze tijd. Heb ik natuurlijk ook aangeleverd wat het deed met klanten en geld en al die dingen meer.
10: Ja. Maar hij zei tegen de Raad van Commissaris, je mag mij alleen afrekenen op deze twee cijfers. Toen zei hij, en dat is wel belangrijk, 2,5 jaar is hij ruim bezig geweest met veiligheid, verbinding, spontaniteit en grenzen. Dus eigenlijk simpel gezegd, voelen mensen zich veilig, weten ze waarvoor ze gaan, hè? Dus voelen ze zich verbonden, hè? Mooie woorden, missie, visie, dat soort zaken. En zijn die grenzen scherp, hè? Dus binnen welke kaders moeten we dat doen? Hij zei, na 2,5 jaar was dat rond, even zo gezegd. Hè? Dus een 8,5 op het cijfer van veiligheid. En toen kwamen de vrachtwagenchauffeurs naar mij toe. En die zeiden, Charles, we hebben een vraag. Wij denken dat we slimmer kunnen rijden, slimmer kunnen beladen. En toen zei hij, toen was een moment dat ik begon te denken, oei, nou komt dat tweede blok, die autonomie, hè, dat is ook jouw vraag, die balans, hè, komt nu meer aan bod. Toen heeft hij gezegd, heeft hij dat adviesmodel gaan introduceren. Heeft hij gezegd, kijk, jullie zijn ervan, dus dan zijn jullie er ook van. Dus jullie moeten het gaan bedenken. Maar om jullie heen moeten jullie een cirkel trekken van mensen, afdelingen, denk aan HR, de mechanische mensen, onderhoud, dat soort zeg maar clubs. En dan kunnen jullie voorzien van informatie. Die kunnen ook vragen stellen, noem maar allemaal op. Nou, een aantal weken kwamen die mensen met het voorstel. Kijk, wij kunnen nu van 5 vrachtauto's op deze route terug naar 4. En dat is 20% bezuiniging, zegt hij. En dat is in mijn wereld heel veel geld. Dus zegt hij, nu ben ik zover dat de ik-kant, de autonomie, competentie, zelfexpressie, het adviesmodel, zoals hij dat dan noemt, meer om de hoek komt kijken. En dat wordt nu fase 2 van zijn ontwikkeling. Maar ik heb daar toen onthouden in dat gesprek. Ik denk, dus 2,5, 3 jaar heb je kennelijk nodig om dat fundament
3: te leggen. Ja.
10: Wij, de sociale kant van ons, om die te borgen. Als je naar richting BV gaat, dat is die ARBO.
3: Ja, die gaan we zo doen.
10: Wacht even.
3: En het interessante vind ik van dat adviesmodel is dat je daarmee, want het ik komt dan bovendrijven, wij hebben een goed idee, wij de chauffeurs hebben een goed idee. En wat je eigenlijk ook dan weer vervolgens leert is, dat is tof, jullie zijn er ook van, maar jullie zijn ook onderdeel van een organisatie waarbij andere mensen, daar hebben jullie invloed op en die kunnen jullie ook helpen. Hè? Dus het gaat twee kanten op, dus betrek die bij wat jullie aan het doen zijn. En als je dat gedaan hebt en je hebt er een goed voor, je hebt iedereen betrokken en je hebt een goed besluit genomen, doe je best.
10: Ja.
3: Dat is interessant.
10: Ja, maar daarmee wordt ook steeds nadrukkelijk komt een beeld. Kijk, ik noem nou deze organisatie, maar Morningstar in Amerika, Heidingenveld Kliniek, ESBZ, onderwijs. Het komt in alle branches voor. En eigenlijk ontwikkel je zo'n adviescultuur. Dus iedereen gaat zeggen, ja, dit nemen we. Je kunt niet zeggen, oh ja, Pietje geeft advies, laat maar zitten daarna. Iedereen neemt dat serieus, omdat iedereen het ook doet. En daarmee krijg je een cultuur waarin alle adviezen serieus worden genomen. Maar je ook meteen eigenaarschap voelt, want jij bent ervan. Maar, en dan, dat is het
3: voorbeeld. En het grappige is, hè, want in dit programma is denk ik de twee meest gehoorde woorden zijn samenwerking en gesprek. En hiermee zeg jij eigenlijk van ja, je moet bouwen aan een cultuur waarbij mensen snappen dat ze onderdeel zijn van een geheel. We gaan ervan uit dat ze dat snappen, maar heel vaak is dat volgens mij helemaal niet zo. Want je bent een afdeling en targets en de manager op. En dus, weet je, het is een soort rokje waar je in zit met muurtjes eromheen. En hier ga je eigenlijk zeggen van ja, als jij een goed idee hebt of je wil iets anders doen of je hebt een vraagstuk en je weet niet hoe het moet, kan natuurlijk ook. Ga dan naar de mensen om je heen waar je mee samen zou moeten werken. Die andere dingen doen dan jij. En maak samen een plan. Maar het is wel jouw verantwoordelijkheid.
10: Ja, en het is eigenlijk niet nieuw. Want als je weer terug gaat naar die oertijd. Nee. Wij waren gewend om leiderschap te delen.
3: Maar sterker nog, het is wat je thuis ook doet, toch? Als jij een ideetje hebt.
10: Ja, ik weet niet,
3: en je hebt
10: getrouwd ben, maar.
3: En je hebt een en je hebt een partner, dan moet je wel een beetje ook. Los van het feit dat ze vaak hele goede ideeën hebben.
10: Ja, ja.
3: Dan betrek je die er toch ook bij. Ja. Als jij een ander huis wil gaan kopen, dan heb je niet ineens een huis gekocht. Nee, dat lijkt me onverstandig.
10: Zo. Hoe complexer, dat is ook het leuke van zo'n adviesmodel. Kijk, bij buurtzorg bijvoorbeeld, als ik zeg, goh, ik kan maandag niet werken, kun jij van mij invallen, dan regelen we dat aan de keukentafel. Op het moment dat je zegt, ja, we gaan een machine vervangen, hè, bijvoorbeeld bij Favi gebeurt dat, is een bedrijf in Frankrijk. Ja, dan is het toch vrij logisch dat je dan ook je adviesclub wordt dan groter. En dat zijn, als je die spelregels rondom advies goed vastlegt, heb je dat woordje grenzen weer, dan is dat. Ja, zou ik maar zeggen, vastgelegd. En dan weten mensen ook, zo doen wij het hier.
3: En het interessante is, maar ik ga het bruggetje maken voor je, voor straks. Dat in holocracy, ik vind dat ingewikkeld woord om uit te spreken, want iedereen doet dat weer net op een andere manier. Daar is dat allemaal georganiseerd, wil ik niet zeggen, maar dat is wel allemaal vastgelegd.
10: Ja.
3: En hoe dat werkt, dat hoor je zo.
12: Maak het verschil. Listen today. Lead tomorrow. New Business Radio.

0: kaartjes waren niet voor één, niet voor twee, maar voor drie concerten. Rete snel al uitverkocht. En ik heb geen kaartjes. Dus als je dit hoort en je hebt nog wat over, laat me het weten.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Leon Schaapkens, te gast. Duizendpoot op het gebied van mensen en organiseren. Zeg ik maar even. Google hem maar even. Dan kom je erachter wat hij allemaal doet. Maar hij is hier in de vorm van de auteur van het boek. Zijn nieuwe boek, Goodbye Human Resource. Welcome Human Purpose. Ik vind dat je ook een vriendelijke titel hebt gekozen. Ja. Het is goodbye, dus maar het is wel een soort afscheid. Het is niet...
2: Ja, maar er is ook niks aan nadenken.
0: Niet een soort sloopkogel erin. En,
2: nee, maar dat is eigenlijk evolutie. P&O was ook oké. En HR heeft P&O op de kaart gezet, zeg ik altijd. Hè? Ja, de professionele arbeidsvoorwaarden, het individuele pakket voor de medewerkers. Hè? Van de recruitment tot en met je hele loopbaan. Alles wat erbij hoort, personal leadership. Maar nu is het tijd voor de volgende stap. Dus het is niet slecht. Je neemt alleen afscheid, dat is vrij normaal.
0: Ja. We hebben het eerste blokje al over gehad. Hè? Die organisatie die moet eigenlijk snappen dat mensen oeroude behoeftes hebben. Behoefte tot verbinding, behoefte tot autonomie, behoefte tot ertoe doen, behoefte tot veiligheid. Superbelangrijk. Nou, er zijn er nog een paar. Lees vooral het boek, zou ik zeggen. Als je dan kijkt naar hoe zo'n organisatie van nu, maar het zal even duren voordat we hem echt gebouwd hebben, dus van de toekomst. Wat zijn dan de elementen die je terug zou moeten zien in zo'n organisatie?
2: Ja, kijk, het begint, wat jij net ook zei, het begint eerst bij de erkenning en de herkenning van die twee groepen van behoeften. Dus de sociale mens, de wijkant, zeg maar, en de ik-kant. Dus even veiligheid, verbinding, grenzen, spontaniteit, we, autonomie, competentie, zelfexpressie, ik. Beide zijn belangrijk. Nou, je kunt doorschieten naar het een of doorschieten naar het ander. Cultureel is ook wel zo, hè? Dus je krijgt allerlei veruitelijkingen ervan, maar in de kern willen alle mensen dit voelen, waar ze ook wonen.
0: Ja, en we willen allebei, hè?
2: Ja, ja. Aan de ene cultuur is het wat meer dit, andere cultuur is het wat meer dat. Daar is niks mis mee. Maar in de kern, kijk ook maar naar maatschappijen, de vrouwen in Iran, ik noem maar een voorbeeld, ja, uiteindelijk wil je autonomie, vrijheid. Klaar. Ja. Nou, uiteindelijk dus die twee blokken, van daaruit ga je vertrekken. En wat je dus ziet bij, ik noem het altijd, de voorlopers van deze tijd, hè? Dus die kijken sowieso ook anders aan tegen HR, waar we misschien straks nog wat over gaan vertellen. Maar die voorlopers, die beginnen dus eigenlijk bij dat eerste blok. Die gaan eerst zeggen van, oké, kunnen wij een cultuur creëren wat veilig is? Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Dus je moet wel, dat begint bij je eigen gedrag als manager bijvoorbeeld, als je nog met managers werkt. Dus dan gaat het over je dagelijkse gedrag. Bijvoorbeeld, durf je kwetsbaar te zijn? Durf je vragen te stellen? Durf je mensen ruimte te geven? Het gaat ook over fysieke dingen. Hè. Bijvoorbeeld hebben we een ruimte waar we met elkaar conflicten kunnen, niet uitvechten, maar met elkaar kunnen bespreken. Hebben we daar regels voor? Dus bijvoorbeeld de Heiligenveld Kliniek doet dat heel sterk. Hè. Die hebben dan conflictcirkels, dus waar je met elkaar uit moet maken hoe het conflict zeg maar afloopt. En wat minder tot de manager of HR er dan in moet springen. Verbinding is ook belangrijk. Ja, dat gaat natuurlijk over van eerste instantie met elkaar iets bedenken tot je een gedeeld belang hebt. Dus waar in die oertijd vrij logisch was, we trokken met Max 150 over de savanne en je wilde overleven, is het nu de vraag, hebben we dezelfde belangen? Dus je gaat eerst kijken, hebben we eenzelfde missie of visie of hebben we eenzelfde waarde die we nastreven? IJslander speeltoestellen vind ik altijd mooi. Hè? Cradle to cradle, die maken speeltoestellen. Maar dat is ook echt zo beleefd. Dus je weet, wij maken speeltoestellen voor heel lang. Dus niet voor eenmalig.
0: Ja.
2: Ga je naar Tony Chocoloni, ja, die hebben slaafvrije chocola. Ja, als je daar gaat werken, dan weet je dus waarvoor je werkt. Dus dat soort dingen. Dus die waarden zijn niet voor het papier. Hè? Dus die zijn niet voor de jaarrekening. Dus die waarden en die missie en die visie, dat is je, zeg maar even, rationele houvast. Je kompas, als je het ook zo wil noemen. En dan vervolgens ga je kijken naar de grenzen. Dus hebben wij, wat we in Nederland, hebben we veel te veel spelregels. Ja, dan krijg je natuurlijk dat je ondernemerschap belemmerd wordt. Hè. Je zit vast aan de regels. Hè. Of hebben we er te weinig? Als je er te weinig hebt, dan weten mensen ook niet waar ze aan toe zijn. Dus in eerste instantie ga je op zoek naar als organisatie, naar die veiligheid, die verbinding en die grenzen.
0: Ik had hier een keer de HR-directeur van de Landen te gast. En die zei toen iets heel moois. Die zei, wij zijn mensen gaan vertrouwen. En als je mensen vertrouwt, je eigen mensen, en je gaat vervolgens naar je organisatie kijken, dan kun je met heel veel dingen ophouden.
2: Ja.
0: Dus heel veel van die regels die jij noemt, dus Die zijn er natuurlijk ook om te voorkomen dat er dingen misgaan. Of dat mensen de verkeerde dingen doen. Je kunt je natuurlijk ook afvragen. Ja, als mensen niet snappen waar we met z'n allen naartoe gaan. En wat we aan het doen zijn. Maar ze zijn hun eigen belang. Of belang van de afdeling. Hè, dat zie je toch ook vaak gebeuren. Hè, dat de marketingafdeling vooral bezig is met de belangen van de marketingafdeling. Dan heb je ineens allerlei regels nodig om te zorgen dat dingen niet... Maar eigenlijk zit er wat anders achter.
2: Want hij zegt dat heel mooi eigenlijk. Hij zei dat heel mooi. Want als je naar wat we voor de pauze pakt, hè, richting BV. Dus dat is die arbo-dienst die eigenlijk vanuit zelfsturing werkt. Kijk, ik hoor mensen al denken, ja, dat werkt toch niet zelfsturing. Daar heb ik iets over gelezen. Ja, dat werkt wel. Als je precies wat jij zegt, de software, de sociale software goed regelt. Dus als jij mensen zegt, ja, hier begin maar. Ja, dan gaat het natuurlijk fout binnen 3 weken. Maar als jij goede grenzen aangeeft, kan het goed gaan. Tegelijkertijd, het kan ook met het eerste voorbeeld waar we het over gehad hebben, ook prima met managers werken. Dus allebei die opties zijn er. Maar als je naar richting BV gaat, ja kijk, de directeur Lars, die werkte bij de grote clubs, de multinationals. En die had eigenlijk een beetje genoeg van dat hij belemmerd werd, waar we het ook over hadden straks, en zijn autonomie. Hij zei, ja, ik wil vrij zijn en hier ben ik niet vrij. Toen dacht hij, ja, ik weet niet waarom, maar hij zei, toen ben ik in de arbo, want dat was kennelijk hard in de markt, dacht hij. En is hij begonnen. En toen dacht hij, ja, maar als ik vrij wil zijn, dan willen mijn mensen ook vrij zijn. Dus hij is begonnen vanuit dat principe.
0: Briljante gedachte. Ja.
2: Ik ga mijn mensen vertrouwen. Ja. Dus zo is hij begonnen. En nu zitten ze tegen de 200 man aan. Volgens mij 170 mensen ongeveer. En hij, ja, wat hij dus gedaan heeft, hoe lekker zie je, maar als je het een beetje versimpelt, zeg je eigenlijk, ik heb cirkels, teams noemt hij ze gewoon. Ik heb teams. En die mensen hebben een rol. Ja, dus de hoofdrol arts. Maar ze hebben ook een bijrollenboek, noem ik het maar even. En dan kunnen ze ieder jaar kijken wat is nodig in de context van. Maar dan krijg je niet meer salaris. Je kleurt gewoon je hoofdrol in. En zo'n club, die moet zich heel scherp aan de doelen houden. Dus je mag niet discussiëren over het doel van een bedrijf. En binnen dat doel van een bedrijf, binnen je hoofdrol, binnen je bijrollen, ga je als team aan de slag. En heb je de vrijheid om beslissingen te nemen, conflicten op te lossen, te kijken of je moet uitbreiden, noem maar op. Sommige dingen geven ze nog terug aan de directeur. En andere dingen mag je zelf regelen. Nou, op het moment dat je dat doet, je vertrouwt je mensen, voelen mensen dus letterlijk eigenaarschap. En dat is wel aardig. Dus als je dan naar die club kijkt, en ik sprak daar met Rut, zij is van HR. Zij kwam van school, ze zegt, even zo zwart-wit, zij zei, alles wat ik op school geleerd heb ik in de prullenmand moeten doen. Want mijn vriendinnen gingen naar de corporates en die zitten vast in de piramide, hè, dus old-fashioned HR. We gaan naar de individu kijken. En ik moest opeens kijken naar die cirkels, naar die groepen. En toen was mijn vraag niet, wat hebben jullie nodig? Of wat moet ik jullie leveren? Maar wat zijn jullie aan het doen en waar kan ik jullie bij helpen? Dus ze zei opeens, ja, moest ik dingen gaan bedenken waar door de groep beslissingen kon nemen van niet zozeer ik bied een training AI aan, maar als jullie deze doelen hebben, wat denken jullie als groep nodig te hebben? Als jullie met elkaar werken, zijn jullie met elkaar in gesprek over de doelen? Als jullie met elkaar werken en jullie hebben een conflict, hebben jullie dan een ruimte nodig? Hoe lossen jullie die conflicten op? Hebben jullie spelregels nodig? Ze zegt dus, ik moest helemaal omdenken. En dat past ook heel mooi bij alle andere voorbeelden die ik in het boekje noem. HR-afdelingen worden dus A, kleiner. Soms houden ze zelfs op te bestaan. Waarom? Omdat je heel veel teruggeeft aan de groep. En dus je gaat eigenlijk weer investeren in die component, de sociale mens, die zeg maar even die wijkant van ons. En dat is het verschil met HR. Dat is de ik-kant. En wat ik dan noem human purpose, dan ga je weer even terug naar die betekenis en die verbinding.
0: Ja, en ik hoor je eigenlijk zeggen dat die HR-persoon bij, nou ja, eigenlijk Rut heeft een HR-rol, moet ik dan zeggen, bij dat Arbo-bedrijf. En vanuit een HR-rol moet ze dan in contact met mensen die andere rollen hebben. En dan is het inderdaad de vraag, wat heb je van mij nodig? Of hoe kan ik je helpen? Ja. Of waar ben je mee bezig? Ja. Zodat ik kan bedenken waar ik je mee kan helpen. In plaats van dat, als iedereen die aan het luisteren is en in HR zit, denkt, ja, dat is echt al lang achterhaald. Maar volgens mij zijn heel veel HR-mensen nog steeds bezig met, die zijn business partner en die gaan dan naar de business. En die gaan dan daar ophalen wat ze aan het doen zijn. Maar dan wordt het al snel inderdaad een trainingje hier of een programma daar. Terwijl het niet echt gaat over waar het zou moeten gaan. Nee, namelijk, hoe werken wij hier nou eigenlijk met elkaar en hoe kunnen we dat beter doen?
2: Kijk, als één ding niet gelukt is vanuit het Ulrich-model, dan is het wel het HR-businesspartner. Maar in de meeste gevallen zitten ze gewoon niet aan tafel. Als je naar de praktijk kijkt, los even van de goede en de organisaties waar het wel anders gaat, zijn ze toch vooral bezig met de dagelijkse dingen. Recruitment, ziekteverzuim, noem maar allemaal op.
0: Ja.
2: Dat is niks te nadelen.
0: Functiebouwwerk.
2: Ja, Maar zo is leadership en de cultuur. Maar dat is allemaal de buitenkant. Je moet naar de binnenkant. Dus op het moment dat je het voorbeeld van Rutte net ziet, dat je de groep terug belangrijk maakt, als je het zo zegt, hè, dan ga jij niet als HR bedenken wat de rollen zijn. Je vraagt aan die club wat de rollen zijn. Je gaat ook niet functiebeschrijvingen maken. Je gaat naar verantwoordelijkheden en rollen. Dat is iets anders dan een old-fashioned VUB, zo gezegd, functiebeschrijving. En zo zijn eigenlijk alle managementpraktijken die er zijn, worden eigenlijk opnieuw bekeken en worden anders aangepakt. Dus de HR-rollen van business partner, beheerder, ja, daar komen we misschien dadelijk nog even op, die zijn eigenlijk, ja, laat ik het positief zeggen, die zijn in ieder geval een verandering onderling.
0: Die krijgen ook andere dingen.
2: Ja, nou, ja, die moeten niet.
0: Maar in het geval van Rutte, dat is wel handig, want dan wordt het lekker concreet. Wat is de verantwoordelijkheid van haar rol als HR-rol? Hoe zou jij die omschrijven? Een beetje uit de losse pols.
2: Nou, zij is HR. Ze heeft een HR-rol. Hè? Ik zou hem HP-rol noemen. Nadat ik haar gesproken had, dan las overwegen zij ook om overigens die naam te veranderen. Nou hoeft niet per se een HP, maar in ieder geval erover nadenken. Ik noem haar wel eens, en dat is ook een rol die ik beschrijf in het boek, werkarchitect.
0: Oké.
2: En raadgever. Dus het zijn twee belangrijke rollen. De eerste is dat je dus vooral gaat kijken naar die basisbehoeften, waar we het een paar keer nu over gehad hebben. En als je naar die basisbehoeften kijkt, ga je kijken wat heeft de groep nodig. En vanuit dat idee ga je als HR kijken, hoe ga ik dat faciliteren? Dus je wordt eigenlijk architect van die groep. Dus je gaat niet, wat nu vaak gebeurt, gewoon individueel zeggen, oh, je hebt een opleiding nodig, een training. Nee, je gaat een groep vragen, wat heb jij nodig? Dus werkarchitect. Van de andere kant,
0: en dat is, ja, en dat is wel interessant. Werkarchitect houdt dus in dat je naar zo'n groep, hè, dus je gaat eigenlijk kijken naar hoe werken mensen hier met elkaar samen.
2: Ja.
0: En hoe kan ik daarbij helpen om te zorgen dat het beter gaat? En of dat beter is, dat mensen gewoon blijer worden, of dat de prestaties beter worden, dat is even om het even. Maar dat is natuurlijk een hele andere. Er zijn ongetwijfeld HR-professionals die daar dagelijks mee bezig zijn, hoor. Maar dan kom je dus echt in het werk terecht.
2: En je mindset is anders. Je gaat kijken, niet zozeer ik, maar je gaat kijken naar de groep. En als je naar de groep gaat kijken, is je mindset heel anders van wat heb je dan te maken, als je het zo wil, of te ontwerpen. En tegelijkertijd een tweede belangrijke rol, die noem ik net ook even de raadgever. Dus je moet ook gaan kijken als HR. We zitten in een overgangstijd, dus het oude industriële tijdperk, neoliberalisme loopt af. Oké, waar gaan we naartoe? Dat weten we niet zeker. Daar zijn we al die ideeën over, maar dat weten we niet zeker. Maar in ieder geval weten we zeker dat mensen behoefte hebben aan gezonde autonomie en betekenisvolle verbinding. Dus we moeten die psychologie weer terug oppakken.
0: Ja, maar dat verandert niet.
2: Ja, dus als je dat weet, hè, je zou kunnen zeggen, het is de change agent van Ulrich, maar dan in een moderne jas. Heb het niet over dingen als we gaan voor de zoveelste keer een MD-traject of een cultuurtraject. Nee, je moet gaan kijken hoe kunnen we mensen meenemen van de oude tijd naar de nieuwe tijd. En ik denk dat dat voor HR in deze tijd een hele belangrijke rol is om op te pakken.
0: Ja.
2: En niet te vergeten, dat beginnen we eigenlijk meer, is eigenlijk de eerste rol, waarin ze eigenlijk zeg maar de ouderwetse beheerder, hè, wordt nu AI steeds belangrijker. Dus waar we nu salarissen, personeelsadministratie, vooral door een aantal mensen wordt gedaan. Ja, weten we bijna zeker dat AI 40-50% zijn de verwachtingen van dat van die informatie gaat nemen. Dus ik noem het ook wel eens de mensgerichte dataduider, dat is ook een rol. Waar je eigenlijk gaat zeggen, deel wordt weggenomen, dat is AI. Maar door AI ga je ook informatie ontsluiten. Dus je weet heel veel over de groep, over het team. En de vraag is, ga je die informatie gebruiken om aan de groep te geven, zodat ze daar een voordeel mee kunnen doen? Of ethische vragen die er mogelijk naar boven komen door die informatie gaat bespreken. Kortom, HR moet zichzelf eigenlijk in deze tijd ook opnieuw gaan uitvinden.
0: Ja. Vorig jaar was Britt Breuren, dus de HR-directeur van AFAS, ook te gast. En die is sinds het moment dat zij daar HR-directeur is, ik leg lekker de nadruk op dat woord, hè, heeft ze geen afdeling. Dus de HR bij AFAS bestaat uit één mens. Vanuit hun filosofie en ook zeker vanuit haar filosofie, dat ze zeggen, ja, wij maken een product die het onze klanten makkelijk moet maken om al die, nou ja, al dat administratieve gedoe, zeg ik maar even, om dat allemaal te organiseren. Dus hoe groter onze HR-afdeling is, hoe slechter ons product. Dus als we een heel goed product hebben, moet ik het in mijn eentje kunnen. En dat kan dus ook.
2: Ja, en dat
0: want
2: is
0: ze eigenlijk doet ook nog duurzaamheid erbij.
2: Ja, want als je al naar die bedrijven die ik in het boekje noem, hè, dus ik noemde er net al een aantal, als je daar naar kijkt, die HR-afdelingen zijn, ja, zogezegd gehalveerd. Die zijn kleiner, precies. En die filosofie die ook door jouw bedrijf werd genoemd.
0: Ja. Ja. Alright. Ik kan me voorstellen dat je als luisteraar dat het een tikje duizelt. Dat je denkt, oh jee, oh, maar ook wel heel gaaf. Dus een soort van mix van angst en verlangen. Dat is altijd een goede mix. Dan gaan we in het laatste blokje gaan we je kijken of we je ook nog eens een keer concreet kunnen helpen naar wat je kan doen. Dat hoor je zo.
1: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.

0: Je hebt makkelijk praten, Robert Cray. Totdat je kleine kinderen hebt. Don't be afraid of the dark.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power.
0: Leon Schaapkes, auteur van zijn kersverse boek Goodbye Human Resource. Welcome Human Purpose is de gast. Ja, we praten over, zoals wel vaker, dat het allemaal anders moet. Leon, alles moet anders. En dan ben je HR-verantwoordelijk of HR-professional. En dan ben je aan het luisteren naar dit programma. En dan denk je, ja, dit gaat over mij. Maar ik moet morgen of vanmiddag of dan op dat moment dat mensen aan het luisteren zijn. Allerlei dingen gaan doen. Dus hoe gaan we dit nou weer een beetje praktisch maken? Als je nu in die rol zit en je denkt, ja, maar het is wel nu. Ja, met alle verwachtingen die er zijn van het management en de directie. En alle afspraken die we gemaakt hebben. De systemen die we hebben. Het is wel zoals het is. Om een reden. Ik zie ook wel dat dat anders moet. Maar hoe ga ik dat fixen?
2: Ja, alles moet anders. Dat is ook zo'n uitspraak waar ik altijd voorzichtig mee ben. Want ik zeg altijd, het is logisch dat dingen veranderen. Je bouwt eigenlijk ook voort op de schouders van een ander. Hè? Een vriend van mij, gemeentesecretaris.
0: Zeg je dan ook, waardeer ook wat er is. Want dat is ook goed.
2: Ja, gemeentesecretaris Harry Timmermans. Zeg maar een zakelijke vriend van mij. Die zegt het ook heel vaak nadrukkelijk tegen mensen. We bouwen eigenlijk op de schouders van een ander. En daar ben ik het wel mee eens. Dus anders geef je HR mensen ook het verkeerde gevoel. Hè? En dat is ook niet oké. Okay. Kijk, het belangrijkste is, daar hadden we net al over. Het moet anders in die zin dat de tijd verandert. Dus het industriële tijdperk verlaten we. De machineorganisatie, zoals ik het altijd noem, die begint wel fors te haperen. Hè? Dus we hadden het al over zeg maar de betrokkenheid die laag is. Maar je kunt ook kijken naar cijfers van burn-out of somberheid, uitval. Hè? Dus daar word je allemaal niet vrolijk van. We hebben het nog niet over de planeet. Maar ergens komt er een soort moment omdat je denkt, ja, zo kan het eigenlijk niet meer. En dan heb jij gelijk. Dan is het voor een HR-mens, maar eigenlijk voor iedereen in een organisatie, lastig om uit die machine te komen. Want die dendert door in de vorm van een manager, een aandeelhouder. Ja, ook maatschappelijk. Hè. We hebben natuurlijk ook nu een aantal presidenten aan de macht. Die ook eigenlijk weer terug willen naar de oude tijd. Dus ja, het is allemaal niet makkelijk. Maar dan zeg ik ook altijd, begin dan maar klein. Dus ga niet meteen veranderen. Sterker nog, die voorlopers in de organisatie van deze tijd. Dus organisaties die al bezig zijn. Die gebruiken het woord verandermanagement eigenlijk niet meer. Dus je kijkt gewoon, waar is het energiepuntje waar je aan kunt sleutelen. En dan zeg ik altijd bij HR, begin nou eerst bij jezelf. Dus ik vind het al ingewikkeld genoeg om deze tijd te begrijpen. Dus dat zal voor een HR-mens ook wel zo zijn. Dus ik zou dan zeggen, ga eerst met je eigen club een boek lezen. Een podcast luisteren. Ergens op werkbezoek van een club die het al anders doet. Richting BV, Twente Milieu. Er zijn er nog een paar in Nederland. En gewoon eens kijken, zonder oordeel, wat doen die? En dus dat je je attitude een beetje ververst. Reflecteer daar eens over met elkaar. En ga dan eens kijken, wat zou dat voor onze organisatie kunnen betekenen? En dan begin je heel klein. Dus dan ga je niet het management overtuigen dat het allemaal niks is en dat het anders moet. Maar je gaat ergens een succesmomentje inplannen. Nou, dat kan zijn, dan vertrekt de manager. Je neemt een ander type manager aan die misschien meer aan de gedachten zit van deze lijn. Ja, je kunt misschien gaan kijken naar de grootte van teams. Misschien kun je kleinere teams maken. Je kunt misschien de opdracht geven aan de HR-adviseurs om meer met de groep te gaan werken als het gaat over opleiding en training. Kortom, er zijn allerlei kleinere dingen die je kunt doen zonder dat je meteen het woordje verandermanagement en een revolutie in de organisatie veroorzaakt.
0: En vaak, denk ik, is het ook zo dat als je netwerk binnen de organisatie op orde hebt, dan weet je ook wel op welke plek de voedingsbodem goed is. He, daar zit een leidinggevende die dit interessant vindt, of misschien is hij het zelfs al aan het doen. He, ik vind dat een van de mooiste dingen waar ik ernstig in geloof als het gaat over organisatieverandering, is datgene wat je wil, dat is er eigenlijk al.
2: Ja.
0: Ergens in de organisatie, hoe klein ook, het gebeurt al.
2: Ja.
0: En dat is de makkelijkste plek om te beginnen, want die kun je gewoon gaan helpen.
2: Ja.
0: Het is toch een beetje de flashmob als er iemand gaat dansen en je denkt, ja, ik was nou toevallig van plan om te gaan dansen. Ja, dan moet je mee gaan dansen.
2: Ja.
0: En dan komt er vanzelf nog eentje.
2: Ja, en als je daar aan kijkt, dus dan ben je eerst eens bezig met je eigen bewustwording als HR-club. En dan wat jij zegt, als je dan een paar organisatieonderdelen kent waar het anders kan. Bijvoorbeeld in de eigen praktijk heb ik laatst een organisatie. Eigenlijk was er heel veel overleg. En ik heb gewoon aan de mensen gevraagd, heb je dat overleg allemaal nodig? En er waren 27 soorten overleg. En die hebben we teruggebracht naar 8. En dan zei ik, ga daar nou eens een paar maanden mee aan de slag. En evalueer eens wat dat doet. Dus sommige overleggen waren niet meer. Sommige overleggen waren anders ingericht. Met agenda, zet je aansloten, noem maar op. Gewoon puur om tijd te winnen. Om de kwaliteit van De vergadering, autonomie, ben je er echt van, dan ben je er. Ben je er niet van, kom dan ook niet naar de vergadering. Om dat een beetje zo alles te laten inweken. En tegelijkertijd, als je al, wat jij zegt, als er al eens een manager rondloopt, of best is natuurlijk wel de directie. En er komt langs een moment dat je wat kunt laten zien als HR. Kijk, dit zijn we anders aan het doen. Dan ga je datzelfde traject in wat je zelf hebt doorgemaakt met de directie. Niet met het idee, ze doen het niet goed, het moet anders. Want die staan onder druk als het gaat over targets of effecten die ze moeten bereiken. Ga met ze in gesprek, doe hetzelfde. Laat ze een filmpje zien, een boekje lezen. Als ze het niet willen, dan is de tijd niet rijp. Dan zou ik het zeker niet gaan doen. Want vanuit therapie zeg ik wel eens, als de vader en de moeder het van de organisatie niet willen, dan zou ik als kind niet aan beginnen. Maar als je ze een beetje zover krijgt, ja, dan betekent het ook iets voor hun rol. Dus dan, wat je toen straks zei, ik moet mensen leren vertrouwen. Dat is dan ook het kernwoord bij modern leiderschap. Leer je mensen weer opnieuw vertrouwen. Dus in tegenstelling tot wat we nu zien, eigenlijk een beweging van onzekere tijden. We grijpen terug op leiders die, laten we op zijn zachtste zeggen, directief zijn. Hè? Ja. Maar beter is, juist in deze tijd, om te investeren in leiders die zeggen, kijk, ja, er is angst en onzekerheid, maar er is ook hoop en creativiteit. Dus als ik het moment dat ik een leider heb gebruikt, het woord verbinding, die zegt, oké, dus we gaan de nieuwe tijd ontdekken en ik ga mensen weer terug vertrouwen geven. En we doen dat in kleine stapjes, we noemen het geen verandermanagement, het is een beetje organisch zou je kunnen zeggen. Dan krijg je die beweging van gezonde autonomie, betekenisvolle verbinding. En ene keer pak je een team, dan pak je een overleg, dan ga je naar je missie, je visie, dan ga je naar hoe ga je om met conflicten, dan ga je naar het verhaal wat Charles vertelde, investeren in veiligheid. Iedere organisatie doet het op zijn eigen manier. Alleen het begint wel bij bewustwording.
0: Ja, en het snap ik je dan goed als je ook zegt, één is, investeer tijd om te voelen wat er gebeurt en wat er aankomt. Twee, heel belangrijk volgens mij, snap ietsje beter wat niet zal veranderen. Namelijk wat ons drijft als mensen en wat we nodig hebben. Maar ik hoor je ook zeggen, eigenlijk maakt het niet zoveel uit waar je begint. Ja. He, dus je hoeft niet een soort masterplan te hebben. Je hoeft niet de hele visie en strategie te veranderen. Je moet het plekje zoeken waar je met de minste energie de meeste succes kan krijgen. En dan steeds zorgen dat er weer ergens anders wat gebeurt. En dan komt het. Ja. Want heel vaak wordt het toch inderdaad vanuit, ja, organisatieverandering wordt er bedacht. Oké, we moeten alles anders doen. Ik las laatst ook een boek, vond ik ook wel mooi, van een wetenschapper die zei, ja, we weten gewoon dat verandering altijd aan de randen, een beetje uit het zicht, daar begint het altijd. Dus als je iets wil veranderen, dan kan je beter niet midden in het zicht gelijk beginnen bij hetgene wat het moeilijkste is, maar misschien ook wel de grootste impact heeft. Maar kan je beter aan die randen gaan zitten, waar je de ruimte krijgt om, ja, ook uit te proberen. Want we weten het ook gewoon heel vaak nog niet zo goed, toch? Wat het dan precies moet zijn en hoe.
2: Nee, want dat is precies de tussentijd. Dus op het moment dat je zit tussen oud tijdperk en nieuw tijdperk, dan moet je eigenlijk maar één ding jezelf tegen jezelf zeggen is, we weten het niet. Dus nee. Als ik een leider ben, dan zeg ik tegen de mensen, we gaan van A naar B. Laten we het samen doen. Eigenlijk de grootste kracht van de mensheid, hè, samenwerken. Ik heb wel bepaalde ideeën. En in tegenstelling tot wel eens wat wordt gezegd, ja, dit leider moet visie hebben en richting hebben. Je kunt ook tegen een club zeggen, we denken daar naartoe te gaan, maar willen jullie met me meedenken? En dat nodigt veel meer uit, deel je leiderschap, dan dat je zegt, ja, ik heb een soort alwetend plan waar je naartoe beweegt. Een beetje blauw eigenlijk ook wel, hè? Terwijl je in een tijdperk zit waarin je het niet weet. Dat is toch raar?
0: Waarbij er morgen iets kan gebeuren waardoor het plan in de vuilnisbak.
2: Ja, ja, dat wil niet zeggen, je kunt natuurlijk wel processtappen inbouwen, maar dat gaf ik al aan. Je kunt ook eerst eens investeren in ontdekken hoe die tijd eruit ziet. Kijk eens wat energieveld, als je het zo wil zeggen, van je organisatie zit. Kijk eens even als je dan vertrouwen wil geven waar je zelf last van hebt. Hè. Dus ja, er zijn natuurlijk managers die zeggen, gooi, ja, vertrouwen geven, klinkt goed. Maar nou, en dan begin je dan aan een bouwcentje te pakken wat bij jou past. Kijk, als het nou een experiment was waarvan je zegt, ja, er zijn geen bedrijven die al bewijs leveren. Maar die zijn er dus. Die zeggen, ja, we scoren beter, financieel.
0: En heel lang ook al, hè?
2: Ja, die zijn er dus. Ja. Alleen, ja, het tijdgevricht is zodanig ongunstig dat we ook de neiging hebben om toe te geven aan die angst, terwijl je naar die creativiteit toe moet. Maar, en daar begon jij net mee, een beetje Cruyffiaans, hè? Als je het begrijpt, dan zie je het. Of als je het ziet, dan begrijp je het. Je moet wel die basisbehoeften, die psychologie een beetje begrijpen. Als je die kunt vastpakken, Ja, dan, I don't know, er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. Maar dan weet je waar jij moet beginnen in je eigen organisatie. Maar de meeste mensen, als ik dit vertel, die vinden het überhaupt wel spannend om die basisbehoeften vast te pakken. Ja, dat werkt hier niet zo, want de baas doet dit en de regels dat en zus en zo. Ja, dan zeg ik, dan blijf maar doen wat je doet. Maar als je kijkt naar jullie cijfers van ziekteverzuim, noem maar op, dan word je daar toch niet vrolijk van. En iedere MTO hoor je terug. Ja, te weinig ruimte, ongezonde autonomie, we weten niet waar we naartoe gaan, de grenzen zijn niet helder. Ja, iedere keer komt die psychologie terug, omarm hem dan. En dat is wat jij ook zegt. Ja,
0: ja. Ja, en het mooie is natuurlijk, hè, dat was ook mijn inzicht een aantal jaar geleden, dat ik dacht, jeetje mina, wat is het ingewikkeld en wat beweegt het allemaal? Wat is nog de houvast? Nou ja, gelukkig zijn wij mensen en dieren, dat vergeten we nog wel. Een mens is een dier. Zoogdieren veranderen niet zo snel. Andere dieren trouwens ook niet. Maar zeker zoogdieren veranderen niet zo snel door de evolutie. Dus je kan er redelijk van uitgaan dat de basisbehoeften zoals die er nu zijn, de komende 50 of tot 100 jaar er nog steeds wil zijn. En daar kan je dus prima op bouwen.
2: Ja. Sterker nog, organisaties pakken die ook letterlijk. Betekenisvol, autonomie, rechtvaardigheid, eigenlijk drie pijlers. En we hebben allerlei organisaties, buurtzorg, mondragon, met managers, zonder managers. We hebben allerlei voorbeelden hier. Ja. Hè, en ook in het boekje laten we de revue passeren. En die bewijzen gewoon, als je er verstand van hebt, dan kun je er eigenlijk ook gewoon een organisatie mee bouwen. En iedere keer op je eigen manier.
0: Ja, wat ik tof vind en hoopvol vind, is dat jij niet zegt, doe dit, dan goed, komt het goed. Hè? Dus alle managers eruit, dan komt het goed. Of juist alle managers weer aannemen, dan komt het goed. Nee, het is een zoektocht met elkaar. Ja. Elke context is ook anders. De mensen die je hebt, wat je wil bereiken met elkaar, de geschiedenis die je hebt, de historie die je met elkaar hebt, de cultuur die je hebt. Dus ga op zoek met elkaar, maar wel op basis van die basisbehoeften die we met elkaar hebben.
2: En daar ligt het nieuwe HR. Hè? Dus ik zeg altijd als laatste rol, we hebben er een paar gehad, is de kompas dragen. Dus weet je waar je voor gaat als je de waarden eenmaal te pakken hebt, als je weet hoe de nieuwe tijd eruit ziet. Hou vast en laat je niet afleiden door mensen die terug willen naar de oude tijd. Heb er wel begrip voor, werk ermee, maar hou vast aan, dit is waar we voor gaan. En eerst HR, ontdek wat de nieuwe tijd is en wat het betekent voor jou.
0: Nou, kortom, als je na dit uur, of als je de podcast luistert, ongeveer 3 kwartier denkt, ik wil veel meer weten. Nou, dat kan, want er is een heel mooi boek. Dat heet Goodbye Human Resources, Welcome Human Purpose. Het is geschreven door Leon Schaapkens. Het ligt in iedere betere boekhandel. Je kan het online bestellen. Dat is natuurlijk ook altijd leuk. Maar ik zou lekker naar de boekhandel gaan en is het gewoon vragen. Dat is ook leuk, want dan zegt die boekhandel, nee, dat hebben we niet. Zeg, joh, kan je hem voor me bestellen? Zeggen ze ja. Heb je nog mazzel dat ze er 2 bestellen? Doen ze er eentje in het schap en eentje neem jij mee. En dan ligt Leon weer in de schappen.
2: Zo is het.
0: Als auteur toch niks leukers dan ergens in een schapje te zitten.
2: Zo is het. Ja.
0: Alright, Leon, leuk dat je er was. Tot volgend jaar. De uitnodiging staat weer. Ja. We weten nog niet waar we het over gaan hebben, maar dat het leuk gaat worden, dat weet ik nu wel. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. Er is nog veel meer te luisteren.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
6: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op...

0: actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Duurzame oplossingen voor onze vraagstukken. Je hoort ze in Impact met Glenn van den Burg op New Business Radio.
2: Een dierentuin. Ja, dan denk je waarschijnlijk aan exotische dieren, een dagje uit en natuurlijk aapjes kijken. Maar dierentuinen werken ook mee aan internationaal onderzoek dat letterlijk het verschil kan maken tussen uitsterven of overleven. Samen met Wageningen Universiteit en Research werkt Diergaarde Blijdorp aan onderzoek naar olifanten. Want deze diersoort wordt met uitsterven bedreigd. Welke rol speelt Blijdorp in dit onderzoek? Wat is het eigenlijk voor onderzoek? En hoe gaat het zorgen voor het voortbestaan van die prachtige beesten? Te gast Meerte Bossen, assistant professor van de Wageningen University en Research. En Jeroen Kappelhof is de gast, research officer van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Fijn dat je luistert naar Impact.
1: Impact met Glenn van den Burg op New Business Radio.
2: Jeroen en Meerte, leuk dat jullie er zijn. Oh. Ja, dierentuinen. Superleuk. Ik woon zelf in Wageningen. Dus ik had een abonnement op de dierentuin in Renen. Daar ging ik altijd heen met de kinderen. En dat was altijd fantastisch. Wij gingen altijd precies de andere kant op. Dus dan ging je ook tegen de stroom in. Dan hadden we altijd lekker de ruimte met elkaar. Volgens mij vindt iedereen dierentuinen leuk. Maar er zit ook altijd zo'n gevoel bij van... Eigenlijk moeten die beesten liever nog in het wild rondlopen. Staan misschien ook een beetje onder druk, Jeroen. Maar qua moet dat nou per se, moeten we dat nog wel doen?
3: Ja, zeker. En ik denk dat wij dat gevoel wat je net beschrijft, dat voelen wij zelf ook wel. En dat is ook wel voor ons de aanleiding geweest om na te denken. Ja, hoe ziet dan die toekomst er wel uit? En is er überhaupt nog een toekomst voor het houden van dieren in dit soort omgevingen?
2: Ja, dan geef daar maar antwoord op. Dat is een mooie vraag namelijk.
3: Ja, zeker. Nou ja, uiteindelijk is ons antwoord ja. We hebben ons ook zeker afgevraagd van ja, moeten die levende dieren blijven? Maar als je ziet hoe slecht het gaat met de biodiversiteit en hoeveel er nodig is om die trend weer de goede kant op te krijgen. Dan hebben wij zoiets. Dan is dit nu niet het moment om de dierentuin zomaar bij het grof vuil neer te zetten. Maar om te kijken hoe kun je die plekken nou omvormen. Dat ze daadwerkelijk goed zijn voor mens, dier en planeet. Want volgens mij is die bijdrage keihard nodig.
2: Ja, maar als wij terug in de geschiedenis gaan van dierentuinen. Waarom zijn ze vroeger ooit ontstaan?
3: Ja, dan is dat waren toch meer de, toen noemden ze het volgens mij de menageries. Dus de elite die het mooi vond om dieren van ver tentoon te stellen en daar op een vrije zondag lekker langs te bivakeren en te bekijken.
2: Ja.
3: Zo is het wel voor een groot gedeelte begonnen.
2: Ja, en je geeft al aan, hè, die biodiversiteit staat onder druk. Ik vraag het nog maar even voor de zekerheid, want dan wordt ook scherp. Waarom is dat nou eigenlijk een probleem dat het zo is? En dus we gaan het straks over die olifanten hebben. Denk je, ja, diersoorten sterven eigenlijk altijd al uit. Waarom is het nou zo'n probleem dat ze uitsterven?
3: Dat klopt in zekere zin. Het is niet ongebruikelijk dat een soort uitsterft. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid soorten die nu uitsterven en de snelheid waarmee dat gaat. Ja, dan het is eigenlijk een soort Jenga-toren. Je kan er één blokje uitpakken. Maar als er te veel blokjes uitvallen. Ja, dan kan die hele toren instorten. En dat betekent wel dat ja, het leven zoals we dat kennen. Hè, dus de lucht die we inademen met schone water. Daar zit wel die biodiversiteit onder. En wat een beetje lastig is natuurlijk een beetje een containerbegrip. En het is niet altijd... Als we nou wisten van nou, als we dit lijstje van soorten houden, dan blijft het goed. Dan zou het iets makkelijker zijn. Alleen dat lijstje bestaat niet. Dus daarom is toch het credo van ja, zoveel mogelijk beschermen wat er is en wat er nog valt te beschermen. En dan hopen dat we het tij kunnen keren.
2: Ja, Meert, er is gelukkig veel meer aandacht voor biodiversiteit als onderwerp. Ik weet nog wel, jaren geleden toen ik eigenlijk begon met het onderwerp duurzaamheid, stond dit ook ergens op een lijstje en dacht iedereen... Ja, weet je, we vinden het al ingewikkeld om uit te leggen waarom we geen CO2 de lucht meer moeten pompen. Dat komt nog wel een keer. En merk jij dat nu ook in jouw onderzoekswerk dat dit begint te leven nu eindelijk?
4: Ja, absoluut. Ja, biodiversiteit is een heel belangrijk onderwerp. Eigenlijk in heel veel onderzoeksrichtingen ook. Je kan het hebben over biodiversiteit en dan de hoeveelheid verschillende soorten die ergens voorkomen. Maar ook bijvoorbeeld hoeveel individuen van één soort er nog zijn. En dan ook nog een laag verder, hoeveel genetische verschillen er eigenlijk binnen een soort nog bestaan. Dus er zijn biodiversiteit als overkoepelend begrip krijgt veel meer aandacht. Ja. Maar ook in de verschillende disciplines.
2: Ja, en het interessante is ook, want dat we zitten hier op een zakenzender. Dus iedereen die hier luistert, die heeft toch ook ergens in zijn hoofd dat hij denkt, ja, ik snap dat we beesten willen redden. Ik snap dat we een prachtige natuur willen. Maar het gaat ook om die waarde eigenlijk voor ons als mensheid, maar ook voor bedrijven. Maar probeer dat eens een beetje uit te leggen, waarom het voor bedrijven nou interessant zou moeten zijn om aan die biodiversiteit iets te gaan doen.
4: Ja, ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseren hoe belangrijk biodiversiteit voor ons dagelijks leven is. Dus hoeveel van het bakje yoghurt wat je 's ochtends eet, tot de auto die je gebruikt om op je werk te komen. Overal zit een link met de natuur waar die bronnen vandaan komen. En dat als geheel willen we eigenlijk behouden en beschermen. En om nog even terug te komen op dat uitsterven van soorten. We zitten tegenwoordig in een periode waarbij er veel sneller, veel meer soorten uitsterven dan wat eigenlijk gebruikelijk is. Mm-hmm. Dus de snelheid waarmee dat gaat is vele malen hoger dan de afgelopen miljoenen jaren.
2: Ja. Ja, Jeroen, en dan zeg jij, jullie zeggen eigenlijk die dierentuin, wat ooit bedacht is als een plek waarin je kan verwonderen van wat voor rare, mooie, prachtige beesten er eigenlijk zijn. Wat het nog steeds zo is natuurlijk. Waar ben je dan naar op weg? Wat is die nieuwe rol als je die moet schetsen?
3: Nou, kijk, allereerst dat stuk verwondering zal ook blijven. Want we zijn er ook van overtuigd dat, kijk, er wordt soms zoals gezegd natuurdocumentaires, hè, wat het tegenwoordig allemaal niet kan. Maar er blijkt ook wel uit onderzoek dat het een dier echt zien, een dier ruiken, dat toch veel langer beklijft. Dus ik denk dat dat zien van dieren en die verwondering zal zeker ook onderdeel blijven. Waar wij wel naar gekeken hebben is van hebben wij nou echt te bieden? En wat zijn nou bijvoorbeeld soorten waar we al zo'n lange geschiedenis mee hebben, dat we bepaalde expertise hebben opgebouwd waar we echt iets mee kunnen? En daarom hebben we eigenlijk 10 dier- en plantsoorten gekozen. Of ik moet goed zeggen, 9 dier- en 1 plantsoort. Waarvan wij denken, nou, daar hebben wij nou echt iets te bieden. En voor die 10 dier/plantsoorten zijn we dus allerlei projecten aan het opzetten. Waarbij we niet alleen geld geven. We snappen dat geld ook een onderdeel is om dingen voor elkaar te boksen. Maar uiteindelijk kan iedereen geld geven. Dus dan blijft nog steeds een beetje de vraag, ja, wat bieden wij dan nu echt daadwerkelijk? Dus in al die projecten die we opzetten moet ook echt iets inhoudelijke bijdrage vanuit ons er zijn. En ook een bijdrage die we eigenlijk alleen kunnen leveren doordat we het dier in ons geval nog steeds in Rotterdam hebben. Waardoor we hopen dat we hard kunnen maken dat het hebben van dieren in Rotterdam nog steeds belangrijk is. Ja. Maar dus wel met focus, want wij realiseren ons natuurlijk ook dat wij niet de hele wereld kunnen redden. Zeker niet in ons eentje. We hebben daar wel focus in aangebracht. Waar gaan wij ons dan op richten?
2: Ja. Het zijn er 10, dus die kunnen we best wel even langslopen.
3: Dat kunnen we zeker. En nou ja, vandaag gaan we het over de Aziatische olifant hebben. Dat is 1 van de 10. De rode panda. De kroeskoppelikaan.
2: Zeker, ja. Die ken je? Nee, natuurlijk niet. Nee, klinkt nu al gezellig. Oh, ja.
3: De ruppelschier. Picasso doktersvis. Dwergnelpaard. Antilliaans leguaan. De Rwanda warmwaterlelie. Daar is de plant, ja. En de Andam waterschildpad. En ik hoop niet dat Blijdorp mensen nu zitten te luisteren en mij betrappen dat ik er eentje gemist heb. Maar ja, volgens mij waren dat.
2: Volgens mij ben je er. Ja, volgens mij ben je daar. Ja. Nou, als je die wil zien, ga dan naar Blijdorp. Dan kun je weer verwonderen hoe prachtig de natuur eigenlijk wel niet is. Want ja, om nou helemaal naar Rwanda te gaan voor die ene lelie. Ja. Hè? Dat is ook weer niet zo duurzaam.
3: Nee.
2: All right. We gaan het hebben over die Aziatische olifant. Ik heb alweer gelijk weer wat geleerd. Want in mijn hoofd heet dat beest nog steeds de Indische, Indiase olifant. Of de Indische olifant. Maar zo heet hij dus eigenlijk helemaal niet. Zijn oude naam.
3: Nee, inderdaad. De soort aan zich noemen we de Aziatische olifant. Maar een van de ondersoorten van de Aziatische olifant, die noem je Elephas maximus indicus. Dus dat zou je kunnen vertalen naar Indische olifant.
2: Kijk. Hoe gaat het met die Aziatische olifant in het wild?
3: Ja, slecht zou ik toch willen zeggen. Om een vergelijk te geven. Als we bijvoorbeeld vergelijken met de Afrikaanse olifant. Waar het ook niet per se heel goed mee gaat. Maar dan hebben we nog steeds over 500.000 olifanten in het wild. Als we kijken naar de Aziatische olifant. Dan is dat 30.000 tot 50.000. Dus dat wow. is echt zeker een tienvoud minder. En nou ja, dan zou je nog kunnen zeggen dat. Op grote schaal lijkt dat nog best wel een flinke populatie. Maar die 30.000 tot 50.000 zijn dan weer verdeeld over 4 ondersoorten. En bijvoorbeeld de Sumatraanse olifant is een ondersoort waarvan er nog maar 1500 tot 2000 zijn. Dus nou ja, dat zijn echt wel kritieke bedreigde populaties.
2: Waarom worden ze bedreigd?
3: Ja, dat is een veelvoud van factoren. Maar de olifant is het grootste landzoogdier wat we vandaag de dag kennen. Dus heeft veel ruimte nodig. Nou ja, we zijn steeds meer mensen. Die nemen steeds meer ruimte in. Dus ja, de ruimtes voor de dieren worden steeds beperkter. En dat is dan voor zo'n groot zoogdier.
2: Ja.
3: Leggen
2: zij ook zulke enorme afstanden af? Want dat is natuurlijk vaak met zoogdieren die juist heel veel kilometers ook maken. Ja, als die kilometers er niet zijn, of ze moeten door bewoonde gebieden heen, wat mensen dan vaak meestal niet zo gezellig vinden, want die olifanten die duwen gewoon alles opzij wat ze tegenkomen.
3: Ja.
2: Die Afrikaanse in ieder geval, heb ik met eigen ogen gezien. Dan dat helpt natuurlijk niet.
3: Nee, dus daar heb je eigenlijk een tweede factor te pakken. Dat dus door die habitatfragmentatie ontstaan steeds meer mens-dierconflicten. Want men komt in elkaars ruimte. En inderdaad, wat je al beschrijft, dat is niet per se een hele fijne ervaring. Als een olifant door je dorp heen rent en bijvoorbeeld ook je akkers omver trapt. Dus ja, daar ontstaat ontspanning. En in sommige gevallen, of vaak legt de olifant het dan natuurlijk af.
2: Ja, nou... Hebben jullie een mooi plan bedacht om te helpen bij het beschermen van die Aziatische olifant? Meerte, leg even uit dan, want ik denk dan ja, die hebben meer ruimte nodig. Ja, hoe ga je dat doen vanuit Nederland? Dat wordt ingewikkeld.
4: Ja, sowieso alleen vanuit Nederland gaat dat niet lukken. En nee. Dat moet je denk ik ook helemaal niet willen. Inderdaad, wat Jeroen al aangeeft, met veel partners in de landen waar daadwerkelijk die olifant voorkomt. Met de mensen die daar dagelijks mee werken. Het is denk ik wel heel belangrijk om te weten wat je precies wil beschermen. En daarmee bedoel ik dat je wil weten, oké, ten eerste hoeveel olifanten hebben we nog? Maar ook hoe uniek zijn al die groepjes olifanten die er nu nog over zijn? Zijn inderdaad, nou ja, over de afgelopen 3 generaties... meer dan 70% van de olifanten zijn verdwenen. Dus dat is natuurlijk een gigantische hoeveelheid en heel snel gegaan. Wat er nu nog over zit, zit allemaal in van die kleine stukken leefgebied. En de vraag is dan, oké, van al die kleine versnipperde populaties, welke hebben nou het meeste beheer nodig op dit moment? Maar ook, welke zijn nou heel uniek? Want ik kan je voorstellen, als je 2 heel verschillende groepen olifanten met elkaar verbindt, dan dat niet per se heel veel meerwaarde gaat opleveren en misschien zelfs wel problemen kan opleveren. Terwijl als je...
2: Leg dat eens even uit, waarom is dat zo?
4: Dan gaan we met name kijken naar of ze aangepast zijn aan de lokale omgeving. Stel je hebt een groep olifanten die in een heel bosrijk gebied leven, precies daar hun voedsel kunnen vinden of bepaalde ziektes die daar voorkomen. En je hebt een tweede groep olifanten die veel meer in open vlaktes leven. En een heel ander dieet hebben of op een andere manier aan hun omgeving aangepast zijn. Als je dat met elkaar gaat vermengen, dan krijg je een soort tussenvorm die misschien in beide omgevingen helemaal niet goed gedijt. Dus daarom is het ook belangrijk om te weten, wat komt er nou eigenlijk precies voor lokaal?
2: Ja. Dan denk je, ik ga die 2 groepen bij elkaar brengen. Dat is goed voor de genenpool. En dan kunnen ze lekker samen heel veel kindjes maken. En het gevolg is dan dat je eigenlijk de natuur aan het verstoren bent. En dat het alleen maar slechter gaat.
4: Ja, precies. En nou, we hebben het over die Sumatraanse olifant bijvoorbeeld. Nou ja, als er nog maar 1000 dieren zijn, dan zou je denken, die hebben die redding nodig, hè? Maar dan is de vraag, oké, welke populatie kies je dan om dieren van naar Sumatra te verplaatsen bijvoorbeeld?
2: Oké, want dan ga je eigenlijk dieren verplaatsen naar Sumatra om te zorgen dat er weer meer bij komen.
4: Dat zou kunnen op het moment dat we ook zien dat die olifanten op Sumatra ja, allerlei problemen ondervinden van het feit dat er nog maar zo weinig zijn. Dus dan heb ik het met name over inteeltproblematiek.
2: Ja, ja, want iedereen kan zichzelf voorstellen, hè, als een dorp van 1000 mensen alleen nog maar met elkaar mag, om maar even eufemistisch uit te drukken, dan is het niet goed. Dat is niet goed voor de genenpool.
4: Nee, precies. Zeker als dat meerdere generaties achter elkaar, als je die inteelt hebt, ja, dan zie je dat er bepaalde erfelijke ziektes, erfelijke gebreken op een gegeven moment boven komen drijven. En dan is het wel heel waardevol als daar weer gezonde genen bijgezet kunnen worden.
2: Ja. Nou, kortom, het is allemaal nog niet zo makkelijk. Dat kun je ook wel voorstellen. Ook een olifant verplaatsen lijkt me ook niet heel eenvoudig. Maar hoe je dan erachter komt wat dan wel een interessante oplossing is, waar je wel mee aan de slag zou kunnen, dat hoor je zo.
1: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Samba hoorde je, 12 to 12.
1: Wat is jouw impact? Met Glenn van der Burg.
0: In de studio Jeroen Kappelhof van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam natuurlijk. En Meerte Bossen van de Wageningen University and Research. We gaan op reis, hè? Leuk, we gaan op reis. Nou ja, jullie, het is iets minder leuk, dus ik was er niet bij. Maar jullie zijn in ieder geval op reis geweest naar India. Wat was de aanleiding? Waarom? Wat was het moment dat jullie bij elkaar kwamen en dachten... Oké, we snappen wat we willen gaan doen. Of ben je eerst naar India gegaan om daar überhaupt achter te komen?
2: Gaat eigenlijk alweer best wel een tijdje terug. Het probleem wat Meerte net schetste in het wild. Hè, dat je verschillende groepen kan hebben van olifanten. Moeten die dan bij elkaar? En zo ja, op welke manier? Dat hebben we eigenlijk ook in de dierentuin. Dus in de dierentuin hebben we natuurlijk ook een populatie Aziatische olifant in dit geval. Blijdorp coördineert die populatie. Is een populatie van ongeveer 300 olifanten.
0: Die zitten niet allemaal in Blijdorp, denk ik.
2: Die zitten niet allemaal in Blijdorp. Nee, zeker niet.
0: Lijkt me wat vol worden.
2: Ja, toen dierentuinen begonnen met het houden van olifanten, toen importeerden we nog dieren. Je moet je voorstellen dat dan bijvoorbeeld de koning van Thailand deed een olifant cadeau aan de koning van Denemarken. En dan eindigde de olifant in de dierentuin van Kopenhagen. En dat gebeurde vanuit verschillende landen. Dus dan eindig je dus ook in dierentuinen met olifanten die elkaar in het wild eigenlijk nooit zouden tegenkomen. Mm. Nou, toen ze daarmee begonnen was het natuurlijk nog niet de aandacht die we nu hebben voor genetica. En nou, hoe je dat dan op een goede manier moet managen. Dus die dieren hebben allemaal nakomelingen met elkaar gekregen. Dus... eigenlijk is het begonnen met het feit van oké, als we nou echt, we hebben het dan over van de dieren in dierentuinen zijn een reservepopulatie. Maar dan wil je wel weten, wat zit er nou eigenlijk nog echt in die populaties genetisch gezien? Want als dat het niet meer echt lijkt op wat er nog in het wild is, dan kan je afvragen of de term reservepopulatie wel zo terecht.
0: Ja, en leg even uit wat een reservepopulatie, wat je daarmee bedoelt.
2: Daar bedoelen we mee dat, en dat is gebeurd nu al, dat in het voorbeeld of in het geval dat een diersoort helemaal uitsterft, dat je dan zo'n populatie in dierentuinen kan gebruiken om vanuit die populatie dieren weer terug te brengen. Dus op die manier is het dan een reservepopulatie.
0: Ja, dus dan wordt het een soort fokprogramma, zeg ik maar even om.
2: Ja, een soort ark van Noach, zeg maar, voor bedreigde diersoorten. En maar goed, ja, om die claim echt hard te kunnen maken, dan moet je wel ook weten wat zit er nou daadwerkelijk in. Of hebben we er een soort van intussen zo'n zootje van gemaakt dat we dieren hebben die niet meer
0: lijken. Dat je eigenlijk een nieuwe soort hebt gemaakt met elkaar. Ja,
2: ja, inderdaad. En dat was eigenlijk het moment dat ik naar Meerte ging in Wageningen. En dat ik zei van ja, we hebben deze vragen en hoe gaan we daar nou achter komen?
0: Want Meerte heeft heel veel verstand van olifanten DNA.
3: Heel veel verstand van DNA.
0: Ja, dat zou ik zeggen.
3: DNA-onderzoek.
0: Ja.
3: Olifanten, steeds meer.
0: Ja, dit was wel een grappige vraag. Want die zal je niet ook dagelijks krijgen. Dat het over olifanten DNA gaat.
3: Klopt. Nou ja, ook steeds meer natuurlijk. Omdat we nu die uitgebreide onderzoekslijn hebben. Ja. Maar we doen bijvoorbeeld ook onderzoek aan de rode panda's. Of aan varkens. Noem maar op. Dus de processen in het DNA zijn voor heel veel soorten hetzelfde. En daarom is het ook heel waardevol om ook voor de Aziatische olifanten naar die patronen in het DNA te kijken.
0: Ja, nou, voordat we daar induiken, wat er dan precies... Want we moeten nog naar India. Ik had beloofd dat we naar India zouden gaan. Ja. Waarom zijn jullie dan naar India gegaan? Waarom moet je dan toch... Je hebt die olifanten hier, je hebt het DNA hier en dan wil je naar India. Want waar wil je dan achterkomen, Meerte?
3: Nou, wat het belangrijkste eigenlijk is dat we inderdaad hier heel mooi onderzoek kunnen doen. We krijgen inzicht in hoe dat helemaal in elkaar zit, hè, dat DNA van die verschillende groepen olifanten. Maar ja, je kan daar een publicatie over schrijven en als wetenschapper kan je zeggen, nou, ik heb in een mooi journal gepubliceerd, dus daar is mijn impact in de wetenschappelijke wereld.
0: Ja.
3: Maar je wil natuurlijk ook dat jouw onderzoek daadwerkelijk wat bijdraagt aan de bescherming van die soorten waar je aan werkt. En dan kom je natuurlijk op het punt dat je graag in contact wil komen met de mensen die ook die soort beheren. En met die expertise vanuit het DNA kan bijdragen aan vraagstukken die er ook lokaal spelen. En dat is eigenlijk de reden dat wij onze krachten gebundeld hebben. Dus we zijn 2 jaar geleden al een keer naar India gegaan. Ook naar aanleiding van dit grotere programma, zeg maar. Om die contacten te leggen en te kijken van, is er nou behoefte aan genetische ondersteuning van allerlei vraagstukken die er zijn lokaal.
0: Oké, dus jullie zijn naar India gegaan en ook om daar te vragen van hoe kunnen we jullie hier helpen met de kennis die wij hebben in Nederland?
3: Nou ja, hoe kunnen we elkaar helpen? Want wij willen graag weten wat voor vraagstukken spelen er precies. En de expertise ook van de mensen daar, wat haalbaar is, hoe die dieren daar lokaal leven. En wij inderdaad met onze DNA-dataset vanuit eigenlijk die dierentuindieren. Kun je voorstellen dat DNA vanuit een olifant in het wild, als ze even hun poot geven om een bloedmonster te nemen, dat vrij lastig gaat. Dus vandaar dat dat ook een waardevolle dataset heeft opgeleverd, die we kunnen inzetten. Nou ja, daar komen we zo meteen wel op de details van het genetische project. Maar die eerste keer was eigenlijk echt een netwerkbijeenkomst om te vragen en met elkaar te praten van hoe kunnen we nou deze genetische tools het beste inzetten om allerlei management beheervraagstukken te beantwoorden.
0: Ja, oké. Nou, dan ga je dus naar India met die gedachte daarvan. En het idee wat al een beetje natuurlijk leefde was, wij hebben 300 olifanten die we beheren, wij, Blijdorp. Waarvan we het DNA af kunnen nemen en kunnen kijken van goh, hoe zit het eigenlijk met de diversiteit onder die dieren zelf. Dan moet je ook iets hebben om mee te vergelijken. Want anders dan heeft het niet zoveel zin om die beesten opnieuw uit te zetten, als je dat al zou willen. Maar wat kom je dan tegen als je dan in gesprek gaat daar, Jeroen?
2: Ja, dat is was van tevoren best wel spannend. Want je gaat natuurlijk daarheen met een bepaalde ambitie, een bepaald doel. Maar voor hetzelfde geld zitten ze daar helemaal niet te wachten op wat wij daar komen brengen. Dat was eigenlijk het eerste mooie moment dat je daar komt, dat je elkaar leert kennen en dat je ook inderdaad daadwerkelijk voelt van hey, we kunnen echt iets allebei voor elkaar betekenen. Toen hebben we het vooral gehad van oké, wat voor tool zoeken we dan en wat zijn de vragen waar jullie naar op zoek zijn. En die eerste keer waren er ook veel partners uit andere landen in Azië waar de Aziatische olifant nog voorkomt. Omdat we het aan het begin al belangrijk vonden dat het niet een tool is die door de high fashion laboratoria gebruikt kan worden. Of bijvoorbeeld alleen in West-Europa. Maar dat het echt ook een tool is die in alle lokale labs gebruikt kan worden. En ook in alle landen waar de Aziatische olifant nog voorkomt.
0: Ja, maar je praat over de tool alsof dat er al was. Maar dat idee was er al toen jullie naar India gingen om iets te gaan ontwikkelen.
2: Ja, dat idee was er wel.
0: Wat dat precies zou moeten worden, dat wist je eigenlijk nog niet.
2: Op hoofdlijnen wel. Alleen als je dan dat gaat ontwerpen en ontwikkelen, dan is het wel belangrijk naar welke vraag zijn je nou precies op zoek. En om daar dan een inzicht in te geven waar zij bijvoorbeeld benieuwd naar zijn. Als je nou deze populatie groep olifanten hebt in dit gebied, wat is dan de verhouding mannen-vrouwen? Vrouwelijke dieren. Omdat de druk van de stroperij bij de Aziatische olifant heel erg op de mannen ligt. Omdat alleen de mannen slagtanden hebben en de vrouwen niet. Je kunt je voorstellen dat daardoor de verhouding man-vrouw in sommige gebieden heel scheef loopt. En dat heeft dan ook, kan ook weer effect hebben op de intilt. Het is wel heel. Dan moet je dus in het ontwerp van je tool moet je wel posities in het genoom of markers gaan vinden die dat onderscheid kunnen maken tussen man en vrouw.
0: Ja.
2: Nou, dat is om aan te geven van waarom het zo belangrijk is om aan de voorkant al te bespreken met elkaar wat zijn nou die vragen. Want dat helpt dan in het zoeken naar de juiste posities op het DNA die vragen kunnen beantwoorden.
0: Nou, bij dit voorbeeld denk ik, je hebt ook twee ogen in je hoofd. En als je gewoon gaat zitten en die beesten komen langs, dan kan je dat wel dat onderscheid, dat kan je wel zien als je er verstand van hebt, toch?
2: Kan je in een.
0: En waarom is het dan toch handig om het via het DNA te doen? Want het klinkt voor mij als leken als een beetje een soort van omweg of zo, Myrthe.
3: Nou, wat heel belangrijk is, is dus ook inderdaad die ervaring van het veld. Je kan je misschien niet voorstellen dat het moeilijk is om een olifant te vinden. Maar in een heel bebost, heel uitgesprekt gebied is dat natuurlijk wel lastig. En de tool waar wij het over hebben, dat is een manier om DNA te kunnen bekijken vanuit mestsamples.
0: Aha.
3: Dus het is niet dat je de olifant zelf hoeft te vangen en daar DNA van hoeft af te nemen. Het kan op basis van mest. En dat is het grote voordeel.
0: Hmm. Ja, dat is wel handig, want die zijn redelijk onontkoombaar. Dat
3: die zijn nogal wel op veel plekken
0: flinke hopen zijn dat.
3: Absoluut.
0: En het interessante is natuurlijk dat als je daar, tenminste kan ik me voorstellen, als je daar DNA uithaalt, dan DNA is natuurlijk voor ieder wezen weer apart.
3: Ja.
0: Dus dan kun je ook zeggen, kun je ook bepalen, hey, wacht even, hij is hier geweest, hij is daar geweest. Het is een mannetje, het is een vrouwtje.
3: Ja, precies. Oh,
0: hij gaat nu ergens anders heen. Dus je kan natuurlijk op basis van die droppings, kun je dat gewoon goed zien.
3: Ja, precies. Dus het is eigenlijk een manier om een individu te identificeren, zonder dat je dat individu hoeft te zien.
0: Ja.
3: En daarmee kan je inderdaad man-vrouw verhoudingen bekijken, maar ook überhaupt een telling doen. Hoeveel olifanten komen er eigenlijk voor hier in dit gebied?
0: Ja.
3: Nou ja, op basis van die unieke soort van vingerafdrukken wordt het ook wel genoemd. Hè? Kan je dan kijken, oh ja, nou, we zien hier zoveel verschillende dieren.
0: En wat wil je dan nog meer weten? Dus waar kom je dan achter? Man, vrouw, interessant om te weten, snap ik. Maar wat wilden de mensen in Azië nog meer weten over de olifanten die daar nog vrij rondlopen?
2: Nou, wat ik in India zie is dat zij als eerste heel erg op zoek zijn naar betrouwbare schattingen van hoe groot die populaties zijn. Dus wat Meerte net al even aangaf. Dus ze hebben het gevoel dat de schattingen die ze nu maken, dat die eigenlijk een soort van te positief zijn. En als je denkt dat een populatie nog uit 10.000 dieren bestaat en dat blijkt dan 8.000 zijn, ik zeg maar even wat, hypothetisch. Dat heeft natuurlijk wel heel veel invloed.
0: Ja, dat maakt nogal uit.
2: Dus ik zie in India dat ze daar vooral heel erg naar op zoek zijn. Dus een betrouwbare manier om echt heel hard te kunnen maken hoeveel dieren er nog zijn. En als je natuurlijk posities in het DNA weet te vinden die echt in staat zijn om individuen van elkaar te onderscheiden, ja, dan heb je, er blijft altijd een bepaalde onzekerheid, maar dan maak je het wel veel betrouwbaarder dan de methodes die er nu zijn. Want in dierentuinen is het nog wellicht relatief makkelijk om die olifanten van elkaar te onderscheiden. Maar als je in het wild bent en je ziet een groep van 50 of individuen onderscheiden, herkennen en de volgende keer dan weer op de juiste manier herkennen, dat is best wel ingewikkeld. Dus in India hoor ik ze vooral daarover. Wat ook veel gezegd wordt, aangegeven wordt, is dat het onderscheppen van ivoor, hè, dus als die olifant gestroopt door de ivoor wordt gebruikt in de handel. En het wordt ergens onderschept, zo'n partij ivoor. Dan is het nu best wel lastig om te achterhalen waar dan die ivoor vandaan is gekomen. En mogelijk kan onze tool daar ook bij helpen dat je dus DNA uit die partij ivoor haalt. En dat je dan kan analyseren, hey, we zien dat deze ivoor uit dit gebied in Thailand komt. En dat maakt het wat makkelijker om bijvoorbeeld criminele organisaties dan te pakken te krijgen recht te stellen.
0: Interessant. En ik zit er ook te denken, Meerte, maar misschien is het allemaal nog niet zo heel sophisticated, dat weet ik niet zo goed. Maar je kunt in dat DNA natuurlijk ook zien wie de familie van elkaar is.
3: Absoluut.
0: En wie de vader is. En misschien zelfs wel wie de moeder is. En hoeveel die vader voorkomt. En of je daar zorgen over moet maken. Dat er wel heel weinig verschillende vaders zijn.
3: Ja, ja, je kan inderdaad ook op basis van DNA familiestructuren reconstrueren eigenlijk. Hè? Hoeveel verschillende vaders zijn er. Hoeveel verschillende moeders. Maar ook je kan bijvoorbeeld meer over een groep te weten komen. Zijn de vrouwtjes die hier voorkomen, zijn die ook verwant aan elkaar? Leven ze in een grote groep van zussen met al hun nakomelingen bij elkaar? De mannetjes die je dan alleen vindt, hè, zijn die ook verwant aan die groepen vrouwtjes? Of helemaal niet? Dat geeft dan natuurlijk ook weer bepaalde ideeën om te kijken of je mannetjes bij een groep vrouwen zou kunnen brengen.
0: Als de vrouwtjes daar zin in hebben.
3: Als de vrouwtjes
0: daar
3: heel
0: vaak
3: zin in hebben.
0: Hebben die daar helemaal geen zin in, volgens mij.
3: Soms wel, vaak ook niet.
0: Niks dat heel veel van die mannen alleen rondlopen.
3: Ja. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk ook een bepaalde natuurlijke manier om inteelt te voorkomen. En dus wij kunnen met dat DNA daar ook meer inzicht in krijgen.
0: Cool. Tof, zeg.
3: Ja.
0: Wauw.
3: Wat misschien ook wel nog handig is om aan te geven, want we hebben het nu steeds over sommige plekken in het DNA, hè, of sommige stukken van het DNA. Ik kan misschien denken, waarom kijk je niet gewoon naar alle DNA? Want dat kunnen we met die dierentuinolifanten ook. Maar dat is het probleem met mestsamples. DNA breekt heel snel af. En bovendien is het ook heel kostbaar om al het DNA van een dier in kaart te brengen. En als je dat voor elk messample opnieuw moet gaan doen, ben je heel snel heel veel geld kwijt. Maar omdat wij heel veel informatie hebben van al die olifanten uit die verschillende landen, uit die Europese dierentuinen, weten wij precies waar in het DNA de verschillen zitten. En omdat we die plekken kennen inmiddels door ons eerder onderzoek, kunnen we ook veel beter zeggen, oké, als we alleen dat kleine stukje, dat stukje en dat stukje bekijken vanuit dat messample, dan hebben we al genoeg informatie om individuen van elkaar te kunnen onderscheiden. Mm. Okay. Of om te weten, oh ja, dit dier komt uit Myanmar bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, dat was precies, maar het is goed dat je het zegt, want dat had ik precies in mijn hoofd. Als je wel eens van die crimiseries kijkt, dan kijk je of degene die totaal niet realistisch zijn en die hebben binnen een paar minuten kunnen ze een DNA match maken. Of je kijkt naar degene die iets realistischer zijn en dan gaat er heel veel tijd overheen. Omdat het ook gewoon tijd kost en duur is.
3: Ja,
0: en ingewikkeld is.
3: Ja, en daarom vinden wij deze toolontwikkeling ook zo belangrijk. Dat het dus mogelijk is om in lokale labs zonder hele fancy apparatuur wel gewoon helder genetisch patroon te kunnen krijgen van de dieren die daar lokaal voorkomen.
0: Aha, kijk, dat onderzoek kan gewoon lokaal gedaan worden. Die hele mesthopen, die hoeven niet helemaal naar Nederland verscheept te worden eerst.
3: Zeker niet, gelukkig niet.
0: Nee. Nee, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Alright, nou, en wat ik straks van jullie wil weten is, oké, nou, dan kunnen we dit. Dan hebben we al die populaties in kaart en we weten hoeveel mannetjes en vrouwtjes er zijn en wie allemaal afkomstig is van wie. Wat kunnen we daar dan eigenlijk mee? Dat hoor je zo.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo.
1: Gesprekken met Impact, met Glenn van der Burg.
0: Meerte Bossen van de Wageningen University and Research en Jeroen Kappelhof van Diergaarde Blijdorp in de studio. We praten over DNA-onderzoek, specifiek bij de Aziatische olifant. Nou, tof. We hebben heel veel data verzameld. Daar ben je natuurlijk, jullie zijn, kijk, wij doen dat even in een kwartiertje, maar daar zijn jullie lang mee bezig geweest. En dan, hoera, we hebben data. Wat kan je dan? Wat kan je dan wat je eerst nog niet kan? En hoe gaat dat die Aziatische olifant helpen?
2: Nou, dat is in zekere zin ook niet meer helemaal aan ons. Hè. Wij zijn er om deze tools aan te reiken. En ik denk als je even uitzoomt dat je het zo moet zien dat het is al onwijs moeilijk om het leven voor die dieren beter te krijgen. Omdat, nou ja, we hebben het al gehad over de mens die steeds meer uitbreidt. Maar als je dan ook nog een soort van dwaalt in het donker en niet helemaal weet waar je het nou precies over hebt. Hè, zijn er nou 10.000, zijn er nou 5.000, hoeveel mannen, vrouwen, hoeveel inteelt is nou waar? Ja, dan wordt het helemaal lastig om iets aan van effectieve maatregelen te nemen. Dus ik denk dat je het gewoon zo moet zien dat het veel mist weghaalt. En dat het daardoor in ieder geval makkelijker wordt om effectieve maatregelen te nemen. Maar goed, dat is dan natuurlijk niet meer aan ons. Wij kunnen daar natuurlijk nog wel in mee blijven denken. Maar dat is dan natuurlijk aan de partijen ter plekke om daar dan mee verder te gaan.
0: Maar je kan nu misschien wel wat zeggen over die reservepool van die 300 Aziatische olifanten die bij jullie onder beheer zijn.
2: Ja.
0: En je kan misschien wel zeggen van nou, super tof. Die zijn een soort chameleons geworden. Die kunnen zich overal aanpassen of precies het tegenovergestelde.
2: Ja.
0: Helaas, ze passen nergens.
2: Ja, zeker. Dus dat is een goed punt. Dus wat we daarin hebben gezien is dat er zijn ook wat vertegenwoordigers van de Sumatra en Borneo-olifant in de Europese populatie. Maar dat zijn eigenlijk zo weinig individuen. Daar kan je nooit een gezonde populatie mee opbouwen. Dus daar ligt nu ook niet de focus van het Europese populatiemanagementprogramma.
0: Maar zou je dan nu wel kunnen zeggen, hey, wacht eens even. We hebben eigenlijk bijvoorbeeld in Blijdorp zelf hebben we een Borneo en een Sumatra en nog een andere soort bij elkaar. Die moeten eigenlijk helemaal niet bij elkaar. Want eigenlijk zijn dat drie verschillende soorten die we nu bij elkaar hebben.
2: Ja, klopt. Dus op basis van die eerste onderzoeksresultaten hebben we gezegd, oké, we gaan die Borneo en Sumatra, gaan we apart houden van de rest van de populatie. Die mogen uiteraard gewoon blijven leven. Maar dan doen we dan niks meer mee in het populatiemanagementprogramma. En wij richten ons echt op de olifanten die nog voorkomen op het vasteland van Azië. Dus India, Myanmar, Thailand, dat soort landen. En Sri Lanka. Dat is wel een mix. Dus dat is niet meer helemaal.
0: Die zijn niet meer helemaal DNA proof, zeg maar.
2: Maar daarvan hebben we weer gezien in het onderzoek dat de tijd dat die twee groepen van elkaar gescheiden zijn, die is in evolutionair opzicht nog eigenlijk vrij kort. 50.000 jaar, dus dan denk je 50.000 jaar. Als wij dat horen, denk je natuurlijk, dat is lang geleden. Maar evolutionair gezien is dat nog vrij recent. En hoe korter die van elkaar gescheiden zijn, hoe onwaarschijnlijker het is dat er heel veel verschillen zijn op het DNA. Dus daarvan hebben we gezegd van nou, die groep houden we wel gewoon samen. Want als we dat nu allemaal uit elkaar nog moeten trekken, dat is bijna niet te doen. En wat levert dat dan op?
0: Ja.
2: Zeker. We hebben wel nu veel meer inzicht in wat is nou die potentiële waarde van die populatie in de Europese dierentuin. En dat is dan vooral ten opzichte van de olifanten die op het vasteland leven en op Sri Lanka.
0: En wat horen jullie dan terug uit, want je bent twee keer in India geweest. Wat hoor je dan terug van de partners daar? Wat ze hebben aan de data of welke inzicht het op heeft geleverd?
3: Ja, dus we zijn nu in de fase dat we die tool aan het testen zijn. Dus heel veel inzichten zijn er nog niet, want we zitten nog in de testfase. Maar er is wel heel veel enthousiasme om het te gebruiken. En een aantal onderzoeken of eigenlijk resultaten die we vanuit de bredere genetische onderzoeken hebben gedaan, zijn ook al wel heel interessant voor onder andere onze partners in India. Namelijk inderdaad hoe lang die scheiding van die verschillende groepen die er nu zijn al is. Nou, en we zien dat dat ook in de tienduizenden jaren kan lopen. Afhankelijk van waar op India je een groep olifanten hebt.
0: En dat kan je op basis van het DNA kun je zien hoe lang ze ongeveer van elkaar gescheiden zijn. Dus hoeveel ze op elkaar lijken of hoeveel ze van elkaar afwijken.
3: Ja, klopt. Ja, wow. Dat noemen we een moleculaire klok.
0: Zeker.
3: Dus hoe meer verschillen, hoe meer mutaties er in de een of in de andere populatie ontstaan, onafhankelijk van elkaar, hoe langer geleden eigenlijk ze één populatie vormden.
0: Ja, cool. Nou, hebben we dit nu met de Aziatische olifant gedaan. Er zijn nog veel meer olifanten in de wereld. We hebben ook nog Afrikaanse olifanten. Daar gaat het wel
3: twee soorten zelfs.
0: Twee soorten zelfs, ja. Nou, daar ga je al. Wist ik niet. Ben ik dan nu erachter gekomen. We hebben nog veel meer diersoorten die natuurlijk gewoon met uitsterven worden bedreigd. We hebben natuurlijk bij het Dierhuid Blijdorp nog 9 andere waarvan jullie hebben gezegd, daar hebben wij verstand van, daar hebben we een populatie van, daar kunnen we iets mee. Dus hoe ziet de toekomst eruit?
2: Nou, dat is, daar zijn wij, mag ik denk wel zeggen, allebei heel trots op dat het niet hier bij gebleven is. Dus eigenlijk is de olifant was een mooie start van onze samenwerking. Maar eigenlijk sinds dat moment zijn we soortgelijk projecten gaan doen met elkaar voor de rode panda, de ruppelschier, Aziatische leeuw zijn we nu ook de eerste dingen aan het doen.
0: De Aziatische leeuw?
2: Ja, er leven ook nog leeuwen in Azië. Wow. Veel mensen weten dat ook niet.
0: Nee.
2: Die hebben we gezien op onze laatste reis. Dus dat was wel heel tof.
0: Wauw.
2: Maar dus het heeft zich echt uitgebouwd naar een samenwerking op verschillende diersoorten. Op die manier worden we echt wel een soort kennishub in dit stukje van de genetica. Het heeft tot iets heel moois geleid.
0: En Meerte, want als dit werkt, hè? En het levert zoveel interessante informatie op, dan zou je zeggen van nou, dit is een blauwdruk. Wij zijn natuurlijk super goed in Nederland en Wageningen Universiteit in Research is natuurlijk een geweldige universiteit. Ik woon er zelf. Fantastisch. Er zijn meer plekken in de wereld waar ze goed DNA-onderzoek kunnen doen. Ik zou dan zeggen, copy-paste, laten we even de bedreigde diersoorten verdelen en dan hebben we even een slimme aanpak bedacht met z'n allen.
3: Ja, en dit is ook een heel opkomend veld eigenlijk, de conservatiegenomica. Dus het inzetten van DNA-onderzoek voor bedreigde soorten. En je ziet ook dat inderdaad wereldwijd steeds verder uitbreidt. Er zijn, wat ik wel leuk vind, is dat er op genetica-congressen vroeger vooral humane genetica besproken werd. En dan was er een kleine sessie ook over wilde soorten, andere dieren. En tegenwoordig zijn er hele conservatiegenomica congressen.
0: Oké. Okay.
3: Dus het is echt een opkomend veld. En heel leuk en spannend ook om daar onderdeel van te mogen zijn.
0: En droom eens even gewoon over de toekomst. Hè? Want ik vind het altijd lastig voor een wetenschapper. En die zegt dan altijd, ja, er moet wel onderzoek naar gedaan zijn. Maar als jij nou gewoon droomt. Als je nou droomt vanuit jezelf. Wat zou dit. Hey, we zijn 30 jaar verder. Ik ben al lang met pensioen. En we kijken terug op deze uitzending. Op dit moment. En het werk wat jullie hebben gedaan. Wat hoop je dan dat er gedaan, gebeurd, veranderd is?
3: Ik hoop vooral dat DNA-onderzoek een standaard onderdeel wordt eigenlijk van biodiversiteit monitoring. Maar ook niet als een geïsoleerd vakgebied gezien wordt. Maar dat dat echt onderdeel is van conservatie. En ook niet alleen bij universiteiten blijft, maar bij beheer standaard meegenomen wordt. Nou, we zien al hele mooie ontwikkelingen in verschillende beheersprojecten waarbij DNA ook meegenomen wordt. Ik denk ook dat het belangrijk is dat we in de toekomst beter kunnen begrijpen welke mutaties mogelijk belangrijk zijn. Dus die genetische diversiteit waar we het over hebben, dat blijft altijd een beetje een vaag begrip. Dat we daar meer inzicht in krijgen en dan ook kunnen zeggen, deze groep of deze soort mist dit en dit soort mutaties. Dus als dat op de een of andere manier teruggebracht zou kunnen worden, ver in de toekomst, zou dat heel mooi zijn.
0: Ja, dan ga je toch een beetje bio-engineeren. Dan ga je denken, oh, wacht even, we hebben hier een Aziatische leeuw en die heeft echt een prachtig missend DNA-profiel. Dus die gaan we dan eens even kijken of die nog een paar mooie leeuwinnen kan verleiden daar.
3: Ja, een prachtig missend DNA-profiel of bepaalde erfelijke ziektes die nu zoveel voorkomen. En met een ja, een gezonde kopie van dat gen bijvoorbeeld, zou dat niet zo hoeven te zijn. Nou ja, dan kan je er wel over nadenken hoe je dat kan aanpakken.
0: Ja, och, ja, dat krijg je natuurlijk ook. Als er een erfelijke ziekte, of meer kans is op een erfelijke ziekte bij bepaalde dieren, en toevallig zijn dat degene die hebben die overleefd zijn, ja, dan heb je natuurlijk wel een probleem.
2: Zeker.
0: Je mag even meedromen, gezellig, Jeroen.
2: Nou ja, kijk, wij als Blijdorp dromen natuurlijk dat over 30 jaar dan is het. Nog net geen 2050, want dat ons masterplan gaat tot 2050.
0: Over 30 jaar is het 2056. Dan zijn we al klaar, joh.
2: Oh ja, ja, dat is waar.
0: Zo hard
2: nou, dan moeten we het al, dan moet het ons al gelukt zijn om die transitie van dierentuin naar natuurherstelorganisatie te volmaken. En dat we ja over de hele wereld projecten hebben waar, ja, waar we impact maken. En dat we niet langer meer gezien worden als puur aapjes kijken, maar als kennisinstituut voor natuurherstel en soortbehoud.
0: Mooi. Er luisteren naar deze aflevering mensen die luisteren vanuit hun werk, vanuit de zakelijke wereld. Hoe kunnen ze een bijdrage leveren? Want ik kan me ook voorstellen dat ze denken, nou, het is fantastisch dat dit gebeurt, maar het is ver van mijn bedshow. Dat is stiekem niet zo, want de biodiversiteit gaat ons allen aan. Maar wat kunnen ze doen?
2: Ja, er zijn allerlei manieren om ons financieel te ondersteunen. Dat allereerst. En ja, verder wellicht ook met kennis. Of ja, we zijn natuurlijk nog echt in ontwikkeling. We zijn het echt nog aan het bouwen. Dus ook als je het hebt over hoe zet je nou goed die projecten op in het buitenland. Ja, kennis en kunde is daarbij altijd.
0: Ik zit ook bijvoorbeeld te denken, ja, als je die al die mooie data van welke dier waar is geweest, als je die allemaal in een mooi systeem kan zetten, dat klinkt natuurlijk allemaal weer heel duur om ingewikkeld om te maken. Maar het lijkt me een fantastisch hobbyproject voor een beetje een leuke IT-partij.
2: Nou, zeker. Ja, we zijn nu, dat is dan weer het project op Bonaire, waar we viseitjes onderzoeken. Maar daar zijn we inderdaad met een bedrijf een hele database aan het opbouwen. Aan het ontwikkelen. En die gaat over een paar weken live. Dus dat is inderdaad zo'n mooi voorbeeld. Ja.
0: Als mensen meer willen weten. Ze willen meer lezen, kijken, horen over wat jullie voor mooie dingen doen. Staat er ergens iets online, Meert?
3: Er staat op heel veel plekken wat online. Uiteraard bij de Wageningen Universiteit, de Animal Breeding and Genomics groep. Maar ook bij de VU Universiteit, A-Life, staat nou ja, uitgebreid over ons project. Op de website van de Diergaarde Blijdorp uiteraard ook.
0: Oké.
2: The Library Within.
3: The Library Within. Ja, we hebben een korte film gemaakt over wat die interne bibliotheek, dus het DNA, eigenlijk allemaal voor informatie bevat. Dus dat is ook wel een aanrader, ja, om te kijken.
0: Cool. Nou, ik ga straks even de linkjes even verzamelen bij jullie. Dan zorgen we dat we in de show notes komen. En dan kan je gewoon klikken. Dat is super makkelijk. Ik vond het heel leuk dat jullie hier waren. Meerte Bossen van de Wageningen University in Research. En Jeroen Kappelhof van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. En die gaat daar, gaat er gewoon ook heen. Hè? Om je even te laten inspireren door de prachtige natuur. Jij, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Impact. Er zijn er nog veel meer. En je hoort zo hoe je die allemaal kan beluisteren.

0: tomorrow. Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
8: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwe verkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
9: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-upfase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
10: Let's Talk Business op New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. Ondernemerschap,
11: innovatie, duurzaamheid.
10: Je hoort het op New Business Radio. Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
12: Nou, voor mij is het helemaal geen afweging. Ik heb een bus en ik gooi alles op de zaak.
13: Nou, ik heb niet echt een Excel in mijn hoofd waar het omslagpunt ligt.
14: Ja, ik heb het uitgezocht en ik rij nu te weinig kilometers.
15: En voor mij was het omslagpunt dat mijn accountant zei dat ik te veel onderhoudskosten aan mijn oude autootje had.
14: Ik heb dat toen eerst overlegd met mijn boekhouder.
16: Alles wat je als ondernemer zou willen en moeten weten op het gebied van zakelijke mobiliteit hoor je in Op Weg met MKB Brandstof.
17: Leuk dat je luistert naar Op Weg met MKB Brandstof. De podcast voor ondernemers en ZZP'ers die slim willen ondernemen. Mijn naam is Michel.
18: En ik ben Albert.
17: En over slim ondernemen gesproken, daar weet onze gast van vandaag alles over. En dat is Martijn Pennekamp, oprichter van het ondernemerscollectief en ook initiatiefnemer van het platform ikwordzzp'er.nl.
18: Ja.
17: Leuk dat je er bent, Martijn.
18: Leuk hier te zijn.
17: Nou, we gaan het straks uitgebreid hebben over de fiscale valkuilen bij autokosten en dan vooral voor ZZP'ers. Maar zou je ons en de luisteraar eerst kort kunnen vertellen wat je allemaal precies doet?
18: Ja, nou, ik ben dus Martijn Pennekamp. Ik ben zelfbenoemd ZZP-expert. Ik help samen met mijn team vooral startende ZZP'ers op weg met platform ikwordzzp'er.nl. Handelsstappenplan, downloads, we hebben een academy, we hebben leuke video's. En we hebben een hele grote kennisbank met informatie. Dus alle startende ondernemers kunnen bij ons terecht. En dat zijn er zo'n 200.000 per jaar. Dus leuk om te doen. Daarnaast hebben we het ondernemerscollectief. Daar hebben we een aantal duizenden leden in. En dan kun je ons na de start ook vragen stellen. Je ondernemerschap ontwikkelen, zeg maar. Maar ook daar ook de nodige trainingen volgen, mooie kortingen, collectieve kortingen genieten.
17: Ja. Is dat een beetje vergelijkbaar met KVK?
18: Ja, de rol van Ik Word ZZP'er lijkt een beetje op de Kamer van Koophandel. Ja. En wat na de Kamer van Koophandel komt, dat past meer bij het ondernemerscollectief.
17: Juist. Ja.
18: En zo hebben we ook bij MKB Brandstof bijvoorbeeld 6 maanden gratis voor leden van het collectief.
17: Kijk, ja. Nou, goed dat het meteen wordt genoemd. Ja, precies. De afzender van de podcast. Nou, we gaan er straks uitgebreid verder over praten. Maar we hebben deze aflevering ook weer interessant nieuws voor je. En we luisteren uiteraard ook naar wat ondernemers te zeggen hebben aan de pomp. Maar we beginnen zoals altijd met mobiliteitsnieuws.
4: Op weg met MKB Brandstof. De podcast met mobiliteitsnieuws voor zakelijke rijders.
19: Ja, en als eerste gaan we het hebben over verkeersboetes.
17: Altijd leuk.
19: Zeker voor de ondernemers die veel onderweg zijn, een punt van aandacht. Nieuwe cijfers tonen aan dat de zogeheten focusflitsers langs de weg hun vruchten beginnen af te werpen. Het aantal boetes voor appen of bellen achter het stuur is flink gestegen. Van 165.000 twee jaar geleden naar bijna 250.000 nu. Bijna een derde daarvan werd vastgesteld door die focusflitser. Een boete voor bellen of appen achter het stuur kost je nu €440. En veel mensen onderschatten het gevaar. Even op je telefoon kijken, bij 80 km per uur betekent al snel dat je tientallen meters rijdt zonder enige aandacht. En veroorzaak je een ongeluk, dan riskeer je meer dan een boete. Denk aan een rijontzegging of zelfs een celstraf. De boodschap is in ieder geval duidelijk: leg die telefoon weg voordat je gaat rijden.
17: Nou, we blijven nog even bij de verkeersboetes, want het is verstandig om deze op tijd te betalen. Het CJIB verhoogt je boete namelijk met 50% en later zelfs met 100% als je die niet op tijd betaalt. Maar dat is misschien niet legitiem, want juridisch adviesbureau Scandara start een massaclaim tegen het CJIB en daarmee is een bedrag gemoeid van maar liefst €500 miljard, dus €500 miljoen. Dat is echt serieus geld. En dat bedrag willen ze met deze claim terugvorderen en het heeft alles te maken met een lopende rechtszaak waarin de rechtbank vragen hierover heeft voorgelegd aan de Hoge Raad. De kern van het verhaal is de vraag of deze automatische verhogingen van verkeersboetes juridisch gezien moeten worden aangemerkt als incassokosten, dus administratiekosten, of dat zij gelden als een strafrechtelijke sanctie. Nou, vooral zakelijke rijders kunnen last hebben van deze verhogingen. De boetes worden vaak eerst doorgestuurd via de leasemaatschappij of werkgever, waardoor betaling vertraging oploopt. En als nou een boete daardoor niet op tijd wordt voldaan, komen de extra kosten in veel gevallen toch weer terecht bij de berijder. Terwijl de vertraging dus niet altijd aan hem of haar te wijten is. Nou, wordt vervolgd. Maar jij hebt dat laatst een keer meegemaakt, toch?
19: Ja, wie niet? Wie maar krijgt niet is een boete. Ja, nee, maar goed.
17: Ik misschien in het buitenland.
19: Hij was bij mij een beetje in het vergetelhoekje terechtgekomen.
17: De putje, ik wilde niks mee te maken hebben.
19: Toen kreeg ik dus een brief met een verhoging. En toen heb ik ze opgebeld van, ja, luister, ik heb die oorspronkelijke bon gewoon niet gezien. Ik had hem ook echt niet gezien. Maar daar deden ze verder helemaal niet moeilijk over. Oké, het kan gebeuren. En toen moest ik gewoon het oorspronkelijke bedrag zonder verhoging betalen. En daarmee was het dan opgelost. Dus ja,
17: ben ik benieuwd of dat een uitzondering was.
19: Nou ja, ik heb het idee dat ze best meegaand zijn.
17: Als je maar de moeite neemt om even contact met ze op te nemen.
19: Precies, ja. Okay. Dan nieuws over autoverkopen. Het jaar is voor wat betreft autoverkoop zeer zwak begonnen. En met name de elektrische auto krijgt een harde klap. In januari zijn er ruim 28.000 nieuwe auto's verkocht en dat is ruim 13% minder dan een jaar eerder. Dat melden brancheorganisaties BOVAG en RAI-vereniging. Vooral de verkoop van volledig elektrische auto's kreeg een harde klap. Het aantal registraties daalde met ruim 35% tot iets meer dan 7.000 stuks. Het marktaandeel van elektrisch zakte daarmee van ruim 35% naar 25%. Hybride auto's deden het juist goed. Daarvan werden er ruim 17.500 verkocht. Een stijging van 18%. En hybrides zijn daarmee nu goed voor 62% van de markt.
17: Dat is best fors.
19: Ja.
17: We hebben toch weer iets anders gehoord de afgelopen afleveringen van de podcast. Zo zie je maar weer.
19: Blijft veranderen.
17: Ja, nou, dan opvallend nieuws over oliemaatschappijen die elektrische rijders gaan betalen om thuis te laden. Nou, dat is op zich apart.
19: Vallend.
17: Ja, zeker. Dankzij nieuwe Europese regels komen onder meer Shell en BP, dat zijn toch vrij grote jongens, met een regeling waarbij EV-rijders geld kunnen verdienen door hun auto op slimme momenten op te laden. Nou, dat gaat via een gekoppeld energiemanagement systeem. En daarmee wordt bepaald wanneer laden gunstig is. Bijvoorbeeld als er veel duurzame stroom beschikbaar is of als het stroomnet ontlast moet worden. Nou, in ruil daarvoor krijgt de rijder een vergoeding. Bijvoorbeeld per laadsessie of als korting op de energierekening. En vooral zakelijke rijders kunnen profiteren. Volgens vereniging Zakelijke Rijders rijdt inmiddels ongeveer de helft van de leaserijders elektrisch. En driekwart van hen heeft een laadpunt thuis. En de regeling is opvallend omdat traditionele oliemaatschappijen hiermee juist elektrisch rijden stimuleren. Maar volgens kenners laat het vooral zien hoe snel de energiemarkt verandert.
19: Dit is bijna niet meer te volgen.
17: Nee, ik vind het wel een aparte ontwikkeling dit.
20: Tijd voor een expert.
17: Dan is het nu de hoogste tijd voor onze gast van vandaag. Je hoort hem net al even kort. Martijn Pennekamp, oprichter van het ondernemerscollectief. En ook initiatiefnemer van ikwordzzp'er.nl, het platform voor zzp'ers. Martijn, autokosten zijn voor veel ondernemers en zzp'ers een van de grootste terugkerende kostenposten. Maar toch worden ze in de administratie vaak net iets te makkelijk behandeld. Daar weet je natuurlijk alles van.
18: Eens.
17: Veel gehoorde gedachten zijn, dat mag vast wel. Dat doet mijn boekhouder toch. En daar kijkt toch niemand naar. Maar daar zitten juist wel de risico's.
18: Precies.
17: En daar gaan we het nu over hebben. Om mee te beginnen, waarom zijn autokosten fiscaal zo'n gevoelig onderwerp? Zeker voor zzp'ers.
18: Nou, fiscaal is het een gevoelig onderwerp omdat autokosten best wel drukken op de kosten binnen je bedrijf. Vooral als je veel onderweg bent, dan is een auto gewoon een hele grote kostenpost. Naast natuurlijk je privéuitgaven, wat in principe geen kosten zijn. Maar ja, de meeste zzp'ers hebben toch wel een vervoersmiddel die ze nodig hebben. En waarom het vooral een administratief last is, omdat je toch te maken hebt met bonnetjes. Je hebt te maken met verschillende soorten kosten die je kunt verwachten. Je hebt te maken met onverwachte onderhoud wat er aan een auto kan gebeuren. Je hebt de keuze of je een auto gaat kopen, of je dat privé of zakelijk gaat doen. Of je een leasecontract neemt op je auto. Maar ga je nu dan een financial leasen? Of food operation leasen? Of private leasen? Er zijn best wel wat fiscale valkuilen en tips te bedenken rondom die auto. Ja.
19: En als je nou zoveel mogelijkheden, dan worden er ook veel fouten gemaakt. Wat zijn volgens jou nou de meest voorkomende fouten die worden gemaakt?
18: Nou, de meest voorkomende fouten is dat mensen denken dat de zakelijke auto voordeliger is als bijvoorbeeld de privéauto rijden. Mensen denken van, als ik hem maar op de zaak zetten, heb ik gewoon heel veel fiscaal voordeel. Nou, als je bijtelling moet betalen, dan is dat fiscale voordeel snel alweer weg. Dus rijden een klein autootje, dan is vaak privérijden is veel interessanter. Dat wordt vaak wel onderschat, maar ook de administratie rondom een auto. Ik herken het bij mezelf. Het bonnetje bij het tankstation, die had ik in mijn binnenzak gedaan, maar met de winstwagen was hij weg. Al die kleine kosten die bij een auto passen, onderhoud, brandstof, smeermiddelen, je kan het zo gek niet bedenken. Je moet het allemaal maar wel weer vastleggen en administreren.
19: Ja, je moet nog splitsen ook als je toevallig ook een broodje hebt gehaald.
18: Een pakje sigaretten, hoor je precies. Wel eens. De bouwvakkers met de check op het bonnetje. Ja, dat gebeurt echt. Dat daar.
17: Dat gebeurt nog steeds.
18: Ja, en dat gewoon die kosten van de check worden afgetrokken als zakelijke kosten. Ja. Totdat de Belastingdienst komt en die zegt van, volgens mij is er ook niet een aftrekpost.
19: Dat moesten we maar eens niet doen.
18: Nee, precies. Ja.
17: Dat gebeurt nog steeds dus.
18: Ja, gebeurt zeker. Ja. Maar mensen boeken dat gewoon in hun boekhouding. Ik heb een bonnetje van tankstation. Dat is 100 zoveel euro. En boeken hem in. Ja. En dan doen ze de BTW er gewoon vanaf. En kijken eigenlijk helemaal niet naar, wat heb ik nu gekocht? En is dat echt wel zakelijk?
19: Ja. En bij de vraag zakelijk of privé, waar gaat het dan fout?
18: Ja, zakelijk of privé, dan gaat het vaak fout met dat mensen denken dat alles wel zakelijke kosten zijn. Of ze rijden een privéauto en dan denken ze van, maar nu denk ik een keer zakelijk. Dan ga ik gewoon het bonnetje op de zaak boeken. Terwijl ze die auto privé rijden, dat mag natuurlijk niet. Dus dat mengelmoesje tussen privé en zakelijk rijden, dat is vaak nog wel een veel voorkomend rommelig deel in de administratie.
19: Vooral die mengvorm dus.
18: Vooral die mengvorm, ja. Dat moet je eigenlijk niet willen. Je moet gewoon de keuze maken, rijd ik hem zakelijk, dan rijd ik hem zakelijk. Rijd ik hem privé, dan rijd ik hem privé.
17: Ja, en als je hem privé rijdt, heb je gewoon de onkostenvergoeding per kilometer.
18: Als je privé rijdt, mag je 23 cent per kilometer aan jezelf vergoeden. Dat is een vastgesteld bedrag. Maar wat veel van mensen ook niet weten, is dat je de BTW van onderhoud en brandstof, ook naar rato van de privékilometers, de zakelijke kilometers, dat je die ook mag verrekenen met je BTW. Dus stel je voor, je rijdt 20.000 kilometer per jaar en 10.000 zakelijk, 10.000 privé. Dan mag je van die 10.000 zakelijke kilometer, dus 50% van dat bedrag aan BTW, mag je dat nog terugvragen. Ook al rij je de auto in privé.
17: Oké, dit is voor mij ook wel interessant. Want ik heb laatst een reparatie gehad van dik 8.000 euro.
18: Dan zou je de BTW van het zakelijke deel van je auto, dus, maar dat moet je dan wel aan kunnen tonen.
19: Ik wil het zeggen, dan moet je dat wel aantonen. Dan heb je een ritregistratie nodig.
18: Ja. Het mooie is bij een privéauto dat je alleen hoeft de beginstand van het jaar moet hebben en het einde van het jaar.
17: Ja.
18: En tussendoor maak je de zakelijke ritten. En dan weet je dat bijvoorbeeld, ik zeg maar wel 10.000 kilometer is, zoals net in het voorbeeld. Je weet de begin- en de eindstand. Nou, dan is het 20 min 10 is weer 10. Ja. Ja. Dus je hoeft niet een hele sluitende ritadministratie te hebben van elke rit precies op de kilometerstand bij je privéauto. Dat hoeft niet. Je moet alleen aan kunnen tonen wat het percentage percentages wat je hem zakelijk reed.
17: Oké, nou dan heb ik nog wel een mooie verhaal van mijn boekhouder. Nee, over 2025.
18: Veel boekhouders weten dit zelfs niet. Ja. Ja, gratis tips, dames en heren.
17: Ja, maar daarvoor zit je ook precies.
18: Precies.
17: Ik wil het graag even over die 500 kilometer grens met je hebben. Een veelgehoorde term. Waarom is dit in de praktijk nou zo lastig?
18: Kijk, de 500 kilometer grens is eigenlijk als je geen bijtelling wil betalen over je zakelijke auto. Dus je koopt je auto zakelijk, je trekt de btw er vanaf, je schrijft hem lekker af, alle kosten maak je, maar je wil niet de bijtelling. Want bijtelling is een bedrag wat je bij moet betalen op je inkomstenbelastingaangifte. En als je een auto rijdt van, 100.000 euro, even makkelijk, en je moet 22% bijtelling betalen, moet je 22.000 bijbetalen. Ja. Wat veel mensen dan doen, als ze nog een auto thuis hebben, zetten ze bij wijze van spreken in het weekend de auto op het pad. En zorgen ze dat ze maar maximaal 500 kilometer privé rijden. Voor als het echt even moet, om wat voor reden dan ook. En zetten de rest van de tijd de auto op het pad en rijden hem niet meer privé. Maar ga dat maar eens bewijzen. Ja. Ga maar eens bewijzen.
17: Want de bewijslast ligt bij jou.
18: Ligt bij jou. Stel je voor, je moet voor een klus in het weekend en je bent zakelijk dienstverlener, je werkt helemaal niet in het weekend, maar een klant vraagt om een offerte en die wil dat je persoonlijk langskomt en je gaat een keer op de zaterdag. Wie zegt niet dat je op die zaterdag op weg was naar de Efteling?
17: Ja.
18: Waarom moet jij in Kaasheuvel zijn? Ja, ik heb een zakelijk, ga dat maar eens bewijzen. Dus het nadeel van 500 kilometer is dat je hem al heel snel hebt gemaakt.
17: Ja.
18: En wanneer is dat privé en wanneer zakelijk? Kijk, een bouwvakker werkt van maandag tot en met vrijdag. Als hij dan in het weekend rijdt, dan is hij vaak zwart aan het kleuren.
17: Ik wil zeggen, die zijn bij het kleuren.
18: Maar er zijn zat bouwvakkers in West-Friesland, waar ik vandaan kom. Die werken gewoon op zaterdag. En die zijn op maandag vrij voor de kinderen. De moderne bouwvak.
17: Ja.
18: Maar dan zegt de Belastingdienst al snel, in het weekend hoor jij niet te rijden, want jij bent bouwvakker. Dus die 500 kilometer, als je dan gevolgd wordt door op de snelweg bijvoorbeeld met je busje, je hebt allemaal van die camera's, of ze hebben controles, dan krijg je wel gedoe met die 500 kilometer. Dus het is soms.
17: Maar kloppen dan die ZZP'ers ook voor juridisch advies omtrent dit soort zaken bij jullie aan? Zijn ze er ook voor bij jullie?
18: Ja, juridisch is een zwaar woord. Ze vragen ons wel om fiscaal advies vaak. En auto van de zaak is gewoon elke week minimaal één persoonlijke vraag wel waard bij ons collectief. Ze vragen zich wel af van wat kan ik nou het beste doen? Wanneer is het omslagpunt bereikt? Wanneer is een auto van de zaak voordeliger? Wanneer privé? En wanneer kan ik maar beter niet die 500 kilometer registratie doen? Want als je die 500 kilometer wilt bewijzen, moet je ook een sluitende ritregistratie hebben.
0: En wanneer is het nou sluitend voor de Belastingdienst? Want ik kan het zelf sluitend vinden. Maar...
18: Ja, precies. Ja, ja, ja. Hey, sluitend is als je voor de 500 kilometer wil bewijzen, dat elke rit die je maakt moet je vastleggen. Dus beginstand, eindstand, waar ging je naartoe? Beginstand, eindstand, waar ging je naartoe? Zakelijk, zowel privé, het hele jaar door. Nou, dan kan je allerlei handige dingen in je auto bouwen om dat vast te leggen. Maar heel veel mensen hebben gewoon een Excel-sheetje of een klapblokje. Vergeten dat natuurlijk.
0: Maar elke rit dus?
18: Elke rit is een sluitende. En dat moet je bijhouden als je wilt bewijzen dat je maar maximaal 500 kilometer hebt gereden. Voor het bewijzen of je zakelijk of privé ritten maakt voor die privéauto, dan hoeft dat niet per se. Maar als je wil bewijzen dat je maar 500 kilometer hebt gereden, moet je echt die sluitende administratie bijhouden. Ja.
17: Nou, je had het net al even over het omslagpunt.
18: Ja.
17: Dat is precies de vraag die we ook hebben gesteld aan ondernemers aan de pomp.
18: Ja.
17: En ZZP'ers. En we hebben hen de vraag voorgelegd, wanneer is volgens jou het omslagpunt bereikt dat je beter een auto privé kunt gaan rijden? Laten we even gaan luisteren.
21: Zakelijke rijders aan de pomp.
22: Nou, ik heb niet echt een Excel in mijn hoofd waar het omslagpunt ligt. Maar bij mij ligt vooral de vraag bij de bijtelling. Toen er de elektrische auto's in de 4% bijtelling kwamen, hebben we de stap genomen om een elektrische auto op de zaak te zetten. Maar toen die looptijd afgelopen was na 4 jaar en we toch wel weer naar een ander gingen kijken, waren de bijtellingsregels aangepast en werd het ineens een stuk duurder om hem op de zaak te zetten. En toen zijn we weer privé gaan rijden.
23: Ja, ik heb het uitgezocht en ik rijd nu te weinig kilometers per jaar. Maar zodra het rond de 20.000 kilometer per jaar zou zijn, zou ik het interessanter vinden vanwege de kosten van benzine en de onderhoud van de auto.
24: Ja, ik rijd nu zo'n 10.000 kilometer per jaar, dus ik denk dat het op dit moment niet voor mij interessant is.
23: Ja, ik heb dat als ZZP'er wel overwogen, maar ik heb dat toen eerst overlegd met mijn boekhouder. En die zei dat ik te weinig kilometers zou maken, omdat het daardoor niet gunstig voor mij zou zijn om hem zakelijk te gaan rijden. Dus dat ik gewoon privé moest rijden en dan dat mijn kilometers niet voldoende waren.
1: Het omslagpunt voor een auto zakelijk of privé rijden. Nou, je ziet hem staan, hij is prachtig. Ik heb hem pas een week of vier. En voor mij was het omslagpunt dat mijn accountant zei dat ik te veel onderhoudskosten aan mijn oude autootje had. Ik was heel erg aan gehecht. Maar de onderhoudskosten liepen echt de spuigaten uit. En daar kwam ik me heel weinig van terugvorderen. En dus heeft mijn accountant gezegd van, het wordt tijd dat je gewoon een nieuwe auto aanschaft. En daarmee werd meteen ook de keuze makkelijk om zakelijk te gaan rijden. Ik had een groot probleem met de bijtellingskosten. Want dat is ook behoorlijk veranderd in de afgelopen jaren.
2: Nou, voor mij is het helemaal geen afweging. Ik heb een bus en ik gooi alles op de zaak. En mijn boekhouder mag het lekker uitzoeken allemaal. Daar betaal ik hem ook voor. Dus voor mij is het helemaal geen issue.
22: Nou, heel veel verschillende antwoorden. Maar dan zijn we uiteraard heel benieuwd naar jouw officiële antwoord op de vraag.
18: Ja, er is eigenlijk geen officieel antwoord mogelijk op die vraag. Omdat het zo afhankelijk is wat het omslagpunt is. Wat voor auto je rijdt. Hoeveel bijtelling je betaalt. Hoeveel privé je rijdt. Hoeveel zakelijk. Wat voor brandstof je zelf rijdt. Of je elektrisch is. Want als je elektrische auto rijdt, betaal je bijvoorbeeld iets minder bijtelling. Ik rijd zelf dan zo'n Volvo. Zo'n Volvo die 100.000 euro heeft gekost. Ja, dat was 6-7 jaar geleden. Als je daar bijtelling over betaalt, is het een enorm bedrag. Maar ik heb hem voor minder dan de helft gekocht. Daar betaal ik dan weer geen bijtelling over. Dus als je toch een stelregel moet pakken, dan is het omslagpunt in kilometers bij een gemiddelde auto ongeveer 15.000 kilometer. Waarbij je dan moet nagaan denken van, zal ik er nou zakelijk of privé?
0: 15.000 kilometer zakelijk.
18: Per jaar. Kilometers. Ja, zakelijke kilometers. En als je kijkt naar de cataloguswaarde van een auto. Ja, als een auto duurder is dan van 25.000, 30.000 euro. Dan moet je goed gaan rekenen of de bijtelling niet te hoog wordt.
22: Ja.
18: Het is wel zo dat je bijtelling gemaximaliseerd is tot het bedrag van de werkelijke autokosten. Dus als je bijvoorbeeld een auto van 100.000 euro rijdt en 22% bijtelling betaalt, 22.000. Maar de werkelijke kosten van onderhoud, brandstof en afschrijving is bijvoorbeeld 15.000. Dan betaal je maar 15.000 euro bijtelling in plaats van die 22.000. Okay. Dan is het wel vaak zo bij duurdere auto's. De voordelen die je hebt aan aftrekposten zijn vaak gelijk aan de nadelen die je hebt aan bijtelling.
22: Ja.
18: Dus per saldo komt er dan vaak op nul neer. Maar als je dan lekker dat bonnetje van die 3000 onderhoud van bijvoorbeeld een auto kunt boeken al in de zaak, voelt toch wel een stuk fijner dan dat je het privé moet betalen. Terwijl het indirect betaal je het gewoon privé.
22: Ja. Nou, het is puur een gevoelskwestie. In principe jezelf een beetje in de maling, maar.
18: Ja, maar goed.
22: Het voelt beter.
18: Ja, als ik stiekem wat voor mijn vrouw koop, dan doe ik het ook stiekem van mijn zakelijke rekening courant. Ziet ze ook niet dat het van de privé rekening gaat. Nee, voelt toch wat fijner.
22: Ja. Ik ben benieuwd of je deze podcast gaat luisteren.
18: Ik hoop het niet. Ik heb wat gekocht.
22: Als we even naar de Belastingdienst gaan. Want die is natuurlijk wat op test een grote politieagent in deze.
18: Absoluut.
22: Stel, er komt een controle. Waar kijkt de Belastingdienst nou als eerste naar? Als het gaat om autokosten.
18: Ja, nee, de Belastingdienst die kijkt naar de bonnetjes. Of je die goed gesplitst hebt. Die kijkt naar of je een auto wel of niet voor de bijtelling hebt aangemerkt. Of je het juiste bedrag hebt genomen. Want mensen die willen nog wel eens joemelen met de cataloguswaarde. Want ja, de ANWB zegt een cataloguswaarde. De RDW zegt een cataloguswaarde. We pakken lekker de laagste. Dat komt ons goed uit. Maar daar kijken ze voornamelijk naar. Maar ook of je wel je bonnetjes hebt van kosten die je ook hebt gedeclareerd. En of er in die bonnetjes niet toevallig ook andere dingen staan. Zoals een lekker broodje voor onderweg.
22: Of een
18: pakje check. Die uiteindelijk ook worden afgetrokken als kosten. Dus daar gaan ze wel met de stofkam doorheen. Hoor. Ze gaan echt niet elk bonnetje tot in den treuren controleren. Dat is eigenlijk meer de controleplicht van de
0: mag je auto wassen er bijvoorbeeld wel bij staan?
18: Ja, wassen mag, laden mag, parkeren natuurlijk.
0: Ja,
18: tanken, laden.
0: Oké, en wat is nou volgens jou de beste manier om die autokosten overzichtelijk en foutloos te houden?
18: Ja. Overzichtelijk en foutloos is door een boekhoudpakket aan te schaffen waarbij je dan zeg maar de onderhoud, wegenbelasting standaard laat boeken. Dus dat komt vaak elke maand terug. Dus dat gaat gewoon automatisch. En dan bijvoorbeeld een brandstofpas te gebruiken om uiteindelijk dan elke maand lekker een overzicht te hebben in één keer in de factuur. Die bijvoorbeeld of om de week of net hoe je het instelt. Ja. Waarbij die wordt geïncasseerd van je rekening. Waarbij je weet dat het factuurtje in een administratie of een online omgeving wordt bewaard. Dan ben je eigenlijk al snel klaar.
0: Ja, precies, je parkeert parkeerkosten
18: staan erin. Parkeerkosten staan erin, je laadkosten, eventueel wassen, tanken, dat staat allemaal op één bon.
0: Ja.
18: Nou, je wegenbelasting gaat via de Belastingdienst, dat is gewoon elke maand in incasso. Je verzekering via de verzekeringsmaatschappij is elke maand in incasso. En dan ben je klaar. Hoef je nergens meer naar om te kijken. En dat je hopelijk weinig onderhoud, maar dat is misschien één keer per jaar een onderhoudsbonnetje. Die betaal je gewoon handmatig en die stuur je naar je boekhouder.
0: Maak jij ook netjes een factuur van.
18: Inderdaad. Maar vaak het gerommel begint bij die losse bonnetjes van net de koelvloeistof op of de ruitenwisser vloeistof. En dan haal je bij de Action weer een paar van die kannen van dat spul. En dan vergeet je weer het bonnetje.
0: Ja, precies. Ja. Hey, en als je ZZP'er nou nog één belangrijke tip mee mag geven, wat zou het zijn?
18: Houd overzicht in je administratie. Dat is één ding wat zeker is. Maar denk vooral goed na voordat je een auto op de zaak zet. Als je een startende ondernemer bent, misschien kun je beter maar eerst je privéauto gewoon lekker zakelijk gaan rijden. En ga pas je auto echt zakelijk rijden als je echt zeker weet dat je voor lange termijn aan het ondernemen bent of gaat ondernemen. Want een auto van de zaak weer naar privé brengen is gewoon een heel gedoe. En als je eenmaal die auto zakelijk rijdt, zorg dan dat je je administratie op orde hebt. En dat je wat rust hebt in je hoofd als het gaat om het doen van je administratieve bezigheden.
0: Ja.
18: Dat geeft gewoon rust. Je moet administratief geen gedoe hebben.
22: Nee. Martijn Pennekamp, dank voor het delen van je kennis.
18: Graag gedaan.
22: Ik denk dat heel veel luisteraars hier hun voordeel mee kunnen doen.
0: En wij zelf ook al.
22: Wij zelf ook al, nou, dat bleek aan het begin al. En
18: jullie komen erachter dat de check niet aftrekbaar is.
22: Nee. Nou, we doen heel lang niet meer naar rooksignalen. Nee, maar dat hebben we wel een tijdje gedaan inderdaad. Ik wil graag iedere ZZP'er ook verwijzen naar de platform van jou. Ikwordzzp'er.nl.
18: Ja.
22: Willen ze meer informatie hebben en op weg worden geholpen met starten van hun onderneming. Dus,
18: top, dankjewel.
22: Dankjewel voor je komst.
18: Super.
22: Nou, we hebben weer veel besproken vandaag. Verkeersboetes, dalende autoverkopen, oliemaatschappijen die EV-rijders gaan betalen voor thuisladen. En natuurlijk het interessante verhaal van Martijn Pennekamp over fiscale valkuilen bij autokosten. Nou, zo kun je in ieder geval weer goed op weg.
0: Met MKB Brandstof.
22: Met MKB Brandstof, zeker. Laat ons vooral weten wat je van de podcast vindt. Daar zijn we heel benieuwd naar. En ook horen we graag aan welke onderwerpen we volgens jou aandacht zouden moeten besteden. En dat kan allemaal via vraag@mkb-brandstof.nl. En vergeet ook vooral niet je te abonneren op deze podcast. Dan krijg je iedere maand een seintje dat er weer een nieuwe aflevering beschikbaar is in jouw favoriete podcast app. Maar in ieder geval dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
21: Deze podcast wordt je aangeboden door MKB Brandstof. Dat is pas handig.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
6: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten.
0: New Business Radio voor business shapers.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf.

0: Bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
7: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
8: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
9: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: is New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
6: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf

0: EBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer informatie.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van een bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.